0: door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets... en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales... van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de kwalificatie. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: Je luistert naar RTV Go.
1: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard.

0: Ze jagen ons.
1: Tot na het nieuws van 3 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaad en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor de eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de 2-voudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech.

Gevarieerd, informatief, actueel en betrokken. Dat is RTV Go.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda. Ze behaalden geen van beiden meer dan de helft van de stemmen. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt.

zag die guster in supermarkt. Die riek van volle vla en vlees.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markizaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda, die geen van beiden meer dan de helft van de stemmen behaalde. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

laatste kloffie reed ik op mijn olle ploffie. Vrouw in de meuren met een smoorie langs duip. Kwam met de knappie en rab om de kedde. Stort versleten banjo zo glad als zo.

RTV Go, jouw radio in de regio.

0: zit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn geraakt aan zijn voet. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer, het is overal droog en zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En hier is nog nieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Tijdens de marathon van Groningen zijn gistermiddag 7 mensen onwel geworden door de warmte. Gebeurde zo snel achter elkaar dat er te weinig ambulances beschikbaar waren om iedereen te helpen. Gert van Golen van organisator Colazo Events zegt dat het nooit helemaal te voorkomen is dat mensen onwel raken.
3: Je hoopt natuurlijk altijd dat er op zo'n evenement zo min mogelijk gebeurt. Maar het is utopisch als je 10.000 mensen samen hebt om te denken dat er helemaal niks kan gebeuren.
2: Aan het pad in Niebert heeft gisteravond rond 10 uur brand gewoed in een pand met een rieten dak. De brand brak uit in een slaapkamer van een van de appartementen. De brandweer had het vuur snel onder controle.

0: in een nieuwe maand. Welkom bij de Ochtendploeg.
1: Goedemorgen, goedemorgen.

0: Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken in een nieuwe maand. Het is maandag 1 juni. De meteorologische zomer is vandaag begonnen. Met vandaag op de meeste plaatsen zon en droog. Ook wat bewolking. Er kan een buitje voorkomen. En het wordt 19 tot 23 graden vandaag. Met een zwakke tot matige zuidwest tot noordwestenwind. Welkom bij de ochtendploeg. Rob de Vries, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Petra, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe was jouw weekend?
2: Ja, mijn weekend was heerlijk. Het was een beetje verder weg dan, dan waar jullie zaten. Ik was namelijk op Kreta.
0: Ja, je bent gewoon een paar dagen in Kreta geweest.
2: Ja, even een flitsbezoek.
0: Ja.
2: Ja, maar was wel heerlijk hoor. Ik wist van tevoren wel, het zou kort zijn. Daar stel je op in. Maar het was echt wel de moeite waard. Gewoon eventjes een andere wereld. Ja, vakantiemodus. Iedereen leeft daar buiten. En heerlijk weer, dat was het hier natuurlijk ook. Maar nee, echt de moeite waard. Maar toen ik heen ging in het vliegtuig, zat ik wel... De helft van het vliegtuig was ongeveer bemand met...
1: Examenkandidaat.
0: Ja. Oh.
1: Ja. Even stoom afbliezen.
0: Ik neem aan dat jij een gasonisch of zo.
2: Ja, dat is
0: ja, daar was wel, ik al bang voor, ja.
2: Ik kwam ze daar wel tegen, maar ik ging niet op de Zuidboot. Ja. Dat deed ik niet.
0: Heb je wel geslapen met het lawaai dan?
2: Oh ja, we zijn best wel een rustig plekje, hoor.
0: Gerso.
2: Ja, inderdaad. Maar er was even een heenweg, dacht ik.
0: Ja, oei.
2: Mensen in piemel pakken en dat
0: soort dingen. Oh, echt waar?
2: Ja, die hadden er helemaal zin in.

0: Maar heb je dat lekker gegeten? Je kunt daar heel lekker eten in Griekenland.
1: Ja, ik heb heerlijk gegeten. Ja, de eerste avond kwamen we terecht in een Italiaan.
2: Ja, tuurlijk.
1: Ja, daar hou ik van. Dat was prima. Maar de tweede gingen we naar Oud-Gersonisos. En dan wisten we wel van, nou, daar gaan we gewoon even voor echt een Grieks restaurant.
0: Heerlijk.
1: Souvlaki. Ja, was echt heerlijk.
0: Ja, dan heb je nog wel wat gemist. Want hier vrijdag hebben we hier, tenminste een deel van de provincie heeft die enorme regenbui gehad. En we hadden het geluk dat wij er middenin zaten.
3: Ja, ik las het inderdaad.
0: We waren bij vrienden, zaten we in de tuin, er was iemand jarig, we zouden gaan eten en we zagen het heel donker worden. En zijn we naar de overkapping gegaan en daar regende het bij in op een gegeven moment. En toen hoorden we later van onze achterburen, wij waren niet thuis en bij ons is niks gebeurd. Maar daar stonden de graasjes helemaal blank en de riolering kwam gezellig omhoog. Die kon het even niet meer aan. Oh, ja.
3: Vreselijk.
0: Ja. Helemaal een kwartier, maar het was zo heftig.
3: Ja, en zeer plaatselijk ook, want ik zit een paar kilometer noordelijker eigenlijk in de stad. En we hebben een paar drupjes gehad.
0: Ja, nee,
3: het stelde niks voor.
0: Ik heb mijn dochter, die woont in het zuiden van de stad. Ik zei, nee, niks. Een beetje donker, zei ze.
3: Ja.
0: Maar het was, er viel ook hagelstenen. En we zaten in zo'n overkapping. Oh, dat was een lawaai, joh.
3: Ja.
0: Niet normaal. We durfden er eigenlijk helemaal niet meer te blijven staan. We zijn maar gewoon het huis ingegaan.
1: Oh,
0: ongelooflijk, ja.
3: Ja, nou ja, goed. Elders is natuurlijk ook wel een dak ingestort, hè?
0: Ja.
3: Bij de fabriek in Westerbroek.
0: Ik ben geslagen, ja, zeker.
3: Ja, zeker.
0: Deze week wordt er nog wel ergens onweer verwacht. Hè. Ook vandaag in het oosten van het land bijvoorbeeld weer. Het is 1 juni, vandaag in 1973, werd de Hoornse Plas feestelijk in gebruik genomen. Met zandstrand, kinderspeelplaats en, dat hadden we toen nog, de Palenberg.
3: Oh ja.
0: Ja. 2006 werd hij uiteindelijk afgebroken vanwege houtrot. En er werd ook regelmatig gebrand wel gesticht, hè, die Palenberg. Mm-hmm. 1973 dus, de start van de Hoornse Plas. En vandaag in 1975 was er een nieuwe wetgeving in ons land, waarin verplicht werd dat alle nieuwe auto's, een autogordel moesten hebben. Tot die tijd hadden we dat dus helemaal niet in de wet staan. 1975 praten we over. En vandaag in 2019, Petra erop. Met een telefoon in de hand fietsen is vanaf dat moment verboden in Nederland. En daar kun je dus een boete voor krijgen.
1: Nou, ik zie het nog steeds heel vaak.
0: Ja, heel vaak. Ja. Ja. En dat gaat ook heel vaak net niet goed of net wel goed.
1: Ja.
0: Maar het is steeds duurder geworden. Ook. Daar heb ik vorige week nog over gehad over die boetes. Inderdaad, sinds 2019 officieel verboden. Het is de 1 juni, zochtendploeg. Goedemorgen.

0: Alex Warren en Fever Dream.
1: Dit is De Vroege Vogel.
0: Alice Hofman, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ik vraag zoiets vaker, maar dan is het meer het algemeen. Maar nu erg gericht, hoe gaat het met je?
2: Ik ben weer aan de beterende hand.
0: Ja, want wat is je overkomen? Wil je dat vertellen?
2: Ja, zeker wil ik dat vertellen. Ik had diverticulitis, dat zijn uitstulpingen aan de buitenkant van de darm. Die waren vergroeid in mijn blaas en die moest een stuk van de darm afgehaald worden. Nou ja, prima, standaard operatie. Dacht ik tenminste. Geopereerd. Dinsdags naar huis en woensdags met spoed weer terug. Want toen bleek de verbinding in de darm wat ze gemaakt hadden geknapt te zijn. En toen ben ik met spoed weer geopereerd. En toen ben ik heel ziek geworden. Want er bleek natuurlijk allemaal rommel in de buik gekomen te zijn.
0: Ja.
2: Een zware buikvliesontsteking. Mijn darmen en mijn maag die hielden ermee op. Waardoor ik niks kon eten en drinken. En met een hevel in mijn maag zat. Omdat dat alles wat in de maag kwam eruit moest. Ik heb eerst toen nog een week in het OZG gelegen. Toen bleek dat ik een absces had in het kleine bekken. Dus daar moest een been in en dat konden ze in het OZG niet. Toen ben ik doorvervoerd naar het UMCG en daar hebben ze die drain geplaatst. En daar ben ik toen gebleven en ik heb tot en met 30 maanden in het ziekenhuis gelegen.
0: Alice, wat een verhaal.
2: Ja, heel verhaal.
0: Tjonge, jonge, jonge. En hoe is het dan nu?
2: Ik moet mijn energie verdelen. Ik kan niet drie dingen op één dag moeten doen, zeg maar. Het is echt mijn energie verdelen.
0: En je bent nog niet weer aan het werk gegaan, dus?
2: Nee, ik ben nog niet weer aan het werk gegaan. Maar ik ben nog... je ligt natuurlijk s'nachts wel te piekeren. Ik heb natuurlijk... ze hebben een stoma moeten aanleggen.
0: Ja.
2: Omdat die verbinding in de darm natuurlijk geknapt was. Ja, dan krijg je de vraag... vorige week was ik voor controle naar het ziekenhuis. Krijg je de vraag... Ja, we gaan de stoma weer terugdraaien. Nou, dat heb ik ook aangegeven. Dat is voor mij een brug te ver. Ik zeg, want wat ik nu heb meegemaakt in de darm... wil ik nog een keer meemaken. Nou, gelukkig waren ze daar wel heel... heel meegaand in.
0: Ja.
2: En ik mag zelf aangeven wanneer ik wat wil, zeg maar.
0: Ja. Jeetje, nou meestal praten we op dit tijdstip met de vroege vogel met mensen die, daar maak je een beetje mee op het werk en zo. Maar dit is allemaal wel heftig, Alice.
2: Dit is allemaal heel heftig geweest, ja.
0: Maar goed, je kunt nu wel weer positief de toekomst in.
2: We kijken ook van de positieve kant weer op. Het is allemaal voor mijn man ook heel zwaar geweest. Want ze hebben tot twee keer toe op de familie bij elkaar geroepen. Dat ik echt heel slecht naar mij ging. Dat gaat nu gelukkig allemaal beter. Maar voor mijn man is het natuurlijk ook een stukje verwerking.
0: Ja, voor iedereen.
2: Ja.
0: Nou, wij zijn ook blij dat het weer beter met je gaat, Alice.
2: Ja, en ik vind het leuk dat ik weer met jullie gesproken heb.
0: Ja, nou weet je, als het weer wat beter met je gaat en je weer richting werk gaat, gaan we gewoon weer even een keer bellen.
2: Lijkt me heel leuk. Ik hou jullie op de hoogte.
0: Ja, heel goed. Geniet van het weer en het leven, Alice.
2: Dat ga ik zeker doen.
0: Okay.
2: Dankjewel.
0: Dankjewel, hè. Mooi.
2: Joe,
0: mooi.
2: Hi.
1: De Vroege Vogel.

0: ELO in de ochtendploeg. Electric Light Orchestra. En Sweet Talking Woman. Het is 6:05. Wat gebeurt er in binnen- en buitenland? Nou, de politie heeft op sociale media bedreigende en beledigende reacties gekregen bij een bericht over een aanhouding in een AZC in Zeist, waarbij agenten geweld gebruikten. De politie heeft daarom besloten om de reacties op Instagram en Facebook uit te zetten, waardoor mensen geen reactie meer kunnen achterlaten. Volgens de politie is het nog te vroeg om te zeggen of er mogelijke strafbare uitingen bij zitten. De politie ging 2 weken geleden af op een melding van vernieling en bedreiging, waarbij sprake was van een mes in het AZC in Zeist. Op beelden is te zien dat meerdere agenten, een politiehond en een man en een vrouw in een gang staan. Je ziet een agent de vrouw aan de armen naar de grond trekken, en daarop valt ze en valt de man de agent aan en vallen er klappen over en weer. In een andere video, die van iets later lijkt te zijn, is te zien hoe de vrouw aan haar haren en kleren wordt weggesleept en de man tegen de grond wordt gedrukt. De politie laat altijd onderzoek doen als bij een aanhouding geweld is gebruikt, maar dat hij gisteren expliciet mee naar buiten omdat beelden van de aanhouding rondgaan op sociale media. Nieuwsuur stond gisteravond stil bij de eerste 100 dagen van het kabinet Jetten. Want hoe doet het minderheidskabinet het tot nu toe? Volgens hoogleraar politieke communicatie Klaas de Vreese gedraagt het kabinet zich veel te veel als een meerderheidskabinet. Hij vindt dat het minderheidskabinet de oppositie veel eerder moet uitnodigen om mee te praten over belangrijke onderwerpen. Ja. Dat is dit verhaal.
1: En dan kan je eigenlijk niet op wachten, zoals je normaal gesproken misschien doet, dat vlak voordat je een stemming hebt of vlak voordat iets afgetikt moet worden, dat je dan met een kleine onderhandeling begint met de oppositie. Dat moet je veel eerder in het proces doen. En daar moet je best bescheiden in opstellen, maar vooral ook heel open en luisteren. Nou, en dat is misschien een punt waar nog echt wel verbeterd kan worden. Ja,
0: en dan een topsporttoernooi waar we nog nooit van gehoord hebben. De Surinaamse vereniging Ringmaster Amsterdam deed gisteren een kampioenschap met vogels, de zogeheten twa-twa-vogels. Ze moesten in 15 minuten zo vaak mogelijk zingen. Dat was best spannend, want de uitslag: en 44 keer voor de nummer 1, 43 keer voor de nummer 2. En de baasjes waren allemaal mannen.
2: Ja, klopt. Het is gewoon een mannenwereld. Vrouwen die doen thuis wel een en ander, de mijne doet helemaal niet, want ze hoeft die vogels niet. Maar er zijn anderen waarvan die vrouwen ook helpen, ja.
3: Bij mij thuis worden vogels verzorgd door mijn vrouw en mijn dochter. Alleen ik pronk met de veren. Als een echte Surinaamse man. Zo simpel.
0: Ja, ooit gehoord van de twa-twa, Rob?
4: Nee, ik zit met verbazing te luisteren.
0: Kleine vogel, opvallend dikke snavel, kan makkelijk harde zaden kraken. En deze dikbekzaadkrakers zijn allemaal in Nederland gevormd. De twa-twa-vogel.
4: Ja, geweldig. Ik ben benieuwd hoe die eruit ziet.
0: Ja, ik ook. Geef een Google eens op het eten. Zo meteen het Groningse nieuws zit erin.
4: Ja, dan meer over een grote stroomstoring in de gemeente Eemsdelta, ontstaan door brand in een transformatorstation van Enexis. Daar is wat ik meer over.

0: 1 minuut over 6:30, tijd voor het Groningse nieuws dus. Goedemorgen Rob.
1: Goedemorgen. In Farmsum is brand in een transformatorstation van Enexis ontstaan. De netbeheerder is druk bezig om het station spanningsvrij te krijgen. Door de brand is de elektriciteit uitgevallen in het deel van de gemeente Eemsdelta. Onder andere in postcodes in Delfzijl, Farmsum, Spijk en Meedhuizen. Om de effecten van de stroomstoring goed in beeld te krijgen, heeft de veiligheidsregio opgeschaald naar grip 1. Daarmee wordt gezorgd voor een gecoördineerde samenwerking tussen de verschillende hulp. Meerdere bruggen en spoorwegovergangen zijn getroffen door de stroomstoring. De veiligheidsregio adviseert mensen rekening te houden met extra reistijd op de weg. Volgens Enexis is de stroomvoorziening inmiddels in een deel van het getroffen gebied weer hersteld. Tijdens de marathon van Groningen zijn gistermiddag 7 deelnemers onwel geworden door de warmte. 2 mensen zijn voor verdere behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Maar Gert van Golen van organisator Colazo Events wil dit wel in perspectief plaatsen.
2: Het is op wandel, hardloop en fietsevenementen in deze tijd van het jaar, of het nu 20 of 25 graden is, niet heel ongewoon dat mensen dan wel problemen kunnen krijgen met de warmte en de hitte. Het gebeurt op ongeveer alle evenementen. Zijn er hier op die 6500 van de halve marathon, zijn er dat 7 geweest. Dat is eigenlijk een klein aantal.
1: De brandweer zorgt op 2 plaatsen langs het parcours voor verkoeling door water te vernevelen. Ook toeschouwers zorgden voor verkoeling door met tuinslangen deelnemers te besproeien en water uit te delen. Verder werden er natte handdoeken uitgedeeld. Aan het pad in Niebert heeft gisteravond rond 10 uur brand gewoed in een pand met een rieten dak. De brand was uitgebroken in een slaapkamer van een van de appartementen. Uit voorzorg liet de brandweer een schuimblusvoertuig en een tankwagen aanrukken om zeker te zijn van voldoende water. Nadat het vuur onder controle was, bleek die inzet niet meer nodig. In de loods aan de Haasterweg in Marum heeft gistermiddag korte tijd brand gewoed. Stond een oven in brand. Bij aankomst van de brandweer was het vuur al geblust, maar de loods stond nog wel vol met rook. De brandweer heeft het pand ontruimd en geventileerd. Er komt een gedragscode voor bezoekers aan de Wadden. Dat is bekendgemaakt op de Waddenzee-conferentie in het Deense Esbjerg. Het gaat om 7 regels. Het naleven ervan is op vrijwillige basis. Denk daarbij aan honden aan de lijn in gebieden waar honden mogen komen en op de paden blijven. Volgens coördinator John de Haan van UNESCO gelden de gedragsregels al op korte termijn.
3: We hopen deze eigenlijk voor de zomer voor de recreatieve sector klaar te hebben. Met de natuurorganisaties hebben we hem al afgestemd. Er worden de laatste dingen nog aangepast. En dan moeten we nog met andere stakeholders in overleg. Maar we verwachten dat voor de zomer dat we dan hem klaar hebben. En dan gaat er eigenlijk vanaf volgend jaar gaat er een brede campagne lopen om hem ook echt uit te dragen. Dat mensen weten van, hey, hoe gedraag ik nou als ik in het wat ben.
1: En het seizoen van Donar is voorbij. De basketballers verloren gistermiddag in Martini Plaza de 5e en beslissende wedstrijd van de halve finale van de play-offs. Leiden was te sterk met 77-79 in een ongekend spannende slotfase. Aanvoerder Kjeld Zuidema, die hiermee zijn 6e seizoen afsluit bij Donar, legt uit wat hem het meeste pijn doet.
4: Dat ik het gevoel had dat we kampioen hadden kunnen worden. En dat is voor het eerst sinds ik ongeveer bij Donar zit, dat ik dat gevoel gehad heb. En dat ik er ook onderdeel van ben geweest, zeg maar, als echt speler. Weet je, in de eerste paar jaar is dat natuurlijk heel anders. En dat gevoel, dat moet echt wel even landen.
1: Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
5: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
6: Goedemorgen, straks een terugblik op ons lopen vuur van afgelopen vrijdag met de stelling: een bus zonder chauffeur? Daar stap ik niet in. En rond 6:45, Harma met het weer.
7: Goedemorgen Edwin en de Ochtendploeg.
8: Goedemorgen Edwin.

0: Bengals. Walk like an Egyptian. We hadden het voor 6:30 over het kampioenschap met de Twatwa-vogel. Daar hadden we nog nooit van gehoord. Heeft inderdaad een stevige snavel. Kevin stuurt nu een linkje van Marktplaats. Er staat er eentje te koop. Een zeer jonge Twatwa-man, eigen kweek. Net zelfstandig genoeg voor in slag te draaien, staat erbij. Brabbelde lekker en heeft alle tenen.
1: Oh, ja. Nou, dat is ook wel fijn, ja.
0: €500.
1: Oh, koop je.
2: Lopend vuur.
0: Joke, jongen, een vogel. Ja. Afgelopen vrijdag ging ons lopend vuur over zelfrijdende bussen. 2 jaar geleden is er in Groningen al eens een keer een proef mee geweest. En in Zeeland zien ze het ook wel zitten. Want, zo zegt de verantwoordelijk gedeputeerde die er in China naar gekeken heeft, we hebben heel veel gebieden hier, buitengebieden, waar nu eigenlijk geen openbaar vervoer meer komt. En misschien is dan een bus zonder chauffeur daar wel een optie voor. Vorig jaar kon het kabinet ook aan 3 proefprojecten te gaan steunen met zelfrijdende bussen. Misschien wel iets van de toekomst. Wij hadden ons lopend vuur erover. Een bus zonder chauffeur, daar stap ik niet in. Wat kan er binnen, hè, Petra?
1: Nooit, maar dan ook nooit met een uitroepteken, was een reactie van Grietje de Vries. En Hilly reageerde daar ook op. Geen haar op mijn hoofd die daaraan denkt. En Paul die zegt, een buschauffeur is niet alleen de bestuurder van de bus, maar zorgt ook voor controle en veiligheid. Ja, aangezien dat steeds belangrijker wordt, kan deze niet gemist worden. Maar misschien wel dat hij dan eventjes achter het stuur weg kan.
0: Dat, nou ja, het lijkt mij toch heel eng dat je in een bus rijdt en dat de chauffeur even opstaat om iets te gaan doen. Toch?
1: Ja, maar beter dat er helemaal niemand zit.
0: Nee, ja, precies.
1: Maar ja, Tina heeft in 2021 in Los Angeles al in een bus zonder chauffeur gezeten. En dat ging allemaal prima. En Lammy heeft die ervaring ook, maar dan in een metro in Milaan. Ging ook prima. En metro vind ik toch iets anders trouwens.
0: Die hoeft niet per se een ander spoor te gaan rijden ineens. Nee. Ik ga hier even links voor de gelegenheid. Ik moet even uitwijken of zo. Ja.
1: Maar goed, het lijkt daar wel eens leuk om te kijken hoe dat hier dan gaat.
0: Ja.
1: Erik zegt op zich geen probleem. Maar ja, nu krijg ik met mijn auto een aanrijding met een zelfrijdend voertuig. Hoe zit dat dan?
0: Ja, dan moeten jullie allemaal geregeld worden inderdaad. Ja. Ja.
1: Wie is dan aansprakelijk?
0: De bestuurder. Maar als hij er niet is.
3: Ja, en wie vult dan dat schadeformulier in?
1: Ja.
0: Ja, dat moet ook via AI wel kunnen dan.
1: Ja, mag je in 1 seconde. Maar Ivar die zegt, ik heb onder druk van mijn zoon heel voorzichtig geleerd om enigszins te vertrouwen op het semi-autonoom rijden van mijn elektrische auto.
0: Ja.
1: Maar om de 600-700 meter moet ik dan wel even de wagen laten weten dat ik er nog ben. Dus ik gebruik dat uitsluitend op de snelweg. Maar een bus zonder chauffeur, ja, daar krijg je mij absoluut niet in. Ja,
0: die meer of meer zelfrijdende auto's, een beetje zelfs bijsturende auto's, ja. die houden dat wel in de gaten inderdaad. Als jij in slaap valt, dan
1: ja, dat wel. Ja. Maar ik heb laatst ook bij iemand ingezeten die dat heeft.
0: Ja.
1: Dan op een landweggetje. En het was heel mooi weer en er waren heel veel fietsers. Toen zei hij, nou, ik laat even zien hoe dat werkt. En dan kwam een noodrang op die fietser af. Nou, niet dat hij ging remmen, hoor.
0: Oh, nee?
1: Toen zei hij, ik ga nu even zelf remmen.
0: Dus 2 fietsers later is hij toch maar, ja, oké. Okay. Een bus zonder chauffeur, daar stap ik niet in. En dank voor je mening en dank voor je stem. 80% was het eens met de stem.

0: een groots met een zachte G concert in Eindhoven ingeruild. Voor een concertenreeks in Ahoy Rotterdam. Ergens in het voorjaar volgend jaar. Guus Meeuwis en Vagant en zijn doorbraaklied destijds. Het is een nacht. Tijd voor Harma.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik moest vrijdagavond nog even aan je denken, Harma.
2: Nou, dankjewel.
0: Toen ik midden in die enorme bui zat. Die toen viel met het onweer en die hagelstenen.
2: Ja, het is koud en hevig. En er gebeurt wel van alles en nog wat. En morgenmiddag, morgenochtend, dat wordt toch ook wel weer interessant voor de weerliefhebbers. Zeker als het op onweer en dat soort ongein aankomt. En dat gaat natuurlijk behoorlijk met geweld gepoord. En dat kan morgen ook wel eens weer zo weten met flink wat windstoot. Ja, en dan is het toch altijd soms wel een beetje beangstigend. En in andere gevallen gaat ook dus valikant mis. Dat is ook iets waar we rekening met moeten houden. En dat is toch de natuur waar we niks aan kunnen doen. Gisteren een maximum van dikke 24 graden in de stad. Oranjebuurt 12 graden. Op dit moment vrijwel onbewolkt. De barometer staat door zo'n 16 millibar. Er viel over de mond maar 55 millimeter. Dat is een tikkie aan de dreuge kaart. Maar 60 tot 65 millimeter is normaal. In Visvliet 23 graden gisteren. Op dit moment wat sluierbewolking in grondmist en 11 graden. Een zwakke tot motige west-zuidwestenkwind. En in Roodschaal 20,5 graden gisteren met 12,5 uur de zon. 3 millimeter is er verdampt. En op dit moment de zon er mooi bij met 18 kilometer zicht en 11,5 graden. Nou, voor vandaag een dag met bewolking en regelmatig zon. En het liet droog te blijven. De temperatuur gaat richting 19 graden in het Lauwersmeergebied. Tot 23 graden verdere provincie. En in de wind zwak tot motig komt uit westelijke regens. Vanavond met vannacht opkloot, storig aan meer bewolken. Temperatuur een graad of 12 als minimum. En morgen is er wat zon. De bewolking en de betere papieren in eerste instantie mogelijk een lichtbuitje met 19 tot 22 graden. En later in de middag in de omvolging van het zuidwesten pittige regen- en onweersbui.
0: Nou, liever niet. Maar goed, oké. Dankjewel, Abba.
2: Yo,
0: boy. En zometeen de marathon van Groningen.

0: James Ingram en Michael McDonald. En Jamo Bieder, het is 7 minuten voor 7. Het was warm, heel warm tijdens de marathon van Groningen gisteren. Meerdere mensen werden ook onwel. 2 moesten zelfs naar het ziekenhuis, waarover straks meer in de ochtendploeg. Maar naast die hitte was het voor velen ook genieten, geven de deelnemers aan.
1: Laatste stukje voelden we ook niet heel goed meer, maar we hebben het gehaald.
2: Ja, nou is er ook nog vlak voor de finish volgens mij een vernevelpunt neergezet door de brandweer.
1: Ja, die was eerder onderweg ook al een keertje, maar dat was wel top. Even lekker nat worden.
3: Het is wel heet, maar gelukkig was heel veel water. Dus alle waterposten pakken die je kan. Heel veel mensen langs de kant die daar wonen met water. En super, zonder hun had ik het niet eens kunnen uitlopen.
4: Het was echt heel zwaar.
2: En kapot door het weer of niet voldoende getraind?
4: Ja, zeker voldoende getraind. Maar het was gewoon warm.
2: Hou je maar even vast hoor, want je wankelt wel een beetje. Oh.
4: Komt goed.
5: Ik was ook nog met de truc, denk ik.
6: Ik zat denk ik een beetje voor de ellende. En ik heb mijn tempo heel erg omlaag gegooid. Ik heb me helemaal nat gemaakt. Ik heb feest gevierd met iedereen. Ik heb dansjes gemaakt. Ik heb allemaal dingen gedaan die debiel zijn. Maar dat moet je doen vandaag. Je moet gewoon niet meer willen hardlopen. En ik hoop dat het met iedereen goed gaat die onwel is geworden. Maar ja, ik vond het geweldig. Maar het was wel warm.
7: Veel te warm. Ik denk dat het beter is als we misschien eerder zo beginnen. Maar ja.
8: Heel veel mensen gewoon langs de rand toch wel die even moeten zitten. En ja, dat motiveert je stiekem ook wel weer om ook wat te zeggen van kom op, dit is niet niks. Niet iedereen rent een marathon.
0: Deelnemers aan de marathon van Groningen gisteren aan de finish opgevangen door collega Henk Elderman. We gaan het er hier uitgebreid over hebben. Straks bijvoorbeeld in ons lopend vuur. Dat steken we straks na 7 uur aan. En na 8 uur praten we ook over de organisatie. Hoe die aankijkt eigenlijk tegen datgene wat er gisteren gebeurd is. Met al die mensen die hem uitliepen, maar ook die mensen die onwel werden. En we hebben in de ochtendploeg vanaf vandaag de komende zomermaanden een nieuw spel. Dus uitslapen voor Ronald en Joyce. Geen worstijden, worstijdse. Maar we spelen een nieuw spel met huishistoricus Rijn de Smit. En het spelletje heet Wel is dat? Doen we straks na 8 uur. En dan vertel ik er ook veel meer over. Dit is Roxette. And it must have been love.

0: knauwste gunnige van 2026.
1: SS veel scoren, maar nou ja, dit is de naam.
2: Nou ja, daarom.
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord. Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
3: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
4: Dorald Negens met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat in een gevangenis wacht op een TBS-behandeling groeit. Op dit moment zijn het er 261. 6 jaar geleden waren het er nog 45. Het komt omdat meer mensen TBS krijgen opgelegd. En de doorstroom stagneert, ziet ook deze behandelaar.
5: Met de hele afschaling van de zorg, met al personeelstekorten. Daarnaast zijn er hele lange wachtlijsten. De plekken die er zijn, daar zitten mensen heel lang op, waardoor ze weinig uitstroom en doorstroom hebben. Dus dat alles bij elkaar maakt het heel moeilijk.
4: Wie langer dan 4 maanden moet wachten op een plek in een TBS-kliniek heeft recht op een schadevergoeding. Bij 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. Politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen. Die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. Vanaf vandaag kunnen BOA's jongeren ook doorverwijzen naar HALT. Politie mocht dat al, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Volgens HALT werkt het beter dan boetes.
6: De HALT-interventie is ingericht en ontworpen om jongeren echt te helpen om te leren van hun fout. En een boete doet dat eigenlijk niet. Daarnaast richten we ons ook op het herstellen van de fout en het goedmaken.
4: Het idee is dat BOA's op deze manier beter jeugdcriminaliteit kunnen tegengaan. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er is gebeurd is niet bekendgemaakt. Politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven. De weg is deels afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. Het weer, het is overal droog, zo'n 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Dankjewel, het Groningse nieuws, Rob.
8: In Farmsum is brand ontstaan in een transformatorstation van netbeheerder Enexis. Door de brand viel de elektriciteit uit in Delfzijl, Farmsum, Meedhuizen en Spijk. Een deel van het gebied heeft inmiddels weer stroom. Het chemiepark is niet getroffen door de stroomstoring. Meerdere bruggen en spoorwegovergangen wel, wat leidt tot extra reistijd op de weg. Tijdens de Marathon van Groningen zijn gistermiddag 7 mensen onwel geworden door de warmte. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis. Gert van Golen van organisator Golazo Events zegt dat het nooit helemaal te voorkomen is dat mensen onwel raken.
9: Je hoopt natuurlijk altijd dat er op zo'n evenement zo min mogelijk gebeurt, maar het is utopisch als je 10.000 mensen samen hebt om te denken dat er helemaal niks kan gebeuren.
8: En voor Donar is het seizoen voorbij na de nederlaag gisteren in de 5e en beslissende wedstrijd van de halve finale van de play-offs. Leiden was te sterk. Aanvoerder Kjeld Zuidma vertelt waar hij vooral van baalt.
10: Het gevoel heb van je kan kampioen worden en dan in de halve finale er al uitleggen. Op een wedstrijd waar je denkt van het had beter gekund. En dat doet zeer.
8: Meer nieuws straks om 19:30.
3: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
11: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
12: Zonneteveel? Jokason.nl. Albino 60 Joorsen weer en rolloen.

0: Train en Hey Soul Sister.
1: Goedemorgen.
0: Dat goed. Goedemorgen. Het is maandag 1 juni. Zon en bewolking vandaag. Het lijkt droog te blijven. 19 tot 23 graden met die pittige onweersbui die we vrijdag ook deels in de provincie hadden. Die krijgen we morgen wellicht ook, zo zegt Harma. Maar eerst een andere attentie. Want twee keer per jaar wordt in ons land het NL Alert getest. En dat is vandaag.
1: Oh.
0: Ja, en dat is om 12 uur. Dus mocht je Radio Noord luisteren, lekker met je oortjes in bijvoorbeeld. Of je mocht je telefoon even lekker op hard hebben staan. Dat geluid is echt, gaat echt overal doorheen.
1: Ja, oh, dan ga ik even wat later slapen vandaag.
0: Ja, ik ook. Ja, en 12:30 of zo, dat waren
2: het.
0: Ja,
2: voor iedereen met nachtdienst is dat ook. Telefoons uit.
0: En voor de collega's hier op de radio ook opgepast. Want je zult net zien dat die afgaat op het moment dat je microfoon overstaat. Oh, ja. Dat zal niet de eerste keer zijn. Nee. 12 uur wordt dat weer getest, het NL Alert. Iedere eerste maandag van juni en december. En als je bericht ontvangt, hoef je niks te doen, want het is een test. Dat is trouwens het moment om ons land aan te vallen altijd. Hè?
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Als het dan toch ergens moet, doe het dan.

0: dan en daar. We hebben het wel eens gehad hier over dat kunstwerk met banaan aan de muur, weet je wel? Met zo'n stuk tape.
1: Oh ja.
0: Dat er wel weer eens iemand is die dat ding van de muur haalt en dan opeet bijvoorbeeld of zo.
2: Ja.
0: Nou, afgelopen weekend is hij gestolen in Metz in Frankrijk. Want er hangt dat kunstwerk aan de muur in een dépendance van het Centre Pompidou. Iemand die trok hem met tape van de muur en ging er vandoor. Weet je hoe ze het opgelost hebben?
2: Nou.
0: Een stukje tape. Nieuwe banaan. Zeg maar, sowieso moet die banaan iedere 3 dagen vervangen worden. Want ja, bananen kunnen heel snel rotten natuurlijk. Dus. Maar blijf al steeds in de aandacht, dit kunstwerk. Als ik op vakantie ga en wij houden van kamperen, dan hoort daar een ding bij. En dat is A, lekker uit eten gaan. Maar B is koken op de camping.
2: Nou, dat doe je ook.
0: Zeker. Mensen die kamperen herkennen dit ook. Dat doe je dan bij voorkeur, want je hebt vaak zo'n tweepits gastelletje mee of zoiets. Met een eenpansgerecht. Dat is namelijk het meest makkelijke. Alles erin. En dan kun je best lekker eten overigens. Afgelopen weekend was camping het Nijhoven Stadskanaal het decor voor de Camping Cook-Off. Een officieus kampioenschap koken op de camping. Met 8 teams uit Nederland en België strijdend met de titel Campingkok van de Lage Landen. Bij onze collega's van de RTV1 zei organisator Bastiaan Slosser er dit over.
3: Dat was al een fanatieke barbecue achter in de tuin. En ik merkte ook dat het koken op de camping anders ging. Hè. Er ging steeds meer koken, leuker koken. Dus we dachten van ja, dan moeten we toch maar eens kijken van wie in Nederland kan het beste koken op de camping. Dit is met elkaar lekker op de camping zitten, lekker met elkaar koken, genieten van mooie gerechten en misschien wel de geheimen delen met elkaar van hè, hoe doe je dat, hoe kan je lekker koken. Ja, dat maakt het wel gezellig. En gewoon een mooi weekend van maken.
0: Nou, en let op. De titel ging naar Marco en Bianca Hoeksenberg uit Zuid-Holland. Zij wisten de jury te overtuigen, zo meldt RTV1, met een Chinese rijsttafel.
2: Oh, jee.
0: Gemaakt op de camping.
2: Dat kan niet.
1: Zo, dat is
2: knap. In één pan.
1: En dat ook, ja. Gewoon bami en nasi en al die andere dingen bij elkaar gemikt.
0: Ja, nee, van alles met allemaal kleine porties. En was het daarmee klaar? Nee, zeker niet. Ze hadden ook een dessert erbij. En dat bestond uit verse stroopwafels, waarbij de stroop gemaakt wordt op een stoof met open vuur. Ze zegt er zelf bij RTV een enorme uitdaging. Door veel doorzettingsvermogen is het gelukt. Ik heb het licht uit mijn ogen gebakken.
1: Nou, inderdaad.
0: Goed, hè?
1: Ja, man. Respect.
0: Leuk. Even op de camping. Zullen we vanavond eten? Nou, laten we een Chinese rijsttafel. Geweldig. Hartstikke mooi. En over vakantie gesproken. Je hebt natuurlijk net een kort vluchtje heb je gemaakt. Naar Creta, heb je verteld.
2: Ja.
0: Wat had jij mee aan bagage?
2: Oh, ik had zo'n reistas voor het eerst.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Omdat dat dan onder je stoel moest.
2: Klopt.
0: In Zwitserland, bij de grenzen, bij een grensovergang, was er een wit bestelbusje, kwam voorbij, meldt de Telegraaf vanochtend. En die bus zat vol met allerlei koffers. Dus werd gevraagd, zet het even buiten neer. Mevrouw zei, prima, ik ben op vakantie geweest en hier zitten mijn spullen in. En die gingen uitladen en die kwam tot 55 koffers.
2: Oh.
0: De douane ging het allemaal openmaken. Want die dacht van, nou, dit is vast niet pluis.
2: Nee.
0: Maar het was wel pluis. Die 55 koffers voor de vakantie zaten louter persoonlijke spullen in. Dat heb je niet voor elke dag een ander setje, maar voor elke uur ongeveer een ander setje, weet je toch?
2: Keus.
0: Ja. Maar je voorstelt dat je allemaal moet inpakken.
2: Ja. Het hele huis mee.
0: En daarna, als je thuis komt, wasjes moet draaien.
2: Ja.
0: Uit 55 koffers. Ongelooflijk. Goed, het is 13 over 7. De dag.

0: De Time Bandits. En I'm specialized in you. Het is 7:20.
1: Lopend vuur.
0: Ja, tijdens de marathon van Groningen zijn gistermiddag 7 mensen onwel geworden door de warmte. Het gebeurde zo snel achter elkaar dat er te weinig ambulances beschikbaar waren om iedereen te helpen. Er werd in het start-finishgebied een commandopost ingericht door de veiligheidsregio om alle hulp te coördineren. 2 mensen werden ook naar het ziekenhuis gebracht. Dat was niet alleen hier dat gebeurde. Nee, ook op een marathon in Utrecht en Amersfoort hadden veel Denemers last van de hitte. En daar moesten zelfs mensen gereanimeerd worden. Voor de rest waren trouwens ook heel veel mensen tevreden. Die kwamen moe en heel tevreden over de finish om de marathon en de halve marathon te lopen. Opvallend overigens, die 7 gevallen waren allemaal tijdens de halve marathon en niet de volledige marathon. Het ANP sprak gisteravond met een TNO-thermofysioloog, Boris Kingma geheten. Die zei, ja, die onwelwordingen tijdens marathons gaan vaker voorkomen door klimaatverandering, omdat het steeds warmer wordt. En daar zijn wij eigenlijk niet aan gewend. En nog lang niet aan gewend ook. En hij zegt, misschien is het beter als die evenementen groot willen zijn en blijven er worden, om ze dan in koelere seizoenen te houden. Nou, dat brengt ons bij het lopend vuur van vandaag. De Marathon van Groningen moet verhuizen naar een koelere maand.
2: Nou, dat lijkt me op zich wel een goede oplossing als je dit zo allemaal hoort.
0: Ja.
2: Maar ik ben absoluut geen loper, hoor. Ik heb echt geen verstand van. Maar het lijkt me sowieso niet heel goed voor een lichaam om zoveel te lopen, zo'n grote afstand.
0: En daar zijn de meningen inderdaad ook wel over verdeeld. Ja, ik vond de 4 mijl altijd al heel lang. Maar ik moest. Mijn vrouw riep gisteren, waarom zijn ze niet eerder begonnen op de dag? Daar zat ik ook nog een tijdje aan te denken. Want
3: ja,
0: het zat er natuurlijk wel aan te komen dat het warm zou worden.
3: Ja, dat zie je bijvoorbeeld ook bij de marathons van Londen en Rotterdam. Die beginnen al echt 's ochtends vroeg.
0: Ja. Dat had ook een optie geweest inderdaad om dat te doen. We gaan het sowieso vragen aan de organisatie. Daar praten we na achter mee. Die overigens al bij ons op de site zeiden van ja, nou ja, dit hoort er misschien ook wel een beetje bij evenementen. En met zoveel mensen die we hadden, valt het misschien ook wel een beetje mee dat er 7 mensen onwel zijn geworden. Nou, ik ben heel benieuwd hoe jij hier naar kijkt. De Marathon van Groningen moet verhuizen naar een koelere maand.
2: Ja, nou, dat kun je op verschillende manieren laten weten. Misschien heb je ook wel meegedaan. Dus deel je ervaring vooral via de Facebookpagina. Kan dat Facebookpagina van Radio Noord of even appen of bellen naar het nummer 050-3188-288.
0: En stemmen via rtvnoord.nl. En de app van Noord. Tussenstandje nu, 63% van de stemmen zegt eens, de Marathon van Groningen moet verhuizen naar een koelere maand.
4: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: Ah, de luizenmoeder is jarig.
2: Oh.
0: Nee, althans, diegene die de juf speelde. Ilse Warringamer, die zat achter die hele serie. 51 geworden vandaag. Rob Scholten, die kunstenaar die ooit beide benen verloor toen er een bom onder zijn auto ontplofte, nog nooit helemaal opgehelderd wat er nou precies gebeurd is. Hij is 68. Annemarie Jortsma, voormalig minister bijvoorbeeld, 76. Een geweldige acteur met die prachtige stem. Morgan Freeman, die hele donkere stem. 89 geworden vandaag. Jason Donovan is jarig, 58. Ron Wood van de Stones, met 79 jaar geleden geboren. En de Canadese zangeres Alanis Morissette is jarig. Zij wordt 52.

0: Uit Canada komt ze, deze Alanis Morissette. Jorda met Ironic op haar 52e verjaardag. De ochtendploeg met zometeen hier een overzicht van het nieuws uit Stad en Ommeland. Wat zit daarin, Rob?
1: Podiumplaatsen voor atleten van Groningen Atletiek. Zo direct hoor je welke.
2: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
6: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Het is 1 minuut voor 7:30. Hier is het nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Farmsum is vannacht brand ontstaan in een transformatorstation van netbeheerder Enexis. Door de brand viel de elektriciteit uit in een deel van Delfzijl, Farmsum, Meethuizen en Spijk. Volgens Enexis is de spanning inmiddels in een deel van het gebied terug. Het chemiepark werd niet getroffen door de stroomstoring. Meerdere bruggen en spoorwegovergangen wel, wat kan leiden tot extra reistijd op de weg. Om de effecten van de stroomstoring goed in beeld te krijgen, heeft de veiligheidsregio opgeschaald naar grip 1. Daarmee wordt gezorgd voor een gecoördineerde samenwerking tussen de hulpdiensten. Tijdens de Marathon van Groningen zijn gistermiddag 7 deelnemers onwel geworden door de warmte. 2 mensen zijn voor verdere behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Maar Gert van Golen van organisator Golazo Events wil dit wel in perspectief plaatsen.
9: Het is op wandel, hardloop en fietsevenementen in deze tijd van het jaar, of het nu 20 of 25 graden is, niet heel ongewoon dat mensen dan wel problemen kunnen krijgen met de warmte en de hitte. Het gebeurt op ongeveer alle evenementen. Zijn er hier op die 6500 van de halve marathon, zijn er dat 7 geweest. Dat is eigenlijk een klein aantal.
1: De marathon was dus niet de makkelijkste voor de deelnemers. Maar bij wie over de finish kwam, overheerste veelal trots. Zowel op hun eigen prestatie als op de marathon in hun eigen stad. Zo ook bij Laurens Bloem.
10: Het was warm, pittig, maar prachtig. Geweldig, ja. Dus even rustig op adem komen en de trots, jongen, niet normaal. In eigen stad, hè? Geweldig, ja.
1: Aan het pad in Niebert heeft gisteravond rond 10 uur brand gewoed in een pand met een rieten dak. De brand was uitgebroken in een slaapkamer van een van de appartementen. Uit voorzorg liet de brandweer een schuimblusvoertuig en een tankwagen aanrukken om zeker te zijn van voldoende water. Maar nadat het vuur onder controle was, bleek die inzet niet meer nodig. Terwijl de Groningse gaskraan is dichtgedraaid, draait veehouder Johannes van der Veen uit Niebert juist een heel nieuwe kraan open, die van zijn mest vergister. Van der Veen maakt namelijk zijn eigen biologische gas. Dat doet hij door uit de koeienmest het gas methaan af te vangen en dit te injecteren op het gasnet. Methaan is een broeikasgas dat anders in de lucht zou komen, met schadelijke gevolgen voor het klimaat. De veehouder ziet grote kansen in deze techniek.
11: Ja, ik denk als je dit op grootschalig gaat toepassen op een merendeel van de veehouderij draaien. En dat je eigenlijk het hele stikstofprobleem kunt oplossen. En ook de voorziening van onze energiebehoeften voor een groot deel kan regelen.
1: Discuswerpster Jorinde van Klink en Van Gronen Atletiek is bij de Diamond League meeting in Rabat in Marokko als tweede geëindigd. Ze kwam tot een afstand van 66,72 meter. De Amerikaanse Valerie Sayen won met 68,75 meter. Meerkampster Sophie Dokter uit Groningen is bij de zevenkamp in Gutsis in Oostenrijk als derde geëindigd. Ze ging naar de eerste dag waarop vier onderdelen werden afgewerkt, nog aan de leiding. Maar Dokter verspeelde haar leidende positie door haar prestaties bij het speerwerpen en de 800 meter. De Zwitserse Aniek Kelin won. Emma Oosterwegel uit Deventer werd tweede. Dokter, die in maart bij de WK Indoor op de vijfkamp nog de wereldtitel pakte, werd vorig jaar in Gutsis nog tweede. Achter de Amerikaanse Anna Hall Sleten, die dit jaar ontbrak. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
12: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
13: De Ochtendploeg
14: met Edwin Paspeer.
15: Goedemorgen, studentenvereniging Navigators organiseert vanavond op de Vismarkt in de stad een diner met plek voor 1000 mensen. Zou daar nog plek zijn? Ik ga er zo over praten.
16: Goedemorgen Groningen en goedemorgen Radio Noord.
17: Hey, goedemorgen Edwin. Hallo.

0: Queen and a Crazy Little Thing Called Love. Het is 6:06. Mocht je nou nog geen plan hebben voor het avondeten van vanavond, je kunt aanschuiven op de Vismarkt in de stad. Studentenvereniging Navigators organiseert daar een diner met plek voor 1000 mensen. Sanne de Jong is een van de organisatoren van het evenement en van de studentenvereniging. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik zei net Navigators, maar het is Navigators.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja.
0: Jullie zijn een studentenvereniging van een paar honderd man.
1: Ja.
0: Waarom organiseren jullie dit?
1: Nou, eigenlijk gewoon het doel is gewoon om verschillende groepen in de stad samen te brengen. En zo voor meer verbinding in de stad te zorgen.
0: Want jullie doen het niet voor de eerst?
1: Nee, dit is de 6e keer dat we dit organiseren, ja.
0: En telkens voor 1000 mensen?
1: Ja, rond 1000 mensen gokken we op, ja, ongeveer.
0: Ja, ja, ja. Die komen dan ook steeds?
1: Nou, het loopt op zich wel elk jaar goed. Dus dit jaar hopen we weer op zo'nzelfde succes eigenlijk.
0: Ja, want dan is het de bedoeling om niet alleen te eten, maar ook met elkaar in gesprek te gaan.
1: Ja, klopt, inderdaad. We hebben ook op tafel van die gesprekskaartjes staan, dat mensen met elkaar echt in gesprek komen. En we hebben ook vrijwilligers van de vereniging, gastheren en gastvrouwen, die ook een praatje kunnen maken met mensen. En ja, dat eigenlijk.
0: En dat is dan ook de ervaring van de afgelopen jaren, dat iedereen een beetje door elkaar heen zit uit jong, oud, verschillende wijken, et cetera.
1: Ja, zeker. Ook lange tafels met waar iedereen aan kan zitten. En ja, gewoon dat iedereen een beetje gaat mengen, de studenten met wat oudere mensen. En ja, eigenlijk een heel gezellig evenement.
0: Ja. Ja. Wat eten ze dan vanavond?
1: Ja, er wordt gekookt door 2 restaurants. En er is keuze uit 4 gerechten. En we hebben ook al een keertje proef gegeten. En het was echt heerlijk. Dus echt een aanrader om te komen.
0: Ja, maar wat dan?
1: Het zijn wel een beetje ingewikkelde gerechten. Maar een voorbeeld is bijvoorbeeld een couscous salade of een stoofgerecht. Dus er is echt van alles wat.
0: Ja.
1: Het is ook allemaal vega, dus ook voor iedereen toegankelijk eigenlijk. Dus daar hebben we ook rekening mee proberen te houden.
0: Want het is dus 2 gerechten die het maken.
1: Maar
0: dat...
1: Nee, 2 restaurants en 4 gerechten.
0: Ja, sorry, 2 restaurants die 4 gerechten maken. Maar dat is ook wel een enorme klus. Dan moeten ze ieder jaar maar 500 maken.
1: Ja, klopt. Ja, dat is echt wel een hele klus.
0: Ja, en dat moet allemaal een beetje goed gehouden worden. Jullie zorgen ervoor dan dat het op de Vismarkt komt en uitgeserveerd wordt.
1: Ja, dat wordt inderdaad door vrijwilligers van de vereniging ook gedaan.
0: Ja.
1: Dus er wordt straks in bakken naar de Vismarkt gebracht. En dan gaan we het daar uitdelen. Dat wordt ook gedaan door mensen van de vereniging.
0: Ja. Heb je de afgelopen dagen ook met enig zorg naar de weerkaart gekeken voor deze week?
1: Nou, zeker, ja. Want dat is natuurlijk wel belangrijk. Het is natuurlijk buiten dat het dan lekker weer is. Maar ik werd vanmorgen wakker en het zonnetje scheen. Dacht, ja, gelukkig.
0: Ja, je had het beter niet morgen kunnen organiseren.
1: Nee,
0: want dan komt er onweer deze kant op dat tijdstip.
1: Klopt.
0: Ja. Hele belangrijke, misschien wel wat Groningse vraag. Wat kost het?
1: Nou, het is dus helemaal gratis.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Ja. Nou, dat moet mensen aantrekken, toch?
1: Nou, zeker. En mensen kunnen zich nog aanmelden via de website van Navigators. En ja, het is gewoon gratis en iedereen mag komen die het leuk vindt.
0: Ja.
1: Maar het is handig om aan te melden, weten een beetje hoeveel mensen er komen.
0: En hoe laat is het?
1: De inloop begint om 5. En het diner zal om 6:00 worden geopend door de burgemeester.
0: Die ook een vorkje meeprikt, neem ik aan.
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Ja, kun je ook bij een tafel zitten. Kun je gelijk alles wat je wil vertellen aan haar kwijt.
1: Ja, precies.
0: Ja, ja. Nou, hartstikke leuk. Heel veel plezier vanavond. Als het nou helemaal klaar is, hè, wanneer ben je nou tevreden?
1: Nou, als het gewoon gezellig is en mensen gewoon gezellig met elkaar hebben gegeten en lekker hebben gegeten, dan is het voor mij helemaal geslaagd.
0: Ja, en eten jullie zelf dan ook nog wel mee?
1: Als er tijd voor is, zeker, ja.
0: Okay. Nou, Sanne, leuk dat je hier was. Heel veel succes vandaag met het organiseren. En ze gaan vast heel veel uurtjes in zitten.
1: Ja, klopt. Ja. Nou, bedankt. Het komt vast goed.
0: Oké, dankjewel. En zo meteen, basketbal, het seizoen van Donar is voorbij. Na een kraken gisteren. En je hoort Harma over...

0: Jackie Graham, Set Me Free met Olivia Dean daarvoor. Het is 14 voor 8. Arma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dit is een moment dat onze wereld altijd even een beetje uiteenlopen. Want voor jou begint vandaag de zomer, voor de meteorologen.
1: Ja,
0: en voor ons over 3 weken pas.
1: Ja, 21 juni om 10:45 in de Meuren.
0: Precies.
1: Dit begint ook op de kalender, het begint de zomer. En het is deze maand ook de maand van de lichtende nachtwolken. En dat gaat de deur tot halverwege juli. Dat is eigenlijk een beetje de situatie die ontstaat wanneer dat je dus normaal gesproken het noordenlicht kan verwachten. No explosies op de zon, dat die elektrisch geladen deeltjes in de atmosfeer kan. Maar dan staat de zon echt dit onder de horizon. En dan zul je dus op een gegeven moment, wanneer dat net 2 uur noorzonsondergang, dan wordt het weer licht. En dat het is puur te maken met die wolkenvladen zoals het liep. Maar dat zijn dus geen wolkenvladen die dus opliggen door de zon die net onder is. En dat is net deze tijd van het jaar. Maar ja, die moet de zon er natuurlijk soms nog wel bijween, is 's nachts helder. En dat is deze week toch wel een probleem, want het wordt een wisselvallige week. Maar vandoor blijft droog met bewolking en geregeld zon. De wind zwakt tot matig uit zuidwest tot noordwest, brengt 19 graden in het Lauwersmeergebied tot 23 graden verdere provincie in. Vanavond met vannacht geleidelijk aan meer bewolking, een graad of 12 als minimum. En dan is er wat zon. De bewolking heeft de betere papieren, misschien overdag al een licht buitje met 19 tot 22 graden. En later in de middag en om vanuit het zuidwest een pittige regen- en onweersbui.
0: Dankjewel. Maar de sport, het seizoen van Donar is voorbij. De Groningse basketballers verloren gisteren in Martini Plaza de 5e en ook beslissende wedstrijd van de halve finale van de play-offs zonder landstitel van ZZ Leiden. En de slotfase was ongekend spannend. Het werd 77-79. 2 punten verschil dus. Aanvoerder Kjeld Zuidema, die ermee zijn 6e seizoen afsluit bij Donar, legt uit wat hem nou het meest pijn doet.
2: Dat ik het gevoel had dat we kampioen hadden kunnen worden. En dat is voor het eerst sinds ik ongeveer bij Donar zit, dat ik dat gevoel gehad heb. En dat ik er ook onderdeel van ben geweest, zeg maar, als echt speler. Weet je, in de eerste paar jaar is dat natuurlijk heel anders. En dat gevoel, dat moet echt wel even landen.
3: Ik heb het gevoel dat ik je nog niet eerder zo aangeslagen heb gezien in al die tijd eigenlijk, in al die jaren. Kan dat kloppen?
2: Ja, dat denk ik wel. Wat ik zeg, weet je, ik denk echt dat we kans hadden dit jaar om kampioen te worden. En er gebeuren gewoon een aantal dingen, weet je. Het uitvallen van Deen, het uitvallen van Effen. Nieuwe speler integreren. Voor mijn gevoel wel alles geven wat ik kon doen. En dan het gevoel hebben van je kan kampioen worden. En dan in de halve finale er al uitleggen. Op een wedstrijd waar je denkt van het had beter gekund. En dat doet zeer.
3: Alles bij elkaar, terugkijkend op het hele seizoen. Hè. Je noemt Dane Erikstrup, was een vervelend incident. Wel de beker gewonnen. Ja, met wat voor gevoel kijk je terug op het hele seizoen?
2: Ik zei tegen de jongens voor de wedstrijd in de tunnel al. Kan een laatste wedstrijd zijn voor Donar voor heel veel jongens. Ga ervan genieten. Wees trots op jezelf. Ik ben trots op iedereen hier. En geniet van vanavond. Weet je. Je speelt maar 1 keer, of in principe 1 keer een wedstrijd 5 met een volle plaza. Met zo'n sfeer. De Erehaag die erbij was. Weet je, daar moet je van genieten. En dat is ook wat het hele seizoen wel een kenmerk heeft. Weet je. Het is wel trots op die manier.
3: Waar ga je nu vooral je troost in zoeken?
2: Ik moet een beetje uitrusten en dan moet ik weer aan de bak. Maar nu
3: vanavond bedoel ik?
2: Nog geen idee. We zien het wel. Ik denk dat we met de jongens gezellig gaan. Proberen gezellig te doen, zeg maar een beetje op die manier. Dat we een kroegje opzoeken en dan gaan het zien.
0: Donar aanvoerder Kjeld Zuidema. Het seizoen is dus voorbij. Je hoort hem in gesprek met Karel Jan Buurken. En zometeen reacties op ons lopend vuur over de marathon van Groningen in combinatie met de hitte. Naar Robbie Williams.

0: Robbie Williams en Viel. Straks na 8 praten we over de marathon van Groningen. Waar gisteren toch 7 mensen onwel werden door de warmte. En dat gebeurde ook bij marathons in het midden van het land. Daar moesten zelfs mensen gereanimeerd worden. Een thermofysioloog zegt tegen het ANP dat die onwelwordingen vaker gaan gebeuren als marathons bij deze temperaturen worden gehouden, ook door klimaatverandering. En dus stellen wij in ons lopend vuur: de marathon van Groningen moet verhuizen naar een koelere maand. Petra, wat komt er binnen?
1: Nou, Gea Piek die zegt: in mei worden verschillende marathons georganiseerd omdat de temperatuur nog niet zo hoog is, normaal gesproken dus. Ja, dan heb je dit jaar de pech dat het uitzonderlijk warm is. Volgend jaar kan het wel weer koud en nat zijn, dus ja, waarom nu al denken aan verplaatsen? Dat vindt ze dan niet nodig. Nou, Henk Dijkhuizen zegt bijvoorbeeld van wel, misschien naar januari verplaatsen. En Else Schollema die heeft wel een hele duidelijke mening. Hij zegt het blijkbaar weer dat niet iedereen zomaar een afstandje kan rennen. Je stapt toch ook niet de boksring in tegen een prof, terwijl je zelf ook nog nooit een vlieg hebt doodgemapt.
0: Ja, zit ook wel. Ja. De marathon van Groningen moet verhuizen naar een koelere maand. 050-318-288 en stem via rtvnoord.nl en de app van Noord. 64% is er overigens mee eens. We hebben het erover. Straks na 8 praten we met de organisator. En ook straks na 8 uur ons nieuwe zomerspel. Wel is dat. Nu Dasha. Awesome.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oeh.
2: Ja, wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, lekker.
2: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man.
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
2: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3 sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
10: Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
11: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Nederlandse TBS-systeem is het afgelopen jaar verder vastgelopen. De wachtlijst voor een plek in een TBS-kliniek is opgelopen tot 261 personen. 6 jaar geleden waren dat er nog 45. De mensen op die lijst wachten in de gevangenis op hun behandeling in een TBS-kliniek. Dat komt omdat mensen die klaar zijn met hun TBS-behandeling nergens heen kunnen, zegt TBS Nederland.
12: We zien dat de GGZ volstroomt. We zien dat er te weinig plekken in de verstandelijk gehandicaptenzorg zijn. We zien dat er te weinig plekken in de beschermde woonvormen zijn. En dan zitten deze patiënten onterecht lang bij ons.
11: Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandelingstermijnen langer worden. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda blijft oplopen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er 349 vermoedelijke doden. Zijn er meer dan 1100 vermoedelijke besmettingen. Correspondent Alice van Gelder ziet hoe Oeganda het virus probeert in te dammen.
13: Want ze zeggen, ja, daar begint het natuurlijk bij het zorgen dat mensen informatie hebben. Want ook die eerste symptomen van ebola lijken bijvoorbeeld heel erg op malaria, wat hier heel erg vaak en veel voorkomt. Dus ja, dat is eigenlijk hun strategie. Ja, en als het dan misgaat, dan hebben ze ook nog eens een keertje isolatiecentra opgezet.
11: De man die in Italië vast zat in een grot is gered. Hij zat sinds gistermiddag vast op een diepte van 120 meter... in de provincie Cuneo, in het noordwesten van Italië. Die man van 20 was geraakt door een vallend rotsblok. Kon niet meer klimmen. Het weer, overal droog, zo'n 15 graden is het. Vandaag begint met zon, later volgen stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: En dit is Nooit Nieuws met Rob de Vries.
14: In onder meer Delfzijl, Farmsum, Spijk en Meedhuizen is de stroom afgelopen nacht uitgevallen door brand in een transformatorstation van Enexis in Farmsum. Inmiddels heeft een deel van de klanten weer stroom, maar 1400 adressen hebben nog last van de storing. Het chemiepark in Delfzijl is niet getroffen door de stroomstoring. Doordat ook bruggen en spoorwegovergangen last hebben van de storing, zijn vanochtend meerdere treinritten tussen onder meer Sauwerd en Delfzijl uitgevallen. In het water langs het beneden Westerdiep in Veendam is vanochtend het lichaam van een vrouw gevonden. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf. En Donar heeft geen kans meer op de landstitel. Leiden bleek gisteren in de vijfde en beslissende wedstrijd van de halve finale van de play-offs te sterk. Donar-aanvoerder Kjeld Zuidma vertelt waar hij vooral van baalde.
15: Het gevoel heb van je kan kampioen worden en dan in de halve finale er al uitleggen. Op een wedstrijd waar je denkt van het had beter gekund. En dat doet zeer.
14: Meer nieuws straks om 8:30. 7 dagen lang.
16: Zomervoel Festival in het Stadspark. 5 juni. Proost in het park met TikTok, Tammo en Rapalje. Gratis toegang. 6 en 7 juni. Zomervoel met muziek, workshops en veel meer. Tickets op zomervoel.nl.
17: Hey, waar was jij?
18: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
19: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
20: De kaartverkoop voor het nieuwe seizoen van Theater Geert Thijs is gestart. Bestel snel online je kaarten voor Stef Bos, Francis van Broekhuizen, TikTok Tammo en vele anderen op theatergeertthijs.nl. Theater Geert Thijs juicht je toe.
21: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de vijfde 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Defensieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie kijk op 112groningen.nl.

0: En 7 juni vindt Art Oranje plaats in het Martini Plaza in Groningen. Het is een grote kunstbeurs met meer dan 100 deelnemers. En alle informatie over deze waanzinnige kunstbeurs vind je op artoranje.nl.
1: De Ochtendploeg
2: met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen, dat wat een hardloopfeest had moeten worden liep met enkele onwelwordingen toch een smetje op. Ik praat zo meteen over de marathon van...

0: de Nolan Sisters. En I'm in the mood for dancing, 8:08. Tijdens de marathon van Groningen zijn gistermiddag 7 mensen onwel geworden door de warmte. Gebeurde zo snel achter elkaar dat er te weinig ambulances beschikbaar waren om iedereen te helpen. De veiligheidsregio Groningen besloot in het start-finishgebied een commandopost in te richten om alle hulp te coördineren. 2 mensen moesten uiteindelijk naar het ziekenhuis worden gebracht. Gert van Goolen is van organisator Golazo Events. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Was wel even schrikken voor u, denk ik.
1: Laat ons zeggen ja en nee, omdat we dit natuurlijk wel een heel klein beetje gewend zijn. We organiseren heel veel hardloopevenementen in Nederland en daarbuiten. En we weten dat op hardloopevenementen dingen als dit kunnen gebeuren en dat het dan heel even alle hens aan dek is. Maar laat ons ook wel heel wel en duidelijk wezen, als je het finaal bekijkt, want je zegt uiteraard de marathon in Groningen, het gebeurde vooral tijdens de halve marathon, waar we 6.500 deelnemers aan de start hadden. Als dan met 7 mensen wat gebeurt waar bijstand voor nodig is, waarvan er 5 na een korte behandeling gewoon naar huis kunnen wandelen, dan is dat eigenlijk allemaal in perspectief best wel oké.

0: vindt dat erbij horen?
1: Nee, dat is veel gezegd. Maar je moet ervan uitgaan, zodra je een groot evenement hebt waar veel mensen naartoe komen, en zeker als je een groot evenement hebt waar, zoals in dit geval, meer dan 10.000 mensen aan het bewegen en aan het hardlopen zijn, dan weet je dat er altijd wel een aantal dingen zullen en kunnen gebeuren. Dat is ook de reden waarom we daar uiteraard op voorzien zijn. Anders hoeven wij geen EHBO-posten in te richten en hoeven wij op dat vlak geen medisch apparaat uit te rollen. Dus het is net omdat we weten dat zo'n dingen kunnen gebeuren, omdat die vaker gebeuren, dat we daar gewoon maximaal op voorbereid zijn.
0: Nee, maar wacht even, want u zegt, we waren er helemaal maximaal op voorbereid, maar de veiligheidsregio moest opschalen met griep 1 in vaktermen. Het waren even te weinig ambulances. Dat is dan toch niet helemaal goed voorbereid als u zegt, we waren daarop voorbereid.
1: En toch is dat tot in de puntjes voorbereid. Er zijn zelfs 4 vergaderingen geweest met de medische diensten om zo goed mogelijk in te schatten en af te stemmen wat er van mensen en middelen zou nodig zijn. Want je hebt natuurlijk die evenementen aan de ene kant, maar het gewone leven in een omgroningen gaat ook door. En wat je ook niet wil, is dat omwille van je evenement de rest van het medische apparaat op voorhand al zou lamgelegd worden door zoveel ambulances ter plekke te zetten, waardoor er mogelijk voor de gewone klassieke interventies ook tekorten zouden zijn. Dus je zoekt een gulden middenweg in overleg met de ervaring van de medische mensen en onze ervaring op vlak van evenementen. En er wordt beslist wat er ter plekke nodig is. En je weet altijd, want ook dat opschalen klinkt alsof de derde wereldoorlog is uitgebroken, maar ook dat hoort nu eenmaal bij dit soort grotere evenementen. Je bent daar klaar voor. Je weet dat als het op een bepaald moment toch echt nodig is, zoals dat precaire half uur of neem nu nog een uur, en als je inderdaad merkt, want ik hoor u zeggen een tekort aan ambulances, voor een goed begrip, er is al eerder, voordat tekort er was, en dat tekort is er heel kortstondig geweest, maar net voor dat tekort is al beslist om op te schalen. Ja. Is eigenlijk naar een commando 10 gegaan en die houdt dan automatisch in dat die grip 1 wordt geactiveerd, wat eigenlijk niet zo erg is, want dat betekent effectief, zoals u wel aangaf, dat er ook een eenheid van commando komt en dat dus de verschillende hulpdiensten, politie, brandweer, medische diensten en mensen van de organisatie ook samen zitten en samen korte communicatielijnen hebben en korte besluiten en beslissingen kunnen nemen.
0: Nou was het wel toch warm, hè? Want dat was de reden ervan. En misschien ook dat mensen daar niet goed genoeg op getraind waren, dat weten we natuurlijk niet. Had u niet bijvoorbeeld, want die warmte, dat kwam er uiteindelijk toch aan, hè? Een dag ervoor we de marathon in Klasinaveen nog afgelast hebben met de warmte. Had u niet bijvoorbeeld een paar uurtjes eerder kunnen gaan lopen om dat te voorkomen?
1: Ja, ook dat. Hè. Je maakt zo'n planning voor zo'n evenement met diverse afstanden. Maak je op met inachtname van een heel aantal factoren. Een belangrijke factor daarbij natuurlijk ook is, als je met diverse afstanden met heel wat deelnemers zit, om die zo goed en keurig naast en niet te veel door elkaar te laten verlopen. Ook dat zijn zaken die op voorhand goed worden bekeken tussen evenement en in dit geval dan bijvoorbeeld de gemeente. Omdat je natuurlijk ook wil bekijken dat voor de gemeente zelf alles zo vlot en efficiënt mogelijk verloopt. Die starturen zijn trouwens voor alle duidelijkheid ook niet zo heel gek. En opnieuw, de marathon is nog gestart na de halve marathon. Op de marathonafstand zelf is er achteraf uiteindelijk niet één noemenswaardig iets geweest, ook al is die nog later gestart dan de halve marathon.
0: Maar zijn die mensen daar misschien beter op getraind dan bijvoorbeeld die mensen die marathon lopen?
1: Ja, wellicht wel. Het is heel moeilijk en gevaarlijk om voor alle deelnemers te spreken, maar we weten wel uit ervaring, en dat is ook wel logisch, dat een marathon een dermate grote inspanning is, dat die echt wel een goede voorbereiding vergt. Dus door de band, op een uitzondering na, zijn marathonlopers goed voorbereid, zijn al lang aan het trainen en trainen ook wellicht tot redelijk kort voor het evenement. Ik zeg daarbij niet dat halve marathonlopers dat niet doen. Alleen, die afstand is voor iedereen ietsje behapbaarder. Ik denk dat je iets sneller aan 20 kilometer geraakt om te lopen dan toch aan die 42. En dan weten we ook dat op een halve marathon misschien niet altijd iedereen even goed voorbereid is. komt ook nog bij natuurlijk dat het een ander type inspanning is. Hè. Ja. Op een marathon loop je minder snel, omdat je natuurlijk veel langer moet lopen. Dus de intensiteit ligt lager. Dus er zijn diverse factoren, maar om het heel kort samen te vatten, is de kans groter dat een marathonloper beter bestand is tegen zijn inspanning dan de gemiddelde halve marathonloper. Dat klopt.
0: Ja, dan zegt een thermofysioloog van de TNO tegen de ANP, die zegt van ja, door klimaatverandering gaat het steeds warmer worden, krijgen we dit veel vaker. Misschien is het wel verstandig om dit soort grote loopevenementen naar de wat koelere maanden te verplaatsen. Hoe kijkt u daar tegenaan?
1: Je kan natuurlijk niet alles in de periode. De klassieke, het marathonjaar heeft twee klassieke periodes in West-Europa. Het voorjaar en het najaar. Waarbij je in het voorjaar einde maart tot einde mei neemt. En in het najaar zit je dan van half september tot eind oktober. Om het heel goed samen te vatten. Weet dat wij dit jaar ook in april, wat dan een zogezegd betere, veiligere maand is, ook zaterdag en zondagen hebben gehad, waar de temperatuur dezelfde kant uit ging en waar we dus ook hardloopevenementen hebben gehad, waar quasi soortgelijke dingen gebeurden. Ja. Ik denk dat het bizarre of het bijzondere en opvallende in dit geval is dat voor deze halve marathon dat het net op het moment dat de grote massa aan de laatste 2-3 kilometer bezig was, dat het net toen warmer werd en de zon doorbrak, dat ze op plekken liepen waar het warmer was. En daarom had je die concentratie op hele korte tijd van die warmte uitvallen. Opnieuw 7 op zo'n heleboel en 7 op een hele dag met nog eens de marathon en de andere afstanden bijgeteld is niet veel. Het gebeurde gewoon op een heel korte tijd, op pakweg een half uur. Maar die temperatuur die we gisteren hadden in Groningen, die hebben we in april ook in Nederland in weekends gehad. Uiteraard is het warm, maar er is nog een belangrijk verschil tussen warmte, die je makkelijk en snel hebt, zodra het wat beter weer wordt en wat zonnig wordt. En natuurlijk een bijna extreme hitte, zoals de week ervoor. Dat zijn natuurlijk nog andere zaken.
0: Oké. Dank voor de toelichting. Voor dit moment hierover Gert van Golen van Golazo Events. Ja, we zeiden ook al, die hele marathon, die 2700 deelnemers, ruim 42 kilometer door de stad en een beetje ommeland. Eve Hulsje was erbij aan de finish.
2: Ja, oh, sorry. Oh, ik ben kapot. Oh, wat een zware. Dat was de eerste editie, maar wat een marathon. Oh, hij was hartstikke mooi, maar het weer en het tijdstip.
3: Dat is voor verbetering vatbaar.
2: Hij mag van mij wel wat eerder op de dag. En dan hoop ik hem ook wat beter kan lopen. Maar
3: je bent er.
2: Ik ben heel tevreden, ja.
3: Ik zie hier iemand strompelen op blote voeten. Net gefinished?
4: Ja, nou ja, al even geleden, maar ik moest even langs de EHBO.
3: Wat is gebeurd?
4: Ja, gewoon kapot. Ja, yeah. Benen helemaal kapot. En op het eind, naar de finish kan ik niet meer staan. Ja.
3: Overweerd, denk je?
4: Beetje. Ze hebben me even gekoeld. Maar
3: nou, ik zou je niet langs
4: staan. Het gaat weer goed.
3: Lekker gaan zitten.
4: Hey, dankjewel.
3: Ja, die hitte leek toch iedereen te overvallen. Want vanochtend vroeg, vlak voor de start, was het nog helemaal niet zo warm. Het regende zelfs even. Toen was iedereen vooral bezig met zenuwachtig zijn voor de start.
5: Ja, gezonde spanning wel. Ja, gewoon of alles goed gaat, hè, zoals getraind.
3: Nog even snel naar het toilet. Nog even snel naar het toilet, ja. Is dat een zenuwplasje?
6: Dat is een zenuwplasje. Want eigenlijk sta ik net te bedenken, moet ik wel, maar het is altijd een ritueel. Als ik er ben, ergens 2 of 3 keer naar de wc. Dus het is mijn tweede keer en dan stap ik er ook mee.
3: Wat voor bemoedigend zeg je nou nog tegen hem?
7: Alles mag. Huilen mag, schreeuwen mag, vloeken mag. Mag allemaal. Je mag kruipen, je mag tijgeren, dat mag allemaal.
3: En helpt dat?
8: Ja, want het is mijn eerste marathon, dus ik heb wel even zoiets van, oh help. En met die warmte erbij, denk ik wel van, ja. Ja, het is in Groningen, dus daar ben ik wel heel blij mee.
3: Gezellig boel hier.
9: Ja, het is gezellig, ja. Je moet het leuk maken, hè?
3: Zelf geen aspiraties?
9: Nee. Je hebt ook mensen nodig die moeten juichen. En dat kan ik heel goed. Ja.
10: Hey, zet hem op. Lekker bezig.
3: Ja, bij het verzorgingspunt in het Noorderplantsoen liggen al honderden bekertjes op de grond.
10: Ja, ze zijn heel dankbaar met het drinken.
3: Ja, en de meesten pakken het ook echt wel aan, zie je.
10: Ja, nou, het gaat ook zeker fout. Ik ben zelf ook een beetje nat geworden. Maar het komt goed, ja. Nee, het is echt, je ziet het aan hun gezichten. Ja. Goed bezig!
11: Water, sponsor aan de andere kant!
3: Het was heet, of niet?
4: Ja, het was hartstikke warm.
3: Ja. Ja. Zie ik nou zweet of valt toch water over je heen?
4: Ja, de brandweer die stond uiteindelijk ook nog mooi te looien. Dus dat was wel even fijn.
3: Ja.
4: Het is mengeling van zweet en water.
3: Maar je bent er?
4: Ik ben er. Ja. Hartstikke blij.
3: Sander, ik zie je de tijd bekijken.
11: Ja.
3: Tevreden?
11: Ja, uiteindelijk wel. Het ging goed. Tenminste, tot de halve. En daarna ging het niet zo goed meer.
3: Wat gebeurde er?
11: Het was een beetje te warm, denk ik. Maar het was uiteindelijk fantastisch.
3: Volgens mij heb je het heel zwaar.
12: Ja. Behoorlijk pittig, ja. Helemaal de laatste vijf. Het was warm. Pittig, maar prachtig. Geweldig, ja. Dus even rustig op adem komen en de trots, jongen. Niet normaal. In eigen stad, hè? Geweldig, ja.
0: Warm, pittig, maar prachtig. Deelnemers aan de marathon van Groningen. Gisteren werd opgevangen door Eva Hulsje. En zometeen gaan we een nieuw spel spelen. En dat doen we in de zomermaanden. Dat spel heet... Wel is dat. Hoor je zometeen meer over. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe...

0: Lost Frequencies and Reality.
1: Wel is dat?
0: Ja, wel is dat. Dat gaan we spelen in de zomermaanden. Ronald en Joyce die mogen een paar maandjes uitslapen. Vanaf september spelen we weer Warsteiden en Warsteidsen. Maar in de zomermaanden gaan we net even anders doen. We zoeken niet een plek in de provincie, nee, we zoeken iemand uit de provincie.
2: Oh.
0: Uit heden en verleden.
2: Dat is even anders nadenken.
0: Ja, even anders nadenken. We zoeken dus een persoon. Ja. En die kan nu iets gedaan hebben of heel lang geleden iets gedaan hebben. En daarom hebben we ook onze huishistoricus Reinder Smit gevraagd om daar met de aanwijzingen voor te komen. Doet hij iedere ochtend van maandag tot en met donderdag. Ons nummer is hetzelfde. Gewoon 050-3188-288. Appen, hè, je antwoord. We hebben ook gewoon 3 aanwijzingen. En je weet ook gewoon het weerstation van RTV Noord. We zoeken alleen niet een plaats, maar een persoon.
2: Ja.
0: Genoeg gezegd erover?
2: Ja, zeker.
0: Oké, dan vragen we Reinder nu om de eerste aanwijzing.
3: De man die we zoeken had een verwoestend schot.
0: 050-3188-288.
3: De man die we zoeken had een verwoestend schot.
0: En over een paar minuten al krijg je aanwijzing nummer 2 van Reinder. Voorlopig moet je hiermee doen. 050-3188-288.

0: doedoe. Hey! Let me know me.
1: Lepper nooit op me, Harry Niehoff.
2: Wel is dat?
1: Ja, al snel komen zomaar de tweede aanwijzing. Eerst maar eens even nog die eerste.
3: De man die we zoeken had een verwoestend schot.
1: Ja, nou, wie zoeken we niet? Nou, wie is het niet?
4: Mensen denken het zeker te weten.
1: Ja.
4: Bom en Berend.
1: Oh, dat vind ik wel heel goed bedacht.
4: Ja, dat is heel goed bedacht.
1: Ja, heel goed bedacht.
4: Maar klopt niet.
1: Nee.
4: Nee.
1: En dus gaan we naar de tweede aanwijzing van Reinder.
3: Zijn broer, die kon er ook wat van.
1: 050-3188-288 is ons nummer. En dit is aanwijzing nummer 2.
3: Zijn broer, die kon er ook wat van.
1: En bel ons niet. Nee, app ons je antwoord door. Mocht je er nog niet uit zijn, straks na 20:30... krijg je van Reinder nog een derde aanwijzing.
2: Wel is dat.
1: Nou, Rob de Vries is dat. Zit naast mij met het Groningse nieuws dat erin zometeen...
5: Ja, dan meer over de stroomstoring in de gemeente Eems-Delta. Zo net hoor je hoeveel klanten van Enexis in Delfzijl daar nog altijd last van hebben.
6: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
7: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
6: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
8: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
9: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
8: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
1: Het is precies 20:30, hier is het Groningse nieuws. Goedemorgen Rob.
5: Goedemorgen. Zo'n 1400 klanten van Enexis in Delfzijl hebben nog altijd last van de stroomstoring die vannacht ontstond na brand in een transformatorstation in Farmsum. Door de brand viel de elektriciteit uit in onder meer Delfzijl, Farmsum, Meedhuizen en Spijk. Ook bruggen en spoorwegovergangen zijn getroffen. Door meerdere treinritten tussen onder meer Sauwerd en Delfzijl moesten worden geannuleerd. Monteurs van Enexis werken eraan om de spanning terug te brengen. In een deel van het gebied lukte dat rond 7 uur vanochtend. Maar een kleine 1400 klanten rondom het oude Eemskanaal in het zuiden van Delfzijl hebben nog altijd geen elektriciteit. Het kan nog wel tot 12 uur duren voordat de stroom terug is. De veiligheidsregio adviseert mensen rekening te houden met extra reistijd op de weg. Het chemiepark in Delfzijl werd niet getroffen door de stroomstoring. In het water langs het beneden Westerdiep in Veendam is vanochtend het lichaam van een vrouw gevonden. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf. Er komt een gedragscode voor bezoekers aan de Wadden. Dat is bekendgemaakt op de Waddenzee-conferentie in het Deense Esbjerg. Het gaat om 7 regels en het naleven daarvan is op vrijwillige basis. Denk daarbij aan honden aanleiden in gebieden waar honden mogen komen en op de paden blijven. En ook Visit Wadden is bezig met een nieuw initiatief. Het heet regeneratief toerisme. De insteek daarbij is dat toeristen het gebied beter achterlaten dan dat ze het aantreffen. Bijvoorbeeld door geen vuil achter te laten, maar juist zwerfafval op te rapen, zegt Vee de Koning van Visit Wadden. En dan moet ik Visit Wadden eventjes erbij pakken. Hier is Vee de Koning.
11: Ik denk dat het ook belangrijk is dat we dat op een laagdrempelige manier ook doen. Dat het inderdaad blijft voelen als spelen, als recreëren en niet iets wat je opgelegd wordt.
5: Het seizoen van Donar is voorbij. De Groninger basketballers verloren gisteren in Martini Plaza de vijfde en beslissende wedstrijd van de halve finale van de play-offs. Leiden was daarin met 77-79 te sterk. Aanvoerder Kjeld Zuidema was aangeslagen na afloop.
12: Ik denk echt dat we kans hadden dit jaar om kampioen te worden. En er gebeurde gewoon een aantal dingen. Weet je, het uitvallen van Deen, het uitvallen van Effen. Nieuwe speler integreren. Voor mijn gevoel wel alles geven wat ik kon doen. En dan het gevoel hebben van je kan kampioen worden. En dan in de halve finale er al uitleggen. Op een wedstrijd waar je denkt van het had beter gekund. En dat doet zeer.
5: Voor veel sneakerliefhebbers is het een ultieme droom. Het ontwerpen van je eigen schoen. Voor stadjer Tommy Brink kwam deze droom uit. Hij mocht na het winnen van een ontwerpwedstrijd 150 paar maken. 5 jaar later is de sneaker er. En de verkoop begon afgelopen weekend.
13: Superleuk. Het is eigenlijk heel goed opgepakt. En dat is wel heel tof. Sowieso heb ik hele supportive vrienden. Dus ze zijn allemaal echt wel heel enthousiast. Daarnaast ook heel veel onbekende mensen. En dat vind ik eigenlijk ook wel heel leuk. Want er zijn toch wel mensen die dit tegen zijn gekomen en denken van, dit wil ik wel hebben, dit vind ik tof.
5: En stadjes die nog geen plannen hebben voor het avondeten van vandaag kunnen vanavond aanschuiven op de Vismarkt. Studentenvereniging Navigators organiseert daar een diner met plek voor liefst 1000 mensen. Gebeurt nu voor de 6e keer, vertelt Sanna de Jong van de Navigators.
14: Het doel is gewoon om verschillende groepen in de stad samen te brengen en zo voor meer verbinding in de stad te zorgen. We hebben ook op tafel van die gesprekskaartjes staan, dat mensen met elkaar echt in gesprek komen. En we hebben ook vrijwilligers van de vereniging, gastheren en gastvrouwen, die ook een praatje kunnen maken met mensen. We hebben ook lange tafels waar iedereen aan kan zitten. En gewoon dat iedereen een beetje gaat mengen, de studenten met wat oudere mensen. En ja, eigenlijk een heel gezellig evenement.
5: Nou, mee eten is gratis, maar je moet je wel aanmelden via de website van de Navigators. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
15: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101BHV.nl in Groningen.
15: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
16: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101BHV.nl.
17: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de vijfde 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Defensieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112groningen.nl. Pompom, pompom. Boom!
18: Een goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. Eén adres voor al uw drukwerk.
19: De Ochtendploeg
20: met Edwin Paspeer.
19: Goedemorgen, een veehouder uit Niebert hoopt met zijn mestvergister het overschot aan mest aan te pakken en het klimaat te helpen. Nou, hoe dat zit, dat hoor je zometeen naar de Golden Earring.
21: Bij Groningen hoort, Radio Noord.
22: Goedemorgen, meneer Paspeer. Goedemorgen.
23: Ja, Edwin, goedemorgen.

0: The Golden Earring en The Twilight Zone. Ja, terwijl de Groningse gaskraan is dichtgedraaid, draait een veehouder uit Niebert juist een heel nieuwe kraan open, die van zijn mestvergister. De veehouder hoopt daarmee in één klap het overschot aan mest aan te pakken en het klimaat te helpen. Met name de uitstoot van methaan, een krachtig broeikasgas dat uit mest en de maag van koeien komt, is in de veehouderij een probleem. Veehouder Johannes van der Veen vangt dat methaangas af en injecteert het op het gasnet. Liet hij zien aan verslaggever Ruben van Luik.
1: In de verte zie je onze biogasinstallatie staan. Daar wordt het gas geproduceerd. Bewoners in de buurt profiteren van ons groene gas wat we invoeren. 100% natuurlijk gewonnen uit dierlijke mest.
2: Iedere leverancier van gas is straks verplicht om een deel van het gas groen in te voeren. En dat groene gas kunnen we maken uit mest. Als je het ontelt, is het ongeveer van 2 melkkoeien. Kun je ongeveer een jaar onder woning van groen gas voorzien.
3: En welk voordeel heeft dat?
2: Ja, ik denk als je dit op grootschalig gaat toepassen op een merendeel van de veehouderij, en dat je eigenlijk het hele stikstofprobleem kunt oplossen en ook de voorziening van onze energiebehoeften voor een groot deel kan regelen. Nou, dit is de eerste installatie in het Westerkwartier en misschien wel in Groningen die het gas wat voor 100% uit dierlijke mest geproduceerd wordt op het net wordt gezet.
3: En hoeveel gas gaat dat?
2: Aan de mest die we hier verwerken komt ongeveer voor 900 huishoudens aan groen gas beschikbaar. Dus dat is best wel 2 dorpen bijna die we met deze installatie van groen gas kunnen voorzien.
3: En tegelijkertijd, de meeste broeikasgassen van een koe komen niet uit de mest, maar uit de koe zelf. Ja. Is daar een oplossing voor?
2: Nee, daar is op dit moment nog geen oplossing voor. Maar als je al, we hebben een doelstelling nu zo lijkt voor 2035 om 30% te reduceren. Ja, dat kun je op deze manier makkelijk halen. En wat er uit de bek van de koe komt, ja, dat is nog niet opgelost. Ook al wil je de veestapel verkrimpen met 30%, de 70% die er overblijft, die wil je ook verduurzamen. En daar levert dit een bijdrage aan. Dus ja, waarom zou je dat niet willen? Waarom zou je de sector, wat er aan de hoge blijft, niet willen verduurzamen?
0: Veehouder Johannes van der Veen uit Niebert was dat in gesprek met Ruben van Luik. En zometeen ontknoping van de eerste editie van ons spel Wel.

0: En dat is fijn, Jelly Roll, he's good.
1: Wel is dat.
0: Maar heb jij het goed, is de vraag. Ja, in de zomermaanden spelen we Wel is dat in plaats van worsttijden. Wees gerust, na de zomer keren Joyce en Ronald terug. Gaan we dat spel ook weer spelen. Tot die tijd hebben we huishistoricus Reinder Smit hier... met aanwijzingen van een bekende persoon uit heden of verleden... met altijd een band met Groningen, zeggen we erbij. We hadden voor 8:30 dit als tweede aanwijzing.
2: Zijn broer... Die kon er ook wat van.
0: Ja. Nou, wie is het niet?
3: Nou ja, we hebben eerder al gezegd... Bom en Berend is het niet. Toch komt dat antwoord nog steeds binnen.
0: Nee, niet goed.
3: Maar heel veel reacties... Ja, Arie Haan wordt genoemd.
0: Ja, die kon ook heel hard schieten. Maar dat was de eerste aanwijzing. Ja. Een verwoestend schot, ja. Inderdaad. Ooit nog een spelletje bij ons op tv gehad. De Peun, weet ik nog. Was Arie Haan ook bij aanwezig. Dat is leuk. Derde aanwijzing dan maar. Want dan zijn we aan toe. Is ook de laatste aanwijzing.
2: We zoeken vandaag de man die ook wel... Sneeuwvlokje werd genoemd.
0: 053-188-288 is ons appnummer. Je hebt nog een paar minuten.
1: Wel is dat.
4: Arma, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Ja, is het dan de laatste echt mooie dag van de week?
5: Ach, nou ja.
0: Nee, val mee.
5: Als de temperatuur toch altijd wel om en bij de 20 graden blijft hangen... dan is dat normaal voor deze tijd van tjoh. Dan denk ik, zo slecht is het nou. Dat is alleen wat wisselvallig. En we moeten op zijn tijd ook wel rekening hebben. Maar we hebben natuurlijk altijd nog te maken met een neerslag te keurt van... nou, om en bij de 100 millimeter in lokaal... dan loopt het dus wat uiteen. Omdat de ene plek wat meer gaat krijgen als de ander. Maar inderdaad, regen en buien en wisselvallig weer op deze week op de planning. Maar verdorgenheid, want het is droog met bewolking en regenmotig zijn... In de wind is zwak tot motig, komt vandaag uit het zuidwest tot noordwest... met 19 graden in het Lauwersmeergebied tot 23 graden verdere provincie. Vanavond met vannacht opkloot, maar storig aan, komt er meer bewolking. Minimum een graad of 12. En men is er wat zon, maar de bewolking heeft de betere papieren. In eerste instantie mogelijk een lichtbuitje met zo'n 19 tot 22 graden. En in later in de middag en om vanuit het zuidwesten verspreid over de provincie... pittige regen- en onweersbuien.
0: Dankjewel, nog één keer de laatste aanwijzing. En het spel dat we hebben gedoopt, Wel is dat...
2: We zoeken vandaag de man die ook wel Sneeuwvlokje werd genoemd.
0: 053-188-288. Wat niet anders is gebleven is dat we zometeen iemand gaan terugbellen. Niet anders is geworden. En dat je op moet nemen. Maar als je niet opneemt, dan bellen we iemand anders. 053-188-288. Wie zoeken wij voor?

0: The Real Thing en You To Me Are Everything. Nou, daar gaan we voor de eerste keer.
1: Wel is dat.
0: Ja, we zoeken iemand. Maar wie is de grote vraag? En heel veel mensen hadden het.
2: Goedendag. Oh. Dit is de voicemail.
0: Nou, dat zeggen we dus al vaker, hè?
3: Ja. Ja.
0: Nou, als je met het spelletje meedoet, zorg dan dat je te bereiken bent. Dat we je terug kunnen bellen, want anders bellen we gewoon iemand anders. En dat gaan we in dit geval doen, Petra.
3: Ja, dat doe ik de tweede.
0: Want we hadden vele tientallen mensen wat terug kunnen bellen, kan ik gerust zeggen. Als het niet meer zijn dan dat. En ook nu komen
4: met
0: dan...
4: Feikje staan.
0: Dag, Feikje. Met Edwin.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Je bent op Radio Noord, Feikje.
4: Ja, ik hoor het.
0: Hoor ik jou zeggen Feikje Schaap of zei iets anders?
4: Nee, Feikje Schaap.
0: Feikje Schaap. En waar kom je vandaan?
4: Uit Sauwerd.
0: Uit Sauwerd. En we spelen een nieuw spelletje. En jij, jij denkt te weten wie we zoeken.
4: Ja, mijn man wist het.
0: Oh, je man wist het. Nou, wie?
4: Die zei Ronald Koeman.
5: En uiteraard, vandaag zochten we Ronald Koeman.
0: Ja hoor.
4: Ja,
0: super. Ja, Zimbreur kon er ook wat van, inderdaad.
4: Ja, daar zat me nog tussen te twijfelen.
0: Oh ja, oh, je dacht misschien dat het... Ja, je dacht misschien Erwin Koeman zou zijn, ja.
4: Ja, dat had ook gekund.
0: Ja, maar die had niet die bijnaam inderdaad, die was derde aanwijzing gehaald. Nee. Inderdaad, ja. Dus je man is met meer de voetballiefhebber?
4: Ja, klopt. Ja? Mijn man heeft vroeger ook met in de Weijert met Ronald en met zijn broer gevoetbald wel. Oh. In de jongere jaren.
0: Oh, echt waar?
4: Ja.
0: Is je man in de buurt? Dus,
4: ja, die is in de buurt, maar gewoon als jongen dan.
0: Ja, dat weet ik. Mag ik hem even?
4: Ja hoor, ja. Komt eraan.
0: Leuk.
4: Okay.
0: Hallo, dag Feikje, doeg.
4: Tot ziens.
0: Yo, boy.
6: Mooi, met Remmert Schaap, goedemorgen.
0: Remmert, goedemorgen. Jij hebt als jochie gevoetbald met Ronald en Erwin Koeman?
6: Ja, in de straat. Ja, zeker.
0: Welke straat was dat?
6: En ik weet nog dat als zij van school kwam, daar stonden moeder die stonden op het balkon met twee zakjes brood en die werd naar beneden gegooid met een bal. En dan gingen we tussen de middag ook nog weer voetballen.
0: Ja.
6: Dus die jongen die kwam bijna niet in huis.
0: Ja. En waren ze toen ook al zo goed?
6: Ja, ze waren nog goed. Ze blonken gewoon uit. Ja. Het waren goede voetballers.
0: En wie waren de beste van de twee? Wie was de beste van de twee toen?
6: Nou, ik vind toch wel Ronald. Maar dat kwam ook door dat schot wat hij had. En hij was wel... Maar Erwin was niet veel minder hoor.
0: Nee.
6: Echt niet.
0: Nee, maar ik bedoel...
6: Het waren hele sympathieke jongens.
0: Want jullie waren jochies van 10, 12 jaar denk ik dan, rond die leeftijd of zo?
6: Ja.
0: En was Ronald toen ook al beter dan? Want die was jonger natuurlijk.
6: Ja, maar hij blonk wel uit, vind ik.
0: Ja, mooi, ja.
6: Ook tegenover ons.
0: Ja.
6: Ja.
0: Zeg Remmert, als jij nou een beetje doorgetraind had jij dan ook dit kunnen bereiken als voetballer?
6: Nou, ik kreeg op mijn 11-jarige leeftijd acute reuma aanval. Dus ik mocht niet meer sporten. Ik voetbalde bij Helpman. En daar moest ik mee stoppen. En toen na die tijd, na een jaar, was ik eigenlijk volledig genezen verklaard. En toen heb ik gehandbald.
0: Oh.
6: Bij Vlugheid en Kracht in Groningen.
0: Oh ja,
6: dus ik zat bijna in de Eredivisie met handbal.
0: Oh, echt waar?
6: Dus
0: dat waren wel topspelers bij elkaar, die jonge jochies.
6: Ja, eigenlijk wel. Zo moet je wel zien. Ja. Ja, en toen in die tijd had je die Patterson, die woonde daar ook in de straat.
0: Ja.
6: En Johnny Visser, die masseur, die woonde daar ook. Het waren allemaal Groningen mensen.
0: Leuk man, leuk. Nou, dat levert jou en je vrouw Feikje het weerstation op van RTV Noord.
6: Ja, dat is mooi. Ja. Dat is mooi.
0: Heb je gisteren...
6: Moet ik even blijven hangen?
0: Blijf even hangen. Heb je even nog één vraag. Heb je gisteren de Marathon van Groningen nog een beetje gevolgd?
6: Nee, niet.
0: Er waren 7 onwelwordingen en stelling in het loop het vuur. Dus het moet eigenlijk naar een koelere maand. Als het zo warm is.
6: Ja, volgend jaar is misschien nog die dag al allemaal regen en koud. En dat weet je vaak niet, hè.
0: Nee.
6: Het weer is niet te voorspellen. Dus dat verandert gewoon per dag.
0: Is ook weer waar. Dankjewel, fijne dag. En blijf inderdaad even hangen, Remmert.
6: Ik blijf even hangen.
0: Mooi.
6: Fijne dag en goede uitzending.
0: Dankjewel, mooi.
1: Wel is dat.
0: Ja, morgen speelt het opnieuw. Het spelletje De Marathon van Groningen moet verhuizen naar een koelere maand. Dus ons loopt het vuur, dus cup stemmen, rtvnoord.nl en de app van Noord. En bellen op 050-3188-288. 65% zegt eens trouwens tegen de stelling De Marathon van Groningen moet verhuizen naar een koelere maand. En Reinder, die net nog het spelletje deed, is hier straks ook weer om te vertellen over iets wat Groningen trof 200 jaar geleden. Na 9 uur. Nu Genesis. Oeh.

0: weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Is binnen 3 minuten geregeld.
6: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje
8: de luistert naar Groningen 1.
9: Het is nu 9 uur. Dorald Negens met het NOS-journaal. Het TBS-systeem is verder vastgelopen. 6 jaar geleden stonden 45 mensen op de wachtlijst voor behandeling in een TBS-kliniek. Nu zijn dat er 261. Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandeltermijnen langer worden. Vanaf vandaag kunnen ook BOA's jongeren doorverwijzen naar HALT. Dat is de plek waar jongeren hun fout kunnen goedmaken zonder strafblad. De politie mocht al doorsturen naar HALT, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Wel gaat het altijd in overleg met de jongeren, zegt HALT.
10: Jongeren hebben altijd zelf de mogelijkheid om te kiezen voor HALT. Dat is altijd vrijwillig. Dus een jongere zal van een BOA de mogelijkheid krijgen om toch die boete te betalen of naar HALT te gaan.
9: Het idee is dat BOA's beter jeugdcriminaliteit kunnen aanpakken als ze jongeren ook naar HALT kunnen sturen. En dat jongeren mogelijkheden krijgen om te leren van hun fouten. Het Amerikaanse leger heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iran. En dat gebeurde volgens de VS als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Iran bevestigt dat een eiland in de straat van Hormuz is gebombardeerd en zegt dat is teruggeslagen door een aanval op een Amerikaanse basis. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Espreya en de linkse kandidaat Ivan Cepeda. Dat de La Espreya zoveel stemmen haalde, werd een paar dagen geleden niet verwacht, zegt correspondent Nina Jurna.
11: Deze man komt echt uit het niets, heeft geen politieke achtergrond. Dus dat was al heel verrassend, zijn stijging. Maar dat hij nu echt als grootste winnaar uit de bus zou komen, ook al is er dan een tweede ronde nodig, dat was toch wel de verrassing.
9: Uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkende president Gustavo Petro. Die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Het weer, eerst vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland en plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
12: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
13: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
14: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
15: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
16: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer.
15: erop. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
16: Oh ja?
15: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
16: Klinkt goed.
17: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
18: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
19: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
20: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
21: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
22: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
21: Klinkt goed.
22: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.

0: Oosterpoort in Nieuw-Buinen. De Velden. Buitengewoon goed.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlachtwedde.
2: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de

0: Het is voor het eerst op mijn verjaardag dat ik gewoon toegezongen word door Stevie Wonder. Nou, dat is toch ook bijzonder. Ja, dat was dus Stevie Wonder en Happy Birthday. Het is vandaag maandag 1 juni 2026. Ja, dat is dus mijn verjaardag. Bijzondere dag vandaag voor mij. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Goud. De techniek van vanochtend is in handen van Chris Molema. Goedemorgen, Chris. Ja, en wat hebben we vandaag allemaal op programma? Nou, we spreken met Okke van der Poel over de 11e editie van Kerkenpad Oost-Groningen. Esther Bakker die komt ook langs van het MOE Museum Westerwolde in Bellingwolde. En ja, zij komt ons altijd even vertellen wat er allemaal te doen is in de aankomende tijd. En wethouder Reinie Kuiper die praat ons bij over de achterblijvende economie in Oost-Groningen en hoe dat precies allemaal zit. En boswachter Jelka Valen die vertelt ons over crossen in de bossen. En ja, dat moeten we natuurlijk niet doen. En Marloes de Boer die komt ook aan het woord over de zwemvierdaagse in Wedde. Het Groningen 1 nieuws en weer wordt verzorgd door Michiel van der Spek. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

Walk Like an Egyptian van de Bengals. Ja, en het is vandaag de eerste maandag van de maand. En dat betekent dat we vandaag om 12 uur weer een NL Alert gaan krijgen. Je telefoon die ineens een hard alarm laat horen, gevolgd door een bericht op je scherm. En als je vandaag rond het middaguur zo'n melding krijgt, dan hoef je niet direct in actie te komen. Het gaat dan om het landelijke testbericht van de overheid. En met die halfjaarlijkse test wordt gecontroleerd of het systeem nog goed werkt. Voor echte noodsituaties. En dat blijkt behoorlijk succesvol. Want waar in 2013 nog maar een klein deel van de Nederlanders het testbericht ontving, bereikt NL Alert tegenwoordig meer dan 9 op de 10 Nederlanders. NL Alert wordt ingezet bij situaties waarin direct gevaar dreigt. Zoals grote branden, extreem weer of een incident met gevaarlijke stoffen. Maar soms gaat het ook om opvallende gebeurtenissen. Zo werd in 2014 zelfs een NL Alert verstuurd vanwege een ontsnapte giftige cobra in het Brabantse Maden. Sinds de introductie zijn er bijna 1500 NL Alerts verstuurd. Het systeem vertelt niet alleen wat er aan de hand is, maar vooral ook wat je moet doen om jezelf en anderen in veiligheid te brengen. Dus hoor je vandaag dat bekende alarmgeluid, dan weet je, het is een test. Maar krijg je op een ander moment een NL Alert binnen, lees het bericht dan altijd goed door. Ook als je zelf niets merkt van de situatie. Want veiligheid begint tenslotte met goede informatie. Ja, en we gaan verder met ABBA en SOS.

0: Vitesse met Rosalyn.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Op zaterdag 6 juni openen tientallen kerken in Oost-Groningen hun deuren tijdens de 11e editie van Kerkenpad Oost-Groningen. We spreken met Okke van der Poel. Goedemorgen.
2: Goedendag, met Okke van der Poel inderdaad.
0: Ja, goedemorgen.
2: Namens Kerkenpad Oost-Groningen.
0: Kijk. Ja, wat kunnen mensen aanstaande zaterdag verwachten in de deelnemende kerken?
2: Nou, die kunnen heel veel verwachten. We hebben 24 kerken die dan opengaan tussen 10 uur en 16 uur. En nog een 3-4-tal torens die men kan bekijken en eventueel beklimmen.
0: Kijk.
2: En men kan dat allemaal vinden trouwens op kerkenpadoostgroningen.nl. En dan, als je er dus achter tikt /activiteiten, kun je ook nog kijken op de site wat voor activiteiten er allemaal zijn op die, in die 24 kerken.
0: Ja, want wat voor activiteiten kunnen we verwachten?
2: Nou, kijk, ik heb het site al eventjes voor me. Het begint met Baat, Nieuweschans, Bellingwolde enzovoort, tot en met Zuidbroek. En ik noem even Baat Nieuweschans. Dat is eigenlijk een bijzondere tentoonstelling. Schilderachtige dementie. Dat is een tentoonstelling van een familie. Die komt toevallig uit Friesland. En daar kan men dus kennis maken. Ook met de mensen die daar mee te maken hebben gehad. Verder zie ik een boekenmarkt bijvoorbeeld in Oostwold. In de kerk van Oostwold. Goldhoorn 8 is de adres. Op verschillende plaatsen kun je dus orgelspel horen. In Zuidbroek wordt er 3 keer gespeeld op de oneven uren, 11, 13 en 15 uur. Ook kun je op sommige plaatsen zelf orgel spelen, in Wedde bijvoorbeeld. En in Scheemda, de ontmoetingskerk, daar mag je dus zelf op het orgel spelen. En een boekenmarkt is er ook bij de kerk van Oostwold. En verder zie ik hier een foto-expositie die in Nieuwolda is georganiseerd. En ook, eens even kijken, de Marktpleinkerk doet mee. Daar hangen schilderijen van Jannes de Vries van De Ploeg. En er is een tentoonstelling, zie ik daar, van de van Avondmaal Zilver. Zo zijn er een heleboel activiteiten. En dat is niet allemaal te onthouden voor uw luisteraars natuurlijk. Maar ze kunnen het nazien dus op Kerkenpad Oost-Groningen. /activiteiten.
0: En zijn er ook bepaalde routes? Of kunnen mensen ook gewoon zelf hun route bepalen?
2: Ja, die zijn er. Die zijn er gemaakt. Ik heb net even gekeken en ik dacht dat ik 13 fietsroutes telde. Dus in elk gebied wordt er een route van iets van 20, 30 kilometer aangehaald. En er zijn ook routes op basis van de fietspunten. Dus, en ook autoroutes zijn er afgebeeld. Maar dan moet je dus eventjes kijken op de site. Daar staat er allemaal bij en dan kun je aantikken.
0: Helemaal goed. Ja, en volgens mij hebben we hier in de regio ook best wel bijzondere kerken, of niet?
2: Ja, er zijn hele bijzondere kerken. Ze zijn, de kerken die open zijn, zijn gebouwd tussen de 13e eeuw en de 21e eeuw. Die van Zuidbroek bijvoorbeeld is van 1280. Dus die is net zo oud als de stad Amsterdam, 750 jaar oud. En er is eentje, die is afgelopen eeuw gebouwd in Nieuwold, in Scheemda bijvoorbeeld. Dat is dus de nieuwste kerk.
0: Ja.
2: En alles ertussenin. Nou, de Garnizoenskerk heeft ook een hele bijzondere geschiedenis in Ouderschans bijvoorbeeld.
0: Ja. Ja.
2: Ja, dus is er een heleboel te zien op zaterdag 6 juni, 6/6/26 zeggen we dan.
0: Ja.
2: Bij een enkele kerk, ik zie Midwolda, die is tot 12 uur niet geopend. Dat heeft met andere activiteiten te maken. Maar en ook de kerk van Wedde, die gaat pas om 11 uur open, zie ik. Maar voor de rest is het dus van 10 uur tot 16 uur open kerk, ook op zaterdag.
0: Kijk. Nou, volgens mij is alles gezegd. Hartstikke mooi. Ontzettend bedankt voor de toelichting.
2: Oké. Nou, niet alles, maar ik bedoel, dat moet men maar even lezen op de site.
0: Ja, daar is de site weer voor. Ontzettend bedankt. Goed. En hopen op een mooie dag zaterdag.
2: Dat hopen we ook. Ja, nou, het leek eerst niet zo goed, maar het klaart steeds verder op. Als we dichter bij de zaterdag komen, zie ik, want dan blijven de buien steeds verder weg.
0: Ja, dus volgens mij is het alleen deze week een beetje buiig. En dat gaat helemaal goed komen.
2: Denk het ook.
0: Ontzettend bedankt.
2: Oké, nou, de mensen zijn welkom.
0: Goed.

0: Taproot met Deep Water. Ja, het is 9:30 geweest en dat betekent dat we naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan.
1: Het is het Groningen 1 regio nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Klaas Withaar uit Mussel is gistermorgen in de Rooms-Katholieke Kerk in Musselkanaal benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding werd uitgereikt ter gelegenheid van zijn 50-jarig jubileum als koordirigent. De heer Withaar heeft zich gedurende tientallen jaren ingezet als dirigent, organist en pianist. Hij gaf leiding aan diverse koren en ensembles in de regio, waaronder het christelijk mannenkoor Crescendo in Winschoten. Met de koninklijke onderscheiding spreekt de gemeente Stadskanaal haar grote waardering uit voor 50 jaar muzikale en maatschappelijke betrokkenheid, die met zijn vakmanschap en toewijding het culturele leven in Stadskanaal, Musselkanaal en de regio blijvend heeft verrijkt. Komend weekend is de N33 tussen Siddeburen en Assen afgesloten voor verkeer. Dan voert Rijkswaterstaat onderhoudswerkzaamheden uit, zoals asfalteren en snoeien. Het deel tussen Noordbroek en Veendam blijft afgesloten tot woensdag 17 juni. Daar wordt het hele wegdek opnieuw geasfalteerd, zoals onlangs ook al tussen Veendam en Gieten is gebeurd. Tijdens de afsluiting wordt het verkeer omgeleid via provinciale wegen. Ook mensen uit deze regio die willen winkelen in Boende in Duitsland hebben last van een omleiding. De spoorwegovergang in de Neuschanzerstraße is tot midden juli afgesloten. Dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de Wunderlijn. In correspondentie aan omwonenden heeft de Deutsche Bahn laten weten dat de nabijgelegen supermarkt tijdens de werkzaamheden bereikbaar blijft. FC Ter Apel 96, Onze de Boys en ASVB hebben zich gisteren geplaatst voor de volgende ronde van de nacompetitie in het amateurvoetbal. De Ter Apelers wonnen thuis met 2-1 van Noordster, wat nu vakantie kan gaan houden. Ook Sellingen haalde de volgende ronde voor promotie naar de tweede klasse niet. Onze de Boys won zaterdag na strafschoppen van Sios uit Sauwert en ASVB won zondag thuis met 4-1 van Vios Oosterhesselen. Die clubs spelen volgend weekend verder om promotie naar de derde klasse. En tot zover meer nieuws op Groningen1.nl. Dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. We hebben vandaag een heel redelijke dag om de week mee te beginnen. Flinke zonnige perioden wisselen af met wat wolkenvelden. Er kan in de loop van de dag een enkele bui ontstaan, maar de meeste plaatsen blijven droog. De maximumtemperatuur is ongeveer 22 graden. De wind zwakt tot matig uit het westen tot zuidwesten. Morgen begint nog droog, dan raakt het bewolkt met kans op enkele buien. Morgenavond is er zelfs kans op onweer. Minimumtemperatuur vannacht circa 15 graden. Maximum morgen rond 23 graden. Bij een matige, later af en toe vrij krachtige zuidenwind. Woensdag begint juist met bewolking en enkele buien. Later op de dag zijn er meer opklaringen. Er is dan 20 graden. En ook op donderdag en vrijdag wisselvallig.

Tom Petty en de Heartbreakers met Learning to Fly. En daarvoor hadden we Chris Hipp met Shot in the Dark. Ja, Hester Bakker is inmiddels bij ons in de studio aanwezig, dus daar gaan we straks mee praten. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst nog even luisteren naar Cher en If I Could Turn Back Time.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Bij ons in de studio aanwezig is Hester Bakker. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Van het MOE Bellingwolde, Museum Westerwolde.
2: Ja.
1: Je hebt iets voor ons meegebracht.
2: Ja, ik dacht, ik vertel meestal iets over wat we doen of welke tentoonstelling we hebben. Maar ik denk nu, ik neem iets mee en ik ga een spelletje met je spelen.
1: Oh jee.
2: Ja. Niet zomaar een spelletje, het is een historische quiz. Hij heet Feit of Fabel. En je kunt hem de laatste tijd ook in het museum zelf spelen.
1: Oké.
2: En heel veel mensen vinden dat leuk. En ik dacht, jij bent jarig?
1: Ja, zeker. Ja,
2: alles in de mood. We gaan het gewoon proberen.
1: Absoluut. Ja hoor, prima. Ja.
2: Ik heb voor je meegenomen, ik zal het beschrijven voor de luisteraars. Twee pijpjes, waarvan de een, ze hebben een uiteinde, een soort kunststof uiteinde, wat je lijkt in je mond te kunnen stoppen. En daarop zit een tuutje, de ene van kurk en de andere van papier. En dat is een soort taps toelopend, ja, tuitje. Je kan het een beetje vergelijken als mensen het zich willen voorstellen met zo'n feestfluitje.
1: Ja.
2: Wat je in je mond stopt en dan rolt hij uit als zo'n papieren tunneltje.
1: Ja, ja, dat daar is het eerste waar ik ook aan denk. Ja.
2: Alleen, dit is geen uitrollend papiertje, dit is een taps toelopend tuitje.
1: Ja.
2: Dan heb ik voor jou de vraag, heb jij enig idee wat dit is? Ik ga je drie opties geven.
1: Oh, dat is fijn.
2: Ja,
1: ja, heel graag.
2: Okay. Zijn dit sigarettenpijpjes waarmee je je rookwaar wat langer kon maken? Dus dan kon je erin steken in het uiteinde, zodat de smaakbeleving beter werd? Is dit iets anders, namelijk een herbruikbaar mondtuitje wat je kon vullen met kruiden, zoals munt of kardemom of kruidnagel, en wat je dan in je mond stak en dan stevig inademen, zodat je het echt helemaal inhaleert, die kruiden, zodat je een frissere mond kreeg?
1: Oké, okay, ja.
2: Het is oud, hè? Dus vroeger was er allemaal nog geen mondwater en zo.
1: Nee, geen pepermuntjes.
2: Of zijn dit pijpjes om in de kroeg het spelletje blaasbal mee te spelen? Ken je dat? Zo'n balletje wat over de tafel rolt en dan moet je dat van je afblazen, want als het bij jou van de tafel gaat, krijg je strafpunten.
1: Mag ik ook even ruiken?
2: Je mag ruiken, ja.
1: Okay. Ja. Ja, ik denk toch heel sterk aan optie 1.
2: Ja?
1: Ja.
2: Waarom?
1: Nou ja, ik heb ook het idee dat vroeger dat roken en dat soort dingen echt een dingetje was. En dat het ook een beetje, ja, als je rijk was en als je dat kon doen, dan ging je roken. Dus ik heb het idee dat het daar heel echt mee te maken heeft.
2: Je vindt het ook iets chiques hebben, hoor ik.
1: Ja, gek genoeg wel, ja.
2: Nee, het is helemaal niet gek, want je hebt het gewoon helemaal goed.
1: Oh, echt?
2: Ja, joh.
1: Nou.
2: Ja.
1: Fantastisch.
2: Ik wou zeggen taart
1: Mooi.
2: Voor jou, maar dat heb je al op je verjaardag.
1: Ja, het gebak staat dan al in koelkastje.
2: Te veel doen we niet.
1: Nee, precies.
2: Nee, het klopt. Het zijn sigarettenpijpjes. Tussen 1910 en 1960 werden deze gebruikt. Je ziet ook op eentje een soort reclame staan, wat lettertjes.
1: Ja.
2: Het is eigenlijk een soort modeaccessoire, inderdaad, voor de rijkere vrouwen.
1: Ja.
2: Die deden daar hun sigaretten in. En dat voorkwam ook dat ze gele nagels kregen van het roken.
1: Ah, juist.
2: En het stond dus heel elegant.
1: Ja.
2: Maar het was ook het verbeterde ook de smaak. En ze deden ze ook wel cadeau als een soort relatiegeschenk.
1: Wat bijzonder.
2: Ja.
1: Ja.
2: Apart, hè?
1: Ja. Ja. Absoluut. Dat kan je nu in deze tijd ook helemaal niet meer voorstellen, eigenlijk.
2: Nee.
1: Wat leuk.
2: Ja. Nou, zo hebben we dus meer dingen in onze collectie waarvan je, als je er nu naar kijkt, zegt, maar in hemelsnaam, wat is dit en waar werd het voor gebruikt?
1: Ja.
2: En het is ook zo, het heeft natuurlijk heel erg met leeftijd te maken, hè, van wat heb je nog van je opa of oma gezien?
1: Ja.
2: Maar dit gaat natuurlijk 1910. Nou ja, dat hebben wij van onze opa's en oma's ook allebei niet meer gezien, denk ik.
1: Nee, klopt.
2: Maar voor kinderen die bijvoorbeeld bij ons boven kijken, is een gewone telefoon met draaischijf al een wonder. Ja. Wat werd daar in hemelsnaam mee gedaan? Want die kennen telefoons alleen nog maar als vierkante scherm.
1: Ja, waar je van alles op kunt doen.
2: Ja,
1: dat klopt.
2: Nou, wij vinden dit een leuke manier om mensen toch kennis te laten maken met onze collectie. Want niet altijd lenen onze collectie-items zich om te laten zien bij de tentoonstelling die loopt. Maar we gaan voorlopig wel dus op een ruil op deze manier collectie-items tentoonstellen. En dan kun je er gewoon een spelletje mee spelen.
1: Ja, wat leuk. Ja, dat is toch wel heel bijzonder. En inderdaad, er staat ook wat op. Er staat een hotel op, zie ik.
2: Ja.
1: Dus dat is toch ook wel...
2: dat was dan een soort reclame. Het is eigenlijk een soort sponsoring. Sponsoring, zo kun je het zien.
1: Wat grappig.
2: Ja.
1: Ja, wat leuk. Oh, dit is wel heel leuk om te doen, inderdaad. En zo leer je er ook wel weer heel veel van.
2: Ja, zeker. Ja. En de verhalen die we erbij bedenken, sommige liggen voor de hand en de andere zijn natuurlijk idioot. Dus dat is op zich ook wel.
1: Dat is ook wel humor in. Ja.
2: Ja.
1: En tot hoe lang is dit nog?
2: Voorlopig blijven we dit doen. We merken gewoon dat het echt dat mensen hier heel lang blijven hangen bij deze zuil. En dat er ook heel veel verhalen ontstaan over van nou ja, dit ken ik niet, maar ik ken nog wel. Dus mensen gaan echt in gesprek ook over oude voorwerpen en oude gebruiken. En dat is natuurlijk precies wat je wil.
1: Ja, dat is absoluut.
2: Dus dit blijven we voorlopig nog een tijdje zo doen.
1: Ja,
2: ja.
1: Nou, ontzettend leuk. Ja.
2: Ja.
1: Nou, dankjewel.
2: Ja.
1: En ik ben blij dat ik het goed had ook.
2: Ja. Ja, nou, het is best lastig soms, hoor.
1: Ja, nou, dat geloof ik meteen. Ja. Ja, dus, superleuk.
2: Oké.
1: Ontzettend bedankt maar weer en tot de volgende maand.
2: Tot de volgende keer,

Kid Rock met All Summer Long. Ja, het is bijna 10 uur en dat betekent dat we zo naar het volgende uur gaan. En in het volgende uur spreken wij met wethouder Reinie Kuipen. En ja, er wordt bijgepraat over de achterblijvende economie in Oost-Groningen en hoe dat precies zit. En boswachter Jelka Valen die vertelt ons alles over crossen in de bossen. Dat dus straks, maar we gaan eerst nog even verder met The Farm and All Together Now.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlachtwedde.
1: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om langs.

0: Het is nu 10:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Mogelijk was dat in Kuwait en daar kwam de luchtverdediging in actie. Een nieuwe test voor borstkanker kan ervoor zorgen dat patiënten minder vaak chemotherapie hoeven te ondergaan. Met die test worden 50 genen onderzocht en wordt gekeken hoe groot het risico is dat de tumor terugkeert. Patiënten die hoog scoorden op de test kregen chemo- en hormoontherapie. Mensen met een lage score alleen hormoontherapie. In beide gevallen was de groep die na 5 jaar kankervrij was vrijwel even groot. Daaruit concluderen de onderzoekers dat patiënten met een lage risicoscore vaker chemotherapie kunnen overslaan. De Hongaarse premier Magyar eist dat president Sulyok opstapt. Hij vindt hem ongeschikt en had daarom een ultimatum gesteld dat middernacht afliep. Vanochtend was er nog een gesprek, maar het lijkt erop dat dat niets heeft opgeleverd. Magyar zei na afloop dat hij Sulyok voor de rechter zal brengen als hij blijft weigeren op te stappen. Magyar won in april de verkiezingen van Orbán, die 16 jaar lang aan de macht was. Hij eiste daarna het vertrek van functionarissen die door Orbán waren benoemd. Bij een explosie gevolgd door een brand in een Zuid-Koreaanse raketfabriek zijn zeker 5 doden gevallen. De zaak ontplofte toen apparatuur werd schoongemaakt. De brandweer had moeite met het bluswerk omdat de plattegronden van de raketfabriek ontbraken. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland met ook plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg

0: Nu met flinke korting. Ga naar Kiks.nl en score jouw favoriete items. Kiks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlagtwedde.
2: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Gary Moore en Over the Hills and Far Away. Goedemorgen en welkom bij alweer de tweede uur van Goud. Uit cijfers van het CBS blijkt dat Oost-Groningen op meerdere punten achterblijft bij de rest van Nederland. Gemeenten als Pekela hebben te maken met vergrijzing, het vertrek van jongeren en een achterblijvende economische groei. En wat betekenen deze ontwikkelingen over de toekomst van Pekela? We bespreken het met wethouder Reinie Kuiper. En de bossen worden steeds vaker gebruikt door crossmotoren, wat zorgt voor schade aan de natuur en soms ook voor gevaarlijke situaties voor andere bezoekers. We spreken hierover met boswachter Jelka Vale. Het Groningen 1 nieuws en weer wordt verzorgd door Michiel van der Spek. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

0: Manfred Mann met Davies on the Road Again.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Uit recente cijfers van het CBS blijkt dat Oost-Groningen economisch en demografisch achterblijft bij de rest van Nederland. We spreken met wethouder Economie Reinie Kuiper. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, herkent u dat beeld ook voor Pekela?
2: Waar u daar zo schetst? Nee, eigenlijk niet.
0: Eigenlijk niet?
2: Nee.
0: Oké.
2: Okay. Heel verrassend, hè?
0: Ja, best wel.
2: Ja, ik denk dat wij qua economische zaken hier in Pekela, dat we echt wel voor oplopen. Wij hebben heel weinig leegstaand op detailhandelsniveau. We doen goede zaken op uitgifte, nieuwe kaarten op Binnenstuur Treinwest. En dat loopt allemaal uit een trein.
0: Ja, dus in principe herkent u het helemaal niet uit de cijfers van het CBS? Ja.
2: De cijfers van CBS, dat zijn niet de cijfers die wij hier in Pekela hanteren.
0: Maar hoe zou dat kunnen, dat het wel daaruit komt, zeg maar? Hebben ze dan een verkeerde kijk van ons in Oost-Groningen?
2: Dat denk ik. We hebben ook altijd eerst ons voorgehouden dat wij hier in een krimpgebied zaten. En we hebben altijd cijfermatig bij ons onder mijn neus gegeven. Maar al die cijfers zijn daar nooit uitgekomen. En zo zie ik daar ook met die cijfers van de economie.
0: Ja. Wat bijzonder, dus echt grote economische uitdagingen, die hebben we eigenlijk helemaal niet.
2: Ja, wij staan aan de vooravond van een hele economische uitgave qua gemeente zelf voor de reconstructie van de Pekela Hovendiep Visie 2040. Nou, daar gaan ook heel veel zaken in om. Dat gaat om een bedrag van meer dan 50 miljoen.
0: Ja.
2: We zijn bezig met de ontwikkeling van de recreatiegebieden hier dus meer. We gaan een nieuwe woonwijk realiseren. We willen als eerste ook een woonwijk realiseren die puur biobased gebouwd is met hennep. En ja, zo ga maar door. Ik denk dat wij als kleinste gemeente aan de provincie echt onze nek uitsteken met dat soort dingen.
0: Ja, dus eigenlijk gebeurt er al heel veel in Pekela.
2: Er gebeurt heel veel in Pekela. Wij zijn er wel, ja.
0: Ja. En zien jullie ook dat veel jongeren vertrekken uit de regio?
2: Jawel, maar ook dat is eigenlijk een... wij zien ook wel jongeren die bewust terugkomen. Omdat dat in Pekela en omgeving, in onze regio, laat ik zo zeggen... het prettig wonen is tegen betaalbare prijzen.
0: Ja, dat is natuurlijk wel zo.
2: Ja.
0: Ja, dus daarin...
2: En, waar zijn afstanden tegenwoordig? Wij zitten in Pekela we zitten af in de oude stad, we zitten een half uur midden in de stad Groningen. We zitten midden in een half uur, drie kwartier midden in Leer. Met een uurtje zitten in Zwolle. Ja, wat zijn afstanden?
0: Ja.
2: Als ik in het westen van een land woon, ik zit nu in een auto, ik heb 10 kilometer gereden.
0: Ja, dat is zeker. Dat zijn weer andere problemen.
2: Ja.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat is zeker waar. Dus in principe, hetgeen wat dus gemeld wordt... dat Oost-Groningen achter zou blijven, economisch en demografisch gezien...
2: Daarom steun ik niet.
0: Nee. Nou, dat is ook fijn. Dat zijn positieve geluiden.
2: Ja, vind ik wel.
0: Maar zijn jullie wel nog steeds bezig ook met... ook over de komende 5 jaar, zeg maar, dat ook gewoon goed blijft?
2: Ja, die ontwikkelingen die blijven gewoon. Wij zijn ook druk bezig met energie, qua Nijpegun. Op enig moment, we hebben natuurlijk ook in onze gemeente... hebben wij een bedrijf, of een aantal bedrijven... die heel veel energie moeten gebruiken.
0: Ja.
2: En op enig moment is aangaan natuurlijk ook eindig. En daar zou ook iets voor terug moeten komen. Maar... ja, als je stenen wil bakken, daar heb je open vuur voor nodig.
0: Ja.
2: Anders krijg je geen kleur aan stenen. Dus wij hebben een steenfabriek hebben wij hier in onze gemeente. Ja, die moeten over op waterstof. Ja, en waterstof, dat is nu nog niet te betalen. Dus, maar op enig moment zal daar toch iets moeten gebeuren. Met solide papierverwerking, kartonnage en dat soort dingen in de kappa.
0: Ja,
2: dan zijn ze toch druk bezig dat die de hoofd boven water kunnen houden met elkaar.
0: Ja.
2: Nou ja. En dat doen we niet alleen, dat doen we in samenwerking met de provincie en met de buurgemeentes. Dat we met elkaar zorgen dat overal overeind blijft. En we krijgen natuurlijk een waterstofopslag eerst op de Hommelaar en Wijk. Ja, en we moeten vast zorgen dat we een aftakking richting Peutelaar krijgen. En bijvoorbeeld een aftakking richting Veendam.
0: Ja. Ja. Dus dat zijn de uitdagingen voor de komende tijd.
2: Voor de komende jaren.
0: Ja. Ja.
2: Ja. En dan hebben we nog heel veel uitdagingen op de recreatie- en toerismegebied. Dus ook economie. We willen op termijn zorgen dat we ontsluiting krijgen van het Heeresmeer op het Pekkelderhoofddiep. Dat daar ook meer recreatie komt op het Heeresmeer. En zo kan er wel een poosje doorgaan.
0: Heeft u dan het idee dat ze in de Randstad, zeg maar, nou ja, daarop voorop lopen? Dat het dan sneller gaat of iets? Want hoe kan het nou zijn dat ze vinden dat Oost-Groningen dan achterblijft?
2: Ja, dat is altijd al zo gedacht. En daar is ook altijd naar geregeld. En zo zijn we ook altijd afgegeven met het gemeentefonds qua gelden en dat soort dingen. Maar ja, jullie zijn toch maar een klemregio, daar gebeurt niks meer.
0: Ja.
2: Nou, en daar hebben we dus bewezen dat het dus niet zo is. En nou gaan we moeten zorgen dat we dat ook te berden brengen met elkaar.
0: Ja, nou, ik vind het alleen maar positief nieuws, moet ik zeggen.
2: Ja, dat gaan we volgen. Ja.
0: Ja, absoluut. Ontzettend bedankt voor de toelichting. En we gaan gewoon zo verder dus.
2: Graag gedaan.
0: Oké.
3: De beste hits en feel-good classics. Dit is Groningen 1.
4: All right.

Douwe Bob and This World Is Our Home. Ja, bijna 10:30 en dat betekent dat we zo naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar Madonna, Like a Prayer.

is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Klaas Withaar uit Mussel is gistermorgen in de Rooms-Katholieke Kerk in Musselkanaal benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding werd uitgereikt ter gelegenheid van zijn 50-jarig jubileum als koordirigent. De heer Withaar heeft zich gedurende tientallen jaren ingezet als dirigent, organist en pianist. Hij gaf leiding aan diverse koren en ensembles in de regio, waaronder het christelijk mannenkoor Crescendo in Winschoten. Met de koninklijke onderscheiding spreekt de gemeente Stadskanaal haar grote waardering uit voor 50 jaar muzikale en maatschappelijke betrokkenheid, die met zijn vakmanschap en toewijding het culturele leven in Stadskanaal, Musselkanaal en de regio blijvend heeft verrijkt. Komend weekend is de N33 tussen Siddeburen en Assen afgesloten voor verkeer. Dan voert Rijkswaterstaat onderhoudswerkzaamheden uit, zoals asfalteren en snoeien. Het deel tussen Noordbroek en Veendam blijft afgesloten tot woensdag 17 juni. Daar wordt het hele wegdek opnieuw geasfalteerd, zoals onlangs ook al tussen Veendam en Gieten is gebeurd. Tijdens de afsluiting wordt het verkeer omgeleid via provinciale wegen. Ook mensen uit deze regio die willen winkelen in Boende in Duitsland hebben last van een omleiding. De spoorwegovergang in de Neuschanzerstraße is tot midden juli afgesloten. Dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de Wunderlijn. In correspondentie aan omwonenden heeft de Deutsche Bahn laten weten dat de nabijgelegen supermarkt tijdens de werkzaamheden bereikbaar blijft. FC Ter Apel 96, Onze de Boys en ASVB hebben zich gisteren geplaatst voor de volgende ronde van de nacompetitie in het amateurvoetbal. De Ter Apelers wonnen thuis met 2-1 van Noordster, wat nu vakantie kan gaan houden. Ook Sellingen haalde de volgende ronde voor promotie naar de tweede klasse niet. Onze de Boys won zaterdag na strafschoppen van Sios uit Sauwert en ASVB won zondag thuis met 4-1 van Vios Oosterhesselen. Die clubs spelen volgend weekend verder om promotie naar de derde klasse. En tot zover minieuws op Groningen1.nl. Dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. We hebben vandaag een heel redelijke dag om de week mee te beginnen. Flinke zonnige periode wisselen af met wat wolkenvelden. Er kan in de loop van de dag een enkele bui ontstaan, maar de meeste plaatsen blijven droog. De maximumtemperatuur is ongeveer 22 graden. De wind zwak tot matig uit het westen tot zuidwesten. Morgen begint nog droog, dan raakt het bewolkt met kans op enkele buien. Morgenavond is er zelfs kans op onweer. Minimumtemperatuur vannacht circa 15 graden. Maximum morgen rond 23 graden. Bij een matige, later af en toe vrij krachtige zuidenwind. Woensdag begint juist met bewolking en enkele buien. Later op de dag zijn er meer opklaringen. Er is dan 20 graden. En ook op donderdag en vrijdag wisselvallig.

0: Roses met Fool's Gold. En daarvoor hoorden we Kenny Rogers en Dolly Parton met Island in the Stream. Ja, we spreken straks met boswachter Jelka Valen. Want er wordt wel eens gecrossed in de bossen, heb ik begrepen. En ja, daar gaan we het straks over hebben. We gaan eerst nog even verder met John Travolta en Grease Lightning.
1: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why is it greased lightning?
2: Greased

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: De bossen worden steeds vaker gebruikt door onder andere crossmotoren. Met schade aan natuur en gevaarlijke situaties als gevolg. We spreken met boswachter Jelka Valen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe groot is dit probleem?
2: Nou, ik wil niet zeggen dat het iets is van dit jaar, hoor. Ik bedoel, eigenlijk al zolang als ik boswachter ben, wordt er ook door de bossen, door de natuurgebieden, niet alleen de bossen, maar ook door de natuurgebieden gecrossed. Ja. Ik snap het ook. Want, nou ja, wie vindt het nou niet leuk om daar door die bossen te crossen?
1: Ja.
2: Ik snap het wel, maar het is niet de bedoeling.
1: Nee, want wat voor schade richten deze voertuigen dan aan in de natuur?
2: Nou ja, zij gaan natuurlijk met een hele hoge snelheid door die natuurgebieden heen. Ten eerste is het voor de wandelaars. Nou, die kunnen zich helemaal kapot schrikken als daar ineens een motocrosser om de hoek komt. Je zal dan maar met je kinderen lopen, hè, en de wind zal net de andere kant op staan.
1: Ja.
2: Je zal het niet helemaal doorhebben, dan schrik je helemaal kapot. Maar daarnaast, ook voor de natuur zelf, door een ree die schrikt. En Westerwolde hebben we niet zulke grote natuurgebieden. Die reeën die schrikken, die kunnen zo die 80 weg oprennen. En dan krijg je ook gevaarlijke situaties.
1: Ja.
2: Het is niet wenselijk. Nee.
1: Nee, is er iets wat je eraan kunt doen om het probleem aan te pakken? Of zeg je van dit is toch wel heel erg lastig?
2: Ja, het is heel lastig om motocrossers echt staande te houden. Maar ik wil iedereen oproepen, zie je een motocrosser in de natuurgebieden, bel de politie. Ja. Want wij doen dat ook, hoor. Wij werken heel nauw samen met de politie. Als we wat zien, geven we dat door. Of als je in de gaten hebt, vooral op hetzelfde tijdstip, wordt er vaak in dat terrein gecrossed. Geef het door aan de politie. Want hoe meer informatie zij krijgen, hoe groter de kans is dat we ze een keertje kunnen pakken.
1: Ja, ik denk dat dat een hele mooie oproep is. Toch?
2: Ja, dat denk ik ook.
1: Ja, dat denk ik ook. Nou, ontzettend bedankt voor de toelichting. En laten we hopen dat het niet te vaak voorkomt. Dankjewel.
2: Nee, graag gedaan.

en de Sheena Easton met You Got The Look. Het is bijna 11 uur en dat betekent dat we zo naar het volgende uur gaan. En daarin spreken wij Marloes de Boer over de zwemvierdaagse in Wedde. En die gaat eind juni van start. Dat horen we straks allemaal. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar Styx en Sing for the Day.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 11 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De regels rond het vuurwerk. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De regels rond het vuurwerkverbod moeten strenger. Dat adviseert de Raad van State aan het kabinet. Dat wil vanaf de komende jaarwisseling een landelijk vuurwerkverbod invoeren. Alleen de wetgeving moet nog wel door de Tweede en Eerste Kamer. Het is de bedoeling dat vuurwerk voor particulieren wordt verboden, maar dat clubs, buurtverenigingen en andere groepen het nog wel onder voorwaarden mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen. Maar als het aan de Raad van State ligt, moeten de voorwaarden voor die ontheffingen strenger. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Vooral de chemische industrie zit in de lift en de productie van plastic stijgt ook. Dat betekent wel dat de prijzen van bepaalde kunststoffen behoorlijk zijn gestegen. De Hongaarse premier Sulyok weigert op te stappen. Premier Magyar had daarvoor een ultimatum gesteld dat om middernacht afliep. Magyar zegt nu dat hij de grondwet wil aanpassen zodat de president wordt weggestuurd. Sulyok houdt zelf vol dat hij alle recht heeft om aan te blijven. Pieter van den Hogeband is niet de chef de mission tijdens de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. NOC-NSF kiest voor iemand anders, meldt de oud-zwemmer. Hij noemt het een enorm voorrecht om met de allerbeste sporters van ons land te hebben mogen werken. Met Van den Hogeband als chef de mission beleefde Nederland succesvolle zomerspelen 5 jaar geleden in Tokio en 2 jaar geleden in Parijs. De sportkoepel bevestigt het vertrek van Van den Hogeband en komt over ruim 2 weken met meer details. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland. Er is ook kans op een bui plaatselijk. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl.
13: Vandaag besteld is morgen bezorgd.
14: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
15: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
16: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspar de Dribbel in Vlagtwedde.
18: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Jennifer Page en Crush. Goedemorgen en welkom bij alweer het derde uur van Goud. Eind juni staat bij camping Wedderbergen in Wedde opnieuw de zwemvierdaagse op het programma. Kinderen uit Westerwolde en de regio kunnen 4 dagen lang genieten van zwemmen, bewegen en volop waterpret. De organisatie kijkt uit naar weer een grote groep enthousiaste deelnemers. We spreken straks met Marloes de Boer. Het Groningen 1 nieuws en weer wordt verzorgd door Michiel van der Spek. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

Vanessa Paradis met Jolie Taxi. Ja, en wat is er vandaag allemaal in de geschiedenis gebeurd? Nou, op 1 juni 1973 wordt recreatiegebied de Hoornse Plas bij Groningen feestelijk geopend. Bij de grote zwemplas van zo'n 20 hectare, een zandstrand, speelvoorzieningen voor kinderen, wandelpaden en ruime parkeergelegenheid groeit het gebied al snel uit tot een populaire bestemming voor recreanten. Op drukke dagen kan de Hoornse Plas zelfs 10.000 bezoekers ontvangen. De oorspronkelijke speeltuin De Palenberg verdwijnt in 2006 vanwege houtrot. Maar maakt later plaats voor een nieuwe speelplek voor de jongste bezoekers. En op 1 juni 2016 wordt in Zwitserland de nieuwe Gotthardtunnel, de Gotthardbasistunnel, officieel geopend. Met een lengte van 57,1 kilometer is het de langste spoortunnel ter wereld. Dankzij de tunnel wordt de treinreis tussen Zürich en Milaan een uur korter. Van ongeveer 3,5 naar 2,5 uur. De verbinding loopt diep door de Alpen, tussen Estveld in Zwitserland en Bodio in Italië. En is vooral aangelegd om meer goederenvervoer van de weg naar het spoor te verplaatsen. Voor de aanleg werd in 17 jaar tijd maar liefst 24 miljoen ton gesteente uit de bergen verwijderd. De nieuwe tunnel vervangt niet de oude Gotthardspoortunnel uit 1881... maar biedt een veel snellere route doordat treinen niet langer de steile klim door de Alpen hoeven te maken. En op 1 juni 1974 wordt in Ottawa de Canadese zangeres, songwriter en gitariste Alanis Morissette geboren. In de jaren 90 groeit ze uit tot een van de grootste artiesten van haar generatie, met hits als You Oughta Know, Hand in My Pocket en Thank You. Met haar persoonlijke teksten, krachtige stem en herkenbare stijl weet Alanis wereldwijd miljoenen fans aan zich te binden. We gaan luisteren naar Alanis Morissette en Ironic.

de Bee Gees en You Should Be Dancing. En daarvoor hoorden we de Rolling Stones met I Can Get No Satisfaction. Het is bijna 11:30 en dat betekent dat we zo naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar When the Rain Begins to Fall van Jermaine Jackson en Piazza Dora.

dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Klaas Withaar uit Mussel is gistermorgen in de Rooms-Katholieke Kerk in Musselkanaal benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding werd uitgereikt ter gelegenheid van zijn 50-jarig jubileum als koordirigent. De heer Withaar heeft zich gedurende tientallen jaren ingezet als dirigent, organist en pianist. Hij gaf leiding aan diverse koren en ensembles in de regio, waaronder het christelijk mannenkoor Crescendo in Winschoten. Met de koninklijke onderscheiding spreekt de gemeente Stadskanaal haar grote waardering uit voor 50 jaar muzikale en maatschappelijke betrokkenheid, die met zijn vakmanschap en toewijding het culturele leven in Stadskanaal, Musselkanaal en de regio blijvend heeft verrijkt. Komend weekend is de N33 tussen Siddeburen en Assen afgesloten voor verkeer. Dan voert Rijkswaterstaat onderhoudswerkzaamheden uit, zoals asfalteren en snoeien. Het deel tussen Noordbroek en Veendam blijft afgesloten tot woensdag 17 juni. Daar wordt het hele wegdek opnieuw geasfalteerd, zoals onlangs ook al tussen Veendam en Gieten is gebeurd. Tijdens de afsluiting wordt het verkeer omgeleid via provinciale wegen. Ook mensen uit deze regio die willen winkelen in Boende in Duitsland hebben last van een omleiding. De spoorwegovergang in de Neuschanser Straße is tot midden juli afgesloten. Dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de Wunderlijn. In correspondentie aan omwonenden heeft de Deutsche Bahn laten weten dat de nabijgelegen supermarkt tijdens de werkzaamheden bereikbaar blijft. FC Ter Apel 96, Onze de Boys en ASWB hebben zich gisteren geplaatst voor de volgende ronde van de nacompetitie in het amateurvoetbal. De Ter Apelers wonnen thuis met 2-1 van Noordster, wat nu vakantie kan gaan houden. Ook Sellingen haalde de volgende ronde voor promotie naar de tweede klasse niet. Onze de Boys won zaterdag na strafschoppen van Sios uit Sauwert en ASVB won zondag thuis met 4-1 van Vios Oosterhesselen. Die clubs spelen volgend weekend verder om promotie naar de derde klasse. En tot zover meer nieuws op Groningen1.nl. Dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. We hebben vandaag een heel redelijke dag om de week mee te beginnen. Flinke zonnige perioden wisselen af met wat wolkenvelden. Er kan in de loop van de dag een enkele bui ontstaan, maar de meeste plaatsen blijven droog. De maximumtemperatuur is ongeveer 22 graden. De wind zwak tot matig uit het westen tot zuidwesten. Morgen begint nog droog, dan raakt het bewolkt met kans op enkele buien. Morgenavond is er zelfs kans op onweer. Minimumtemperatuur vannacht circa 15 graden. Maximum morgen rond 23 graden. Bij een matige, later af en toe vrij krachtige zuidenwind. Woensdag begint juist met bewolking en enkele buien. Later op de dag zijn er meer opklaringen. Er is dan 20 graden. En ook op donderdag en vrijdag wisselvallig.

Marco met Amor de Mis Amor. En daarvoor hoorden we Hermes House Band met Those Were the Days. We spreken straks met Marloes de Boer over de zwemvierdaagse in Wedde. Maar we gaan eerst nog even verder met Davina Michel en Cold Blooded Love.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Kinderen uit Westerwolde en omgeving kunnen eind juni weer meedoen aan de zwemvierdaagse bij camping Weddenbergen in Wedde. We spreken met Marloes de Boer. Goedemorgen.
2: Hoi, goedemorgen.
1: Voor wie is de zwemvierdaagse bedoeld?
2: De zwemvierdaagse is bedoeld voor alle basisschoolkinderen van de gemeente Westerwolde, maar ook daarbuiten. Dus je hoeft niet per se in de gemeente Westerwolde te wonen. En je moet wel minimaal zwemdiploma A hebben.
1: Dat is wel belangrijk.
2: Ja, dat is wel belangrijk, ja.
1: Ja. En wat kunnen de deelnemers naast het zwemmen allemaal verwachten tijdens deze dagen?
2: Ja, het is een camping Weddenbergen is fantastisch. Die hebben de laatste jaren echt een fantastisch mooie binnenspeeltuin aangelegd, maar ook een buitenwaterspeeltuin. En er is dus een zwembad. En bij mooi weer kunnen de deuren opengeschoven worden. En vroeger was het zo dat je eigenlijk met de zwemvierdaagse gewoon baantjes moest zwemmen. En dat was het. Maar dat hoeft tegenwoordig niet meer. Want eigenlijk als je 4 dagen achter elkaar zwemt. En in plaats van alleen je baantjes dus heel veel zwemt. Met een stroomversnelling. Van de glijbaan gaat. Weer uit het water klimt. Doe je eigenlijk veel meer zwemconditie op dan alleen het baantje zwemmen. Dus het is wat meer. Het voelt misschien wat meer als vrijblijvend karakter. Maar juist door 4 keer achter elkaar te zwemmen en daarnaast nog te spelen, oefenen kinderen heel veel voor hun zwemconditie.
1: Ja, want is het belangrijk dat kinderen blijven zwemmen ook?
2: Jazeker. Ja, we denken allemaal dat zwemmen net als fietsen is. En in zekere zin is dat ook wel. Hè, als je het eenmaal kan, je diploma hebt, dan kun je je hoofd wel boven water houden. Ja. Maar met zwemmen is het toch wel iets essentiëler dat je je conditie goed blijft houden. Vooral als je wat ouder wordt, wat zwaarder wordt. Als je dan weinig zwemt, dan heb je eigenlijk veel minder zwemconditie om je hoofd boven water te houden. En als je dan nog bijvoorbeeld een keer in het water plonst met je kleren aan en je moet dan een stuk naar de kant zwemmen en omhoog klimmen. Dan is het wel handig dat je hoofd boven water kan houden.
1: Ja, dat is wel verstandig inderdaad. De aanmeldingen lopen nog tot en met vandaag. Kunnen mensen zich nog wel aanmelden ook morgen of is het echt tot en met vandaag?
2: Ja, we hadden eigenlijk gezegd tot aan vandaag, want we gaan medailles bestellen. Ja. Maar we hebben ook, omdat we nu even in de uitzending mogen, laten we het even wat langer openstaan. Dus vandaag en morgen kun je nog aanmelden en dat kan via de app van Camping Weddenbergen. En dan kan je een ticket kopen voor de zwemvierdaagse en ook gewoon online afrekenen. En dan krijg je daarna alle informatie krijg je gewoon via de mail. Dus tot woensdag kun je nog inschrijven, vandaag en morgen.
1: Kijk, dat is hartstikke fijn. Hoeveel deelnemers hopen jullie dit jaar te verwelkomen?
2: Dit is het 5e jaar. Dus het zou mooi zijn als we elk jaar een beetje zo omhoog gaan qua deelnemersaantallen.
1: Ja.
2: Vorig jaar zaten we op 160. En voor het afgelopen weekend stond de teller op 125. Dus ik weet niet waar die nu op staat, maar kan nog een beetje bij, dus we hopen wel weer in ieder geval rond de 150 deelnemers uit te komen.
1: Kijk, dat is ook een mooie oproep.
2: Ja,
1: wanneer gaat het beginnen?
2: De zwemvierdaagse?
1: Ja.
2: Op woensdag, en dan moet ik even uit mijn hoofd. Volgens mij is het 25 juni, dus we beginnen op woensdagmiddag.
1: Ja.
2: Je kan op donderdagmiddag, vrijdagmiddag en op zaterdag hebben we een feestje en de medailles worden uitgereikt. En het zwemmen is vanaf 2 uur 's middags, want de ene school is eerder vrij als de andere school. Dus we hebben gezegd tussen 2 uur 's middags en 6 uur 's avonds kom je wanneer je wil en ga je wanneer je wil. Dus het is echt heel vrijblijvend op maat. Dus als je pas om 5 uur kan, kan je van 5 tot 6 zwemmen. Maar net hoe het uitkomt in alle drukke agenda's.
1: Juist. Nou, dat is hartstikke fijn. Ontzettend bedankt voor de toelichting en ik hoop dat er een hele hoop mensen op afkomen.
2: Ja, bedankt. En ik hoop ook inderdaad dat mensen nog even naar de website of naar de app gaan van Camping Weddenbergen en zich daar inschrijven. En dan zie ik eind juni hopelijk heel veel blije kindjes lekker veel zwemmen.
1: Dat komt vast goed. Dankjewel.
2: Ja, ook bedankt.
0: Samen 1. Dit is Groningen 1.

0: Nomads en Yakalelo. En daarvoor hadden we de Time Bandits en I'm Specialized in You. Ja, dit was het alweer voor vandaag. Woensdag zijn we er weer voor een gloednieuwe aflevering van Goud. En dan gaan we het onder andere hebben over de slag om Bhutange, de kadernota van de gemeente Oldambt, en we spreken met Birgit Lewis over haar theatershow In de Klinker in Winschoten. Chris, bedankt voor de techniek van vanochtend. En Michiel, bedankt voor de Groningen 1 nieuws en weer. Graag tot woensdag. Dag!
1: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Training colors into black and white. No one's real.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om

0: Het is nu 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen, maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. In een vuurwerkfabriek op Malta is een explosie geweest. Het gebeurde in een dorpje in het noorden van het eiland in de Middellandse Zee. In de fabriek was niemand aan het werk. Twee mannen die in de buurt aan het werk waren, zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Huizen in de regio stonden te trillen en ramen sprongen. De knallen waren kilometers verderop te horen. Wat de oorzaak was van de explosie op Malta wordt nog onderzocht. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodig chemotherapie ondergaan. Met de test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. De patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemotherapie moesten ondergaan. Het weer nu nog vrij zonnig, maar vanmiddag meer kans op stapelwolken. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen dan bewolkt met regen en ook kans op onweer. En het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
13: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
14: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Lunchtijd.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Op zaterdag 6 juni openen tientallen kerken in Oost-Groningen hun deuren tijdens de 11e editie van Kerkenpad Oost-Groningen. We spreken met Okke van der Poel. Goedemorgen.
2: Goedendag met

0: Jacco van der Poel inderdaad.
1: Ja, goedemorgen.
0: Namens Kerkenpad Oost-Groningen.
1: Kijk. Ja, wat kunnen mensen aanstaande zaterdag verwachten in de deelnemende kerken?
0: Nou, die kunnen heel veel verwachten. We hebben 24 kerken die dan opengaan tussen 10 uur en 16 uur. En nog een 3-4-tal torens die men kan bekijken en eventueel beklimmen.
1: Kijk.
0: En men kan dat allemaal vinden trouwens op kerkenpadoostgroningen.nl. En dan, als je er dus achter tikt /activiteiten, kun je ook nog kijken op de site wat voor activiteiten er allemaal zijn op die, in die 24 kerken.
1: Ja, want wat voor activiteiten kunnen we verwachten?
0: Nou, kijk, ik heb het site al eventjes voor me. Het begint met Baat, Nieuweschans, Bellingwolde enzovoort, tot en met Zuidbroek. En ik noem even Baat, Nieuweschans. Dat is eigenlijk een bijzondere tentoonstelling. Schilderachtige dimensie. Dat is een tentoonstelling van een familie die komt toevallig uit Friesland. En daar kan men dus kennis maken ook met de mensen die daar mee te maken hebben gehad. Verder zie ik een boekenmarkt bijvoorbeeld in Oostwold. In de kerk van Oostwold, Goldhoorn 8 is de adres. Op verschillende plaatsen kun je dus orgelspel horen. In Zuidbroek wordt er 3 keer gespeeld op de oneven uren, 11, 13 en 15 uur. Ook kun je op sommige plaatsen zelf orgel spelen, in Wedde bijvoorbeeld. En in Scheemda, de ontmoetingskerk, daar mag je dus zelf op het orgel spelen. En een boekenmarkt is er ook bij de kerk van Oostwold. En verder zie ik hier een foto-expositie die in Nieuwolda is georganiseerd. En ook, eens even kijken, de Marktpleinkerk doet mee. Daar hangen schilderijen van Jannes de Vries van de Ploeg. En er is een tentoonstelling, zie ik daar, van de van Avondmaal Zilver. Zo zijn er een heleboel activiteiten. En dat is niet allemaal te onthouden voor uw luisteraars natuurlijk. Maar ze kunnen het nazien dus op Kerkenpad Oost-Groningen. /activiteiten.
1: En zijn er ook bepaalde routes? Of kunnen mensen ook gewoon zelf hun route bepalen?
0: Ja, die zijn er. Die zijn er gemaakt. Ik heb net even gekeken en ik dacht dat ik 13 fietsroutes telde. Dus in elk gebied wordt er een route van iets van 20, 30 kilometer aangehaald. En er zijn ook routes op basis van de fietspunten. Dus, en ook autoroutes zijn er afgebeeld. Maar dan moet je dus eventjes kijken op de site. Daar staat er allemaal bij en dan kun je aantikken.
1: Helemaal goed. Ja, en volgens mij hebben we hier in de regio ook best wel bijzondere kerken, of niet?
0: Ja, er zijn hele bijzondere kerken. Ze zijn, de kerken die open zijn, zijn gebouwd tussen de 13e eeuw en de 21e eeuw. Die van Zuidbroek bijvoorbeeld is van 1280. Dus die is net zo oud als de stad Amsterdam, 750 jaar oud. En er is eentje, die is afgelopen eeuw gebouwd in Nieuwold, in Scheemda bijvoorbeeld. Dat is dus de nieuwste kerk.
1: Ja.
0: En alles ertussenin. Nou, de Garnizoenskerk heeft ook een hele bijzondere geschiedenis in Ouderschans bijvoorbeeld.
1: Ja. Ja.
0: Dus, ja, dus het is er een heleboel te zien op zaterdag 6 juni, 6/6/26 zeggen we dan.
1: Ja.
0: Bij een enkele kerk, ik zie Midwolda, die is tot 12 uur niet geopend. Dat heeft met andere activiteiten te maken, maar en ook de kerk van Wedde, die gaat pas om 11 uur open, zie ik. Maar voor de rest is het dus van 10 uur tot 16 uur open kerk, ook op zaterdag.
1: Kijk. Nou, volgens mij is alles gezegd. Hartstikke mooi. Ontzettend bedankt voor de toelichting.
0: Ja, oké. Nou, niet alles, maar ik bedoel, dat moet men maar even lezen op de site.
1: Ja, daar is de site weer voor. Ontzettend bedankt. Goed. En hopen op een mooie dag zaterdag.
0: Dat hopen we ook. Ja, nou, het leek eerst niet zo goed, maar het klaart steeds verder op. Als we dichter bij de zaterdag komen, zie ik, want dan blijven de buien steeds verder weg.
1: Ja, dus volgens mij is het alleen deze week een beetje buiig en dat gaat helemaal goed komen.
0: Denk het ook.
1: Ontzettend bedankt.
0: Oké, nou, de mensen zijn welkom.
2: Je luistert naar Groningen 1.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Bij ons in de studio aanwezig is Hester Bakker. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Van het MOE Bellingwolde, Museum Westerwolde.
2: Ja.
1: Je hebt iets voor ons meegebracht.
2: Ja, ik dacht, ik vertel meestal iets over wat we doen of welke tentoonstelling we hebben. Maar ik denk nu, ik neem iets mee en ik ga een spelletje met je spelen.
1: Oh jee.
2: Ja. Niet zomaar een spelletje, het is een historische quiz. Ja. Hij heet Feit of Fabel. En je kunt hem de laatste tijd ook in het museum zelf spelen.
1: Oké.
2: Okay. En heel veel mensen vinden dat leuk. En ik dacht, jij bent jarig?
1: Ja, zeker. Ja, ja.
2: Alles in de mood. We gaan het gewoon proberen.
1: Absoluut. Ja hoor, prima. Ja. Ja.
2: Ik heb het voor je meegenomen. Ik zal het beschrijven voor de luisteraars. Twee pijpjes. Waarvan de een, ze hebben een uiteinde, een soort kunststof uiteinde. Wat je lijkt in je mond te kunnen stoppen. En daarop zit een tuutje. De ene van kurk en de andere van papier. En dat is een soort taps toelopend, ja, tuitje. Je kan het een beetje vergelijken als mensen het zich echt willen voorstellen met zo'n feestfluitje.
1: Ja.
2: Wat je in je mond stopt en dan rolt hij uit als zo'n papieren tunneltje.
1: Ja, ja, dat daar is het eerste waar ik ook aan denk. Ja.
2: Alleen, dit is geen uitrollend papiertje, dit is een taps toelopend tuitje.
1: Nou, ja.
2: Heb ik voor jou de vraag, heb jij enig idee wat dit is? Ik ga je drie opties geven.
1: Oh, dat is fijn.
2: Ja,
1: ja, heel graag. Okay.
2: Zijn dit sigarettenpijpjes, waarmee je je rookwaar wat langer kon maken? Dus dan kon je erin steken in het uiteinde, zodat de smaakbeleving beter werd? Is dit iets anders, namelijk een herbruikbaar mondtuitje, wat je kon vullen met kruiden, zoals munt of kardemom of kruidnagel, en wat je dan in je mond stak en dan stevig inademen, zodat je het echt helemaal inhaleert, die kruiden, zodat je een frissere mond kreeg?
1: Oké, okay, ja.
2: Het is oud, hè? Dus vroeger was er allemaal nog geen mondwater en zo.
1: Nee, geen pepermuntjes.
2: Of zijn dit pijpjes om in de kroeg het spelletje blaasbal mee te spelen? Ken je dat? Zo'n balletje wat over de tafel rolt en dan moet je dat van je afblazen, want als het bij jou van de tafel gaat, krijg je strafpunten.
1: Mag ik ook even ruiken?
2: Je mag ruiken, okay. Ja.
1: Ja, ik denk toch heel sterk aan optie 1.
2: Ja?
1: Ja.
2: Waarom?
1: Nou ja, ik heb ook het idee dat vroeger dat roken en dat soort dingen echt een dingetje was. En dat het ook een beetje, ja, als je rijk was en als je dat kon doen, dan ging je roken. Dus ik heb het idee dat het daar heel echt mee te maken heeft.
2: Je vindt het ook iets chiques hebben, hoor ik.
1: Ja, gek genoeg wel, ja.
2: Nee, is helemaal niet gek, want je hebt het gewoon helemaal goed.
1: Oh, echt?
2: Ja, joh.
1: Nou.
2: Ja.
1: Fantastisch.
2: Ik wou zeggen taart voor jou, maar dat heb je al op je verjaardag.
1: Ja, het gebak staat dan al in koelkastje.
2: Te veel doen we niet.
1: Nee, precies.
2: Nee, het klopt. Het zijn sigarettenpijpjes. Tussen 1910 en 1960 werden deze gebruikt. Je ziet ook op eentje een soort reclame staan, wat lettertjes.
1: Ja.
2: Het is eigenlijk een soort modeaccessoire inderdaad voor de rijkere vrouwen.
1: Ja.
2: Die deden daar hun sigaretten in. En dat voorkwam ook dat ze gele nagels kregen van het roken.
1: Ah, juist.
2: En het stond dus heel elegant.
1: Ja.
2: Maar het was ook het verbeterde ook de smaak. En ze deden ze ook wel cadeau als een soort relatiegeschenk.
1: Wat bijzonder.
2: Ja.
1: Ja.
2: Apart, hè?
1: Ja. Ja. Absoluut. Dat kan je nu in deze tijd ook helemaal niet meer voorstellen, eigenlijk.
2: Nee.
1: Wat leuk.
2: Ja. Nou, zo hebben we dus meer dingen in onze collectie waarvan je, als je er nu naar kijkt, zegt, maar in hemelsnaam, wat is dit en waar werd het voor gebruikt?
1: Ja.
2: En het is ook zo, het heeft natuurlijk heel erg met leeftijd te maken, hè, van wat heb je nog van je opa of oma gezien?
1: Ja.
2: Maar dit gaat natuurlijk 1910. Nou ja, dat hebben wij van onze opa's en oma's ook allebei niet meer gezien, denk ik.
1: Nee, klopt.
2: Maar voor kinderen die bijvoorbeeld bij ons boven kijken, is een gewone telefoon met draaischijf al een wonder. Ja. Wat werd daar in hemelsnaam mee gedaan? Want die kennen telefoons alleen nog maar als vierkante scherm.
1: Ja, waar je van alles op kunt doen.
2: Ja,
1: dat klopt.
2: Nou, wij vinden dit een leuke manier om mensen toch kennis te laten maken met onze collectie. Want niet altijd lenen onze collectie-items zich om te laten zien bij de tentoonstelling die loopt. Maar we gaan voorlopig wel dus op een ruil op deze manier collectie-items tentoonstellen. En dan kun je er gewoon een spelletje mee spelen.
1: Ja, wat leuk. Ja, dat is toch wel heel bijzonder. En inderdaad, er staat ook wat op. Er staat een hotel op, zie ik.
2: Ja.
1: Dus dat is toch ook wel...
2: Dat was dan een soort reclame. Het is eigenlijk een soort sponsoring. Sponsoring, kun je het zien.
1: Wat grappig.
2: Ja.
1: Ja, wat leuk. Oh, dit is wel heel leuk om te doen, inderdaad. En zo leer je er ook wel weer heel veel van.
2: Ja, zeker. Ja. En de verhalen die we erbij bedenken, sommige liggen voor de hand en de andere zijn natuurlijk idioot. Dus dat is op zich ook wel.
1: Dat is ook wel leuk. Humor in. Ja.
2: Ja.
1: En tot hoe lang is dit nog?
2: Voorlopig blijven we dit doen. We merken gewoon dat het echt dat mensen hier heel lang blijven hangen bij deze zuil. En dat er ook heel veel verhalen ontstaan over. Van, nou ja, dit ken ik niet, maar ik ken nog wel. Dus mensen gaan echt in gesprek ook over oude voorwerpen en oude gebruiken. En dat is natuurlijk precies wat je wil.
1: Ja, dat is absoluut.
2: Dus dit
1: waar.
2: Blijven we voorlopig nog een tijdje zo doen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nou, ontzettend leuk. Ja.
2: Ja.
1: Nou, dank je wel.
2: Ja.
1: En ik ben blij dat ik het goed had ook.
2: Ja. Ja, nou, het is best lastig soms, hoor.
1: Ja, nou, ja. Dat geloof ik meteen. Ja, ja dus, ja. Nou, superleuk.
2: Oké.
1: Okay. Ontzettend bedankt maar weer. En tot de volgende maand.
2: Tot de volgende keer, ja.
0: Groningen 1, houd je op de hoogte.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Klaas Withaar uit Mussel is gistermorgen in de Rooms-Katholieke Kerk in Musselkanaal benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding werd uitgereikt ter gelegenheid van zijn 50-jarig jubileum als koordirigent. De heer Withaar heeft zich gedurende tientallen jaren ingezet als dirigent, organist en pianist. Hij gaf leiding aan diverse koren en ensembles in de regio, waaronder het christelijk mannenkoor Crescendo in Winschoten. Met de koninklijke onderscheiding spreekt de gemeente Stadskanaal haar grote waardering uit voor 50 jaar muzikale en maatschappelijke betrokkenheid, die met zijn vakmanschap en toewijding het culturele leven in Stadskanaal, Musselkanaal en de regio blijvend heeft verrijkt. Komend weekend is de N33 tussen Siddeburen en Assen afgesloten voor verkeer. Dan voert Rijkswaterstaat onderhoudswerkzaamheden uit, zoals asfalteren en snoeien. Het deel tussen Noordbroek en Veendam blijft afgesloten tot woensdag 17 juni. Daar wordt het hele wegdek opnieuw geasfalteerd, zoals onlangs ook al tussen Veendam en Gieten is gebeurd. Tijdens de afsluiting wordt het verkeer omgeleid via provinciale wegen. Ook mensen uit deze regio die willen winkelen in Boende in Duitsland hebben last van een omleiding. De spoorwegovergang in de Neuschanzerstraße is tot midden juli afgesloten. Dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de Wunderlijn. In correspondentie aan omwonenden heeft de Deutsche Bahn laten weten dat de nabijgelegen supermarkt tijdens de werkzaamheden bereikbaar blijft. FC Ter Apel 96, Onze de Boys en ASVB hebben zich gisteren geplaatst voor de volgende ronde van de nacompetitie in het amateurvoetbal. De Ter Apelers wonnen thuis met 2-1 van Noordster, wat nu vakantie kan gaan houden. Ook Sellingen haalde de volgende ronde voor promotie naar de tweede klasse niet. Onze de Boys won zaterdag na strafschoppen van Sios uit Sauwert en ASVB won zondag thuis met 4-1 van Vios Oosterhesselen. Die clubs spelen volgend weekend verder om promotie naar de derde klasse. En tot zover meer nieuws op Groningen1.nl. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. We hebben vandaag een heel redelijke dag om de week mee te beginnen. Flinke zonnige perioden wisselen af met wat wolkenvelden. Er kan in de loop van de dag een enkele bui ontstaan, maar de meeste plaatsen blijven droog. De maximumtemperatuur is ongeveer 22 graden. De wind zwak tot matig uit het westen tot zuidwesten. Morgen begint nog droog, dan raakt het bewolkt met kans op enkele buien. Morgenavond is er zelfs kans op onweer. Minimumtemperatuur vannacht circa 15 graden. Maximum morgen rond 23 graden. Bij een matige, later af en toe vrij krachtige zuidenwind. Woensdag begint juist met bewolking en enkele buien. Later op de dag zijn er meer opklaringen. Het is dan 20 graden. En ook op donderdag en vrijdag wisselvallig.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Uit recente cijfers van het CBS blijkt dat Oost-Groningen economisch en demografisch achterblijft bij de rest van Nederland. We spreken met wethouder Economie Reinie Kuiper. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Annie.
1: Ja, herkent u dat beeld ook voor Pekela?
2: Waar u daar zo schetst? Nee, eigenlijk niet.
1: Eigenlijk niet?
2: Nee.
1: Oké.
2: Okay. Heel verrassend, hè?
1: Ja, best wel.
2: Ja, ik denk dat wij qua economische zaken hier in Pekela, dat we echt wel voor oplopen. Wij hebben heel weinig leegstaande op detailhandelsniveau. We doen goede zaken op uitgifte, nieuwe kaarten op de Instituut Treinwest. En dat loopt allemaal echt een trein.
1: Ja, dus in principe herkent u het helemaal niet uit de cijfers van het CBS? Ja.
2: Uit de cijfers van CBS, dat zijn niet de cijfers die wij hier in Pekela hanteren.
1: Maar hoe zou dat kunnen, dat het wel daaruit komt, zeg maar? Hebben ze dan een verkeerde kijk van ons in Oost-Groningen?
2: Dat denk ik. We hebben ook altijd eerst ons voorgehouden dat wij hier in een krimpgebied zaten. We hebben altijd cijfermatig bij ons onder mijn neus gegeven. Maar al die cijfers zijn daar nooit uitgekomen. En zo zie ik dat ook met die cijfers van de economie.
1: Ja. Wat bijzonder, dus echt grote economische uitdagingen, die hebben we eigenlijk helemaal niet.
2: Ja, wij staan aan de vooravond van een hele economische uitgave qua gemeente zelf. Voor de reconstructie van de Pekel de Hoven, die visie 2040. Nou, daar gaan we ook heel veel zaken in om. Dat gaat om een bedrag van meer dan 50 miljoen.
1: Ja.
2: We zijn bezig met ontwikkeling van recreatiegebieden hier dus meer. We gaan een nieuwe woonwijk realiseren. We willen als eerste ook een woonwijk realiseren die puur biobased gebouwd is met hennep. En ja, zo ga maar door. Ik denk dat wij als kleinste gemeente aan de provincie echt onze nek uitsteken met dat soort dingen.
1: Ja, dus eigenlijk gebeurt er al heel veel in Pekela.
2: Er gebeurt heel veel in Pekela. Wij zijn er wel, ja.
1: Ja. En zien jullie ook dat veel jongeren vertrekken uit de regio?
2: Jawel, maar ook dat is eigenlijk een... wij zien ook wel jongeren die bewust terugkomen. Omdat dat in Pekela en omgeving, in onze regio, laat ik zo zeggen... het prettig wonen is tegen betaalbare prijzen.
1: Ja, dat is natuurlijk wel zo.
2: Ja.
1: Ja, dus daarin...
2: En, waar zijn afstanden tegenwoordig? Wij zitten in Pekela we zitten af in de oude stad, we zitten een half uur midden in de stad Groningen. We zitten midden in een half uur, drie kwartier midden in Leer. Met een uurtje zitten we in Sol. Ja, wat zijn afstanden?
1: Ja.
2: Als ik in het westen van een land woon, ik zit nu in een auto, ik heb 10 kilometer gereden.
1: Ja, dat is zeker. Dat zijn weer andere problemen.
2: Ja.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat is zeker waar. Dus in principe, hetgeen wat dus gemeld wordt... dat Oost-Groningen achter zou blijven, economisch en demografisch gezien... dat wordt...
2: Daarom steun ik niet.
1: Nee. Nou, dat is ook fijn. Dat zijn positieve geluiden.
2: Ja, vind ik wel.
1: Maar zijn jullie wel nog steeds bezig ook met... ook over de komende 5 jaar, zeg maar, dat ook gewoon goed blijft?
2: Die ontwikkelingen die blijven gewoon. Wij zijn ook druk bezig met energie, qua Nijpegun. Op enig moment, we hebben natuurlijk ook in onze gemeente... hebben wij een bedrijf, of een aantal bedrijven... die heel veel energie moeten gebruiken.
1: Ja.
2: En op enig moment is aangaan natuurlijk ook eindig. En daar zou ook iets voor terug moeten komen. Maar... Ja, als je steenkool... Als je stenen wil bakken, daar heb je open vuur voor nodig.
1: Ja.
2: Anders krijg je geen kleur aan stenen. Dus wij hebben een steenfabriek hebben wij hier in onze gemeente. Ja, die moeten over op waterstof. Ja, en waterstof, dat is nu nog niet te betalen. Dus, maar op enig moment zal daar toch iets moeten gebeuren. Met solide papierverwerking en kartonnage en dat soort dingen in de kappa.
1: Ja,
2: dan zijn ze toch druk bezig dat die de hoofd boven water kunnen houden met elkaar.
1: Ja. Ja. Nou ja.
2: En dat doen we niet alleen, dat doen we in samenwerking met de provincie en met de buurgemeentes. dat we met elkaar zorgen dat dat overal overeind blijft. En we krijgen natuurlijk een waterstofopslag is op Hommelaar en Wijs. Ja, we moeten toch zorgen dat we een aftakking richting Peutelaar krijgen. En bijvoorbeeld een aftakking richting Veenam.
1: Ja. Ja. Dus dat zijn de uitdagingen voor de komende tijd.
2: Voor de komende jaren. Ja.
1: Ja.
2: Ja. En dan hebben we nog heel veel uitdagingen op de recreatie- en toerismegebied. Dus ook economie. We willen op termijn zorgen dat we ontsluiting krijgen van het Heeresmeer op het Pekkelderhoofddiep. Dat daar ook meer recreatie komt op het Heeresmeer. En zo kan er wel een poosje doorgaan.
1: Heeft u dan het idee dat ze in de Randstad, zeg maar, nou ja, daarop voorop lopen? Dat het dan sneller gaat of iets? Want hoe kan het nou zijn dat ze vinden dat Oost-Groningen dan achterblijft?
2: Ja, dat is altijd al zo gedacht. En daar is ook altijd naar geregeld. En zo zijn we ook altijd afgegeven met het gemeentefonds qua gelden en dat soort dingen. Maar ja, jullie zijn toch maar een klemregio, daar gebeurt niks meer.
1: Ja.
2: Nou, en daar hebben we dus bewezen dat het dus niet zo is. En nou gaan we moeten zorgen dat we dat ook te bedden brengen met elkaar.
1: Ja, nou, ik vind het alleen maar positief nieuws, moet ik zeggen.
2: Ja, dat gaan we volgen, ja.
1: Ja, absoluut. Ontzettend bedankt voor de toelichting. En we gaan gewoon zo verder dus.
2: Graag gedaan.
1: Oké.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Kinderen uit Westerwolde en omgeving kunnen eind juni weer meedoen aan de zwemvierdaagse bij camping Weddenbergen in Wedden. We spreken met Marloes de Boer. Goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen.
1: Voor wie is de zwemvierdaagse bedoeld?
2: De zwemvierdaagse is bedoeld voor alle basisschoolkinderen van de gemeente Westerwolde, maar ook daarbuiten. Dus je hoeft niet per se in de gemeente Westerwolde te wonen. En je moet wel minimaal zwemdiploma A hebben.
1: Dat is wel belangrijk.
2: Ja, dat is wel belangrijk, ja.
1: Ja. En wat kunnen de deelnemers naast het zwemmen allemaal verwachten tijdens deze dagen?
2: Ja, het is een camping Weddenbergen is fantastisch. Die hebben de laatste jaren echt een fantastisch mooie binnenspeeltuin aangelegd, maar ook een buitenwaterspeeltuin. En er is dus een zwembad. En bij mooi weer kunnen de deuren opengeschoven worden. En vroeger was het zo dat je eigenlijk met de zwemvierdaagse gewoon baantjes moest zwemmen. En dat was het. Maar dat hoeft tegenwoordig niet meer. Want eigenlijk als je 4 dagen achter elkaar zwemt. En in plaats van alleen je baantjes dus heel veel zwemt. Met een stroomversnelling. Van de glijbaan gaat. Weer uit het water klimt. Doe je eigenlijk veel meer zwemconditie op dan alleen het baantje zwemmen. Dus het is wat meer. Het voelt misschien wat meer als vrijblijvend karakter. Maar juist door 4 keer achter elkaar te zwemmen en daarnaast nog te spelen, oefenen kinderen heel veel voor hun zwemconditie.
1: Ja, want is het belangrijk dat kinderen blijven zwemmen ook?
2: Jazeker. Ja, we denken allemaal dat zwemmen net als fietsen is. En in zekere zin is dat ook wel. Hè, als je het eenmaal kan, eenmaal je diploma hebt, dan kun je je hoofd wel boven water houden. Ja. Maar met zwemmen is het toch wel iets essentiëler dat je je conditie goed blijft houden. Vooral als je wat ouder wordt, wat zwaarder wordt. Als je dan weinig zwemt, dan heb je eigenlijk veel minder zwemconditie om je hoofd boven water te houden. En als je dan nog bijvoorbeeld een keer in het water plonst met je kleren aan en je moet dan een stuk naar de kant zwemmen en omhoog klimmen. Dan is het wel handig dat je je hoofd boven water kan houden.
1: Ja, dat is wel verstandig inderdaad. De aanmeldingen lopen nog tot en met vandaag. Kunnen mensen zich nog wel aanmelden ook morgen of is het echt tot en met vandaag?
2: Ja, nou, we hadden eigenlijk gezegd tot aan vandaag, want we gaan medailles bestellen. Ja. Maar we hebben ook, omdat we nu even in de uitzending mogen, laten we het even wat langer openstaan. Dus vandaag en morgen kun je nog aanmelden en dat kan via de app van Camping Weddenbergen. En dan kan je een ticket kopen voor de zwemvierdaagse en ook gewoon online afrekenen. En dan krijg je daarna alle informatie krijg je gewoon via de mail. Dus tot woensdag kun je nog inschrijven, vandaag en morgen.
1: Kijk, dat is hartstikke fijn. Hoeveel deelnemers hopen jullie dit jaar te verwelkomen?
2: Dit is het 5e jaar. Dus het zou mooi zijn als we elk jaar een beetje zo omhoog gaan qua deelnemersaantallen.
1: Ja.
2: Vorig jaar zaten we op 160. En voor het afgelopen weekend stond de teller op 125. Dus ik weet niet waar die nu op staat, maar kan nog een beetje bij, dus we hopen wel weer in ieder geval rond de 150 deelnemers uit te komen.
1: Kijk, dat is ook een mooie oproep.
2: Ja,
1: wanneer gaat het beginnen?
2: De zwemvierdaagse?
1: Ja.
2: Op woensdag, en dan moet ik even uit mijn hoofd. Volgens mij is het 25 juni, dus we beginnen op woensdagmiddag.
1: Ja.
2: Je kan op donderdagmiddag, vrijdagmiddag en op zaterdag hebben we een feestje en de medailles worden uitgereikt. En het zwemmen is vanaf 2 uur 's middags, want de ene school is eerder vrij als de andere school. Dus we hebben gezegd tussen 2 uur 's middags en 6 uur 's avonds kom je wanneer je wil en ga je wanneer je wil. Dus het is echt heel vrijblijvend op maat. Dus als je pas om 5 uur kan, kan je van 5 tot 6 zwemmen. Maar net hoe het uitkomt in alle drukke agenda's.
1: Juist. Nou, dat is hartstikke fijn. Ontzettend bedankt voor de toelichting en ik hoop dat er een hele hoop mensen op afkomen.
2: Ja, bedankt. En ik hoop ook inderdaad dat mensen nog even naar de website of naar de app gaan van Camping Weddenbergen en zich daar inschrijven. En dan zie ik eind juni hopelijk heel veel blije kindjes lekker veel zwemmen.
1: Dat komt vast goed. Dankjewel.
2: Ja, ook bedankt.

0: Het is nu 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. De Rotterdamse burgemeester Schouten heeft namens de veiligheidsregio's de Tweede Kamer per brief gevraagd om behoud van de sirene. Ze vinden een extra systeem naast het NL Alert via de mobiele telefoon noodzakelijk. Met NL Alert wordt maar 92% van de bevolking bereikt. Advocaat Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst door de Raad van Discipline Amsterdam, het tuchtcollege voor de advocatuur. Een cliënt van Knoops in een zedenzaak had een verklaring in zijn strafdossier ingrijpend gewijzigd. Het wordt Knoops zwaar aangerekend dat hij zijn cliënt niet schriftelijk heeft gewezen op het risico van zo'n aanpassing. Daarnaast heeft het echtpaar Knoops volgens de raad excessief gedeclareerd zonder vooraf een inschatting te geven van de kosten. Voor dat laatste is Carrie Knoops berispt. Het echtpaar heeft 30 dagen om in beroep te gaan. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen dan een ontheffing verlenen. Maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodige chemotherapie ondergaan. Met die test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. Patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemo moesten ondergaan. Het weer nog vrij zonnig, maar vanmiddag kans op stapelwolken. Blijft wel overal droog en maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
13: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
14: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
0: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
0: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
14: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.

0: Het is nu 2:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Hourion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 jaar en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en krijgt hij een enkel band. Door de explosie in een dorp in Myanmar gisteren is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn weggeblazen en veel puin is op straat beland. Door de chaos is onduidelijk hoeveel mensen zijn omgekomen. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. Maar gisteren spraken hulpverleners nog over zeker 55 doden. De ontploffing was in een dorp in het noordoosten van Myanmar, in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het advocaten-echtpaar Knoops is door het tuchtcollege op de vingers getikt. Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst. Had een van hun cliënten schriftelijk moeten wijzen op een aanpassing in het strafdossier. Bovendien heeft het echtpaar volgens het college excessief gedeclareerd. Daarom is Carrie Knoops berispt. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Dat staat in een brief die burgemeester Schouten van Rotterdam namens die veiligheidsregio's naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen, omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. En het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
0: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
13: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Het geluid van Oost-Groningen. 80s en 90s.

hyper.

Keep the vibes. Hyper, hyper. Hyper, hyper.

is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Klaas Withaar uit Mussel is gistermorgen in de Rooms-Katholieke Kerk in Musselkanaal benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding werd uitgereikt ter gelegenheid van zijn 50-jarig jubileum als koordirigent. De heer Withaar heeft zich gedurende tientallen jaren ingezet als dirigent, organist en pianist. Hij gaf leiding aan diverse koren en ensembles in de regio, waaronder het christelijk mannenkoor Crescendo in Winschoten. Met de koninklijke onderscheiding spreekt de gemeente Stadskanaal haar grote waardering uit voor 50 jaar muzikale en maatschappelijke betrokkenheid, die met zijn vakmanschap en toewijding het culturele leven in Stadskanaal, Musselkanaal en de regio blijvend heeft verrijkt. Komend weekend is de N33 tussen Siddeburen en Assen afgesloten voor verkeer. Dan voert Rijkswaterstaat onderhoudswerkzaamheden uit, zoals asfalteren en snoeien. Het deel tussen Noordbroek en Veendam blijft afgesloten tot woensdag 17 juni. Daar wordt het hele wegdek opnieuw geasfalteerd, zoals onlangs ook al tussen Veendam en Gieten is gebeurd. Tijdens de afsluiting wordt het verkeer omgeleid via provinciale wegen. Ook mensen uit deze regio die willen winkelen in Boende in Duitsland hebben last van een omleiding. De spoorwegovergang in de Neuschanzerstraße is tot midden juli afgesloten. Dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de Wunderlijn. In correspondentie aan omwonenden heeft de Deutsche Bahn laten weten dat de nabijgelegen supermarkt tijdens de werkzaamheden bereikbaar blijft. FC Ter Apel 96, Onze de Boys en ASVB hebben zich gisteren geplaatst voor de volgende ronde van de nacompetitie in het amateurvoetbal. De Ter Apelers wonnen thuis met 2-1 van Noordster, wat nu vakantie kan gaan houden. Ook Stellingen haalde de volgende ronde voor promotie naar de tweede klasse niet. Onze de Boys won zaterdag na strafschoppen van Sios uit Sauwert en ASVB won zondag thuis met 4-1 van Vios Oosterhesselen. Die clubs spelen volgend weekend verder om promotie naar de derde klasse. En tot zover minieuws op Groningen1.nl. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. We hebben vandaag een heel redelijke dag om de week mee te beginnen. Flinke zonnige perioden wisselen af met wat wolkenvelden. Er kan in de loop van de dag een enkele bui ontstaan, maar de meeste plaatsen blijven droog. De maximumtemperatuur is ongeveer 22 graden. De wind zwakt tot matig uit het westen tot zuidwesten. Morgen begint nog droog, dan raakt het bewolkt met kans op enkele buien. Morgenavond is er zelfs kans op onweer. Minimumtemperatuur vannacht circa 15 graden. Maximum morgen rond 23 graden. Bij een matige, later af en toe vrij krachtige zuidenwind. Woensdag begint juist met bewolking en enkele buien. En later op de dag zijn er meer opklaringen. Er is dan 20 graden. En ook op donderdag en vrijdag wisselvallig.

0: Het is nu 3:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van 47 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. Twee van hen zijn al onderweg. Een derde persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt het binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Het Verenigd Koninkrijk hoeft geen schadevergoeding te betalen aan Rwanda. Dat heeft een internationaal hof in Den Haag bepaald. Rwanda eiste omgerekend meer dan 125 miljoen euro... omdat het VK een streep haalde door een omstreden asieldeal. Dat akkoord regelde de overplaatsing naar Rwanda van asielzoekers die het Verenigd Koninkrijk illegaal waren binnengekomen. De Britten beloofden tientallen miljoenen om de kosten te dekken. Het besluit om de deal te schrappen werd door Rwanda gezien als contractbreuk, maar het hof concludeert dat het VK geen geld verschuldigd is. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Horion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en een enkelband dragen. Door de explosies in een dorp in Myanmar is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn verdwenen en op straat ligt veel puin. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Het weer, vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
13: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.

is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Klaas Withaar uit Mussel is gistermorgen in de Rooms-Katholieke Kerk in Musselkanaal benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding werd uitgereikt ter gelegenheid van zijn 50-jarig jubileum als koordirigent. De heer Withaar heeft zich gedurende tientallen jaren ingezet als dirigent, organist en pianist. Hij gaf leiding aan diverse koren en ensembles in de regio, waaronder het christelijk mannenkoor Crescendo in Winschoten. Met de koninklijke onderscheiding spreekt de gemeente Stadskanaal haar grote waardering uit voor 50 jaar muzikale en maatschappelijke betrokkenheid, die met zijn vakmanschap en toewijding het culturele leven in Stadskanaal, Musselkanaal en de regio blijvend heeft verrijkt. Komend weekend is de N33 tussen Siddeburen en Assen afgesloten voor verkeer. Dan voert Rijkswaterstaat onderhoudswerkzaamheden uit, zoals asfalteren en snoeien. Het deel tussen Noordbroek en Veendam blijft afgesloten tot woensdag 17 juni. Daar wordt het hele wegdek opnieuw geasfalteerd, zoals onlangs ook al tussen Veendam en Gieten is gebeurd. Tijdens de afsluiting wordt het verkeer omgeleid via provinciale wegen. Ook mensen uit deze regio die willen winkelen in Boende in Duitsland hebben last van een omleiding. De spoorwegovergang in de Neuschanzerstraße is tot midden juli afgesloten. Dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de Wunderlijn. In correspondentie aan omwonenden heeft de Deutsche Bahn laten weten dat de nabijgelegen supermarkt tijdens de werkzaamheden bereikbaar blijft. FC Ter Apel 96, Onze de Boys en ASVB hebben zich gisteren geplaatst voor de volgende ronde van de nacompetitie in het amateurvoetbal. De Ter Apelers wonnen thuis met 2-1 van Noordster, wat nu vakantie kan gaan houden. Ook Sellingen haalde de volgende ronde voor promotie naar de tweede klasse niet. Onze de Boys won zaterdag na strafschoppen van Sios uit Sauwert en ASVB won zondag thuis met 4-1 van Vios Oosterhesselen. Die clubs spelen volgend weekend verder om promotie naar de derde klasse. En tot zover minieuws op Groningen1.nl. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. We hebben vandaag een heel redelijke dag om de week mee te beginnen. Flinke zonnige perioden wisselen af met wat wolkenvelden. Er kan in de loop van de dag een enkele bui ontstaan, maar de meeste plaatsen blijven droog. De maximumtemperatuur is ongeveer 22 graden. De wind zwak tot matig uit het westen tot zuidwesten. Morgen begint nog droog, dan raakt het bewolkt met kans op enkele buien. Morgenavond is er zelfs kans op onweer. Minimumtemperatuur vannacht circa 15 graden. Maximum morgen rond 23 graden. Bij een matige, later af en toe vrij krachtige zuidenwind. Woensdag begint juist met bewolking en enkele buien. Later op de dag zijn er meer opklaringen. Er is dan 20 graden. En ook op donderdag en vrijdag wisselvallig.

0: Het is nu 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. Dat meldt de Franse president Macron. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van bijna 50 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. Twee van hen zijn al onderweg. Een derde persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt dit binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Een aantal veiligheidsregio's pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor het behoud van het luchtalarm. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen, maar de veiligheidsregio's vinden dat een extra systeem naast het NL Alert noodzakelijk blijft. Met NL Alert wordt via de mobiele telefoons maar 92% van de bevolking bereikt. Het afgelopen jaar zijn meer Nederlanders lid geworden van een sportvereniging. Het gaat om een toename van 47.000 leden. Dat blijkt uit een rapportage van sportkoepel NOC-NSF. Vooral voetbal, tennis, padel en golf zijn populairder geworden. De meeste volwassenen gaan sporten om gezonder te worden. Ondanks de toename maakt NOC-NSF zich zorgen om de voorgenomen bezuinigingen in de sport. Volgens de koepel wordt de vrijwillige verenigingsstructuur daardoor hard geraakt. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Blijft overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. Dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proefzitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook.
0: Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl, de online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
14: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Klaas Withaar uit Mussel is gistermorgen in de Rooms-Katholieke Kerk in Musselkanaal benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding werd uitgereikt ter gelegenheid van zijn 50-jarig jubileum als koordirigent. De heer Withaar heeft zich gedurende tientallen jaren ingezet als dirigent, organist en pianist. Hij gaf leiding aan diverse koren en ensembles in de regio, waaronder het christelijk mannenkoor Crescendo in Winschoten. Met de koninklijke onderscheiding spreekt de gemeente Stadskanaal haar grote waardering uit voor 50 jaar muzikale en maatschappelijke betrokkenheid, die met zijn vakmanschap en toewijding het culturele leven in Stadskanaal, Musselkanaal en de regio blijvend heeft verrijkt. Komend weekend is de N33 tussen Siddeburen en Assen afgesloten voor verkeer. Dan voert Rijkswaterstaat onderhoudswerkzaamheden uit, zoals asfalteren en snoeien. Het deel tussen Noordbroek en Veendam blijft afgesloten tot woensdag 17 juni. Daar wordt het hele wegdek opnieuw geasfalteerd, zoals onlangs ook al tussen Veendam en Gieten is gebeurd. Tijdens de afsluiting wordt het verkeer omgeleid via provinciale wegen. Ook mensen uit deze regio die willen winkelen in Boende in Duitsland hebben last van een omleiding. De spoorwegovergang in de Neuschanzerstraße is tot midden juli afgesloten. Dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de Wunderlijn. In correspondentie aan omwonenden heeft de Deutsche Bahn laten weten dat de nabijgelegen supermarkt tijdens de werkzaamheden bereikbaar blijft. FC Ter Apel 96, Onze de Boys en ASVB hebben zich gisteren geplaatst voor de volgende ronde van de nacompetitie in het amateurvoetbal. De Ter Apelers wonnen thuis met 2-1 van Noordster, wat nu vakantie kan gaan houden. Ook Stellingen haalde de volgende ronde voor promotie naar de tweede klasse niet. Onze de Boys won zaterdag na strafschoppen van Sios uit Sauwert en ASVB won zondag thuis met 4-1 van Vios Oosterhesselen. Die clubs spelen volgend weekend verder om promotie naar de derde klasse. En tot zover minieuws op Groningen1.nl. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. We hebben vandaag een heel redelijke dag om de week mee te beginnen. Flinke zonnige perioden wisselen af met wat wolkenvelden. Er kan in de loop van de dag een enkele bui ontstaan, maar de meeste plaatsen blijven droog. De maximumtemperatuur is ongeveer 22 graden. De wind zwak tot matig uit het westen tot zuidwesten. Morgen begint nog droog, dan raakt het bewolkt met kans op enkele buien. Morgenavond is er zelfs kans op onweer. Minimumtemperatuur vannacht circa 15 graden. Maximum morgen rond 23 graden. Bij een matige, later af en toe vrij krachtige zuidenwind. Woensdag begint juist met bewolking en enkele buien. En later op de dag zijn er meer opklaringen. Er is dan 20 graden. En ook op donderdag en vrijdag wisselvallig.

0: Het is nu 5:00.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran wil pas verder onderhandelen met Amerika als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Ook zou Iran stoppen met het uitwisselen van berichten via bemiddelaars. Autoriteiten in Iran bevestigen het nieuws nog niet. Maar volgens het persbureau schenden de aanvallen van Israël in Libanon het staakt het vuren tussen Iran en de VS. Het Israëlische leger voert de aanvallen in Zuid-Libanon juist op. Naar eigen zeggen is dat nodig om Hezbollah uit te schakelen. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept, meldt de Franse president Macron. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. De onderschepping door Frankrijk werd uitgevoerd in samenwerking met een aantal bondgenoten. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. De Amerikaanse rapper, die zich nu J noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Volgens het CJO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. J ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Optredens in onder meer Groot-Brittannië en Polen gingen daarom niet door. Vorige week zei asielminister Van den Brink dat Nederland J niet kan weigeren. Wanneer het kortgeding dient, is nog niet bekend. Een Nederlandse toerist die in Colombia vermist was, is doodgevonden. Dat bevestigt haar familie aan NH Nieuws. De vrouw van 41 werd vorige week maandag voor het laatst gezien toen ze een wandeltocht ging maken. Afgelopen weekend startte de Colombiaanse autoriteit een zoekactie. Gisteren werd het lichaam van de vrouw gevonden in een meer. Hoe ze om het leven is gekomen is nog onduidelijk. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen is bewolkt met regen, kans op onweer. En dan wordt het maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proefzitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen?
0: 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
13: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
14: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Klaas Withaar uit Mussel is gistermorgen in de Rooms-Katholieke Kerk in Musselkanaal benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding werd uitgereikt ter gelegenheid van zijn 50-jarig jubileum als koordirigent. De heer Withaar heeft zich gedurende tientallen jaren ingezet als dirigent, organist en pianist. Hij gaf leiding aan diverse koren en ensembles in de regio, waaronder het christelijk mannenkoor Crescendo in Winschoten. Met de koninklijke onderscheiding spreekt de gemeente Stadskanaal haar grote waardering uit voor 50 jaar muzikale en maatschappelijke betrokkenheid, die met zijn vakmanschap en toewijding het culturele leven in Stadskanaal, Musselkanaal en de regio blijvend heeft verrijkt. Komend weekend is de N33 tussen Siddeburen en Assen afgesloten voor verkeer. Dan voert Rijkswaterstaat onderhoudswerkzaamheden uit, zoals asfalteren en snoeien. Het deel tussen Noordbroek en Veendam blijft afgesloten tot woensdag 17 juni. Daar wordt het hele wegdek opnieuw geasfalteerd, zoals onlangs ook al tussen Veendam en Gieten is gebeurd. Tijdens de afsluiting wordt het verkeer omgeleid via provinciale wegen. Ook mensen uit deze regio die willen winkelen in Boende in Duitsland hebben last van een omleiding. De spoorwegovergang in de Neuschanzerstraße is tot midden juli afgesloten. Dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de Wunderlijn. In correspondentie aan omwonenden heeft de Deutsche Bahn laten weten dat de nabijgelegen supermarkt tijdens de werkzaamheden bereikbaar blijft. FC Ter Apel 96, Onzwede Boys en ASVB hebben zich gisteren geplaatst voor de volgende ronde van de nacompetitie in het amateurvoetbal. De Ter Apelers wonnen thuis met 2-1 van Noordster, wat nu vakantie kan gaan houden. Ook Sellingen haalde de volgende ronde voor promotie naar de tweede klasse niet. Onzwede Boys won zaterdag na strafschoppen van Sios uit Sauwert en ASVB won zondag thuis met 4-1 van Vios Oosterhesselen. Die clubs spelen volgend weekend verder om promotie naar de derde klasse. En tot zover meer nieuws op Groningen1.nl. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. We hebben vandaag een heel redelijke dag om de week mee te beginnen. Flinke zonnige perioden wisselen af met wat wolkenvelden. Er kan in de loop van de dag een enkele bui ontstaan, maar de meeste plaatsen blijven droog. De maximumtemperatuur is ongeveer 22 graden. De wind zwak tot matig uit het westen tot zuidwesten. Morgen begint nog droog, dan raakt het bewolkt met kans op enkele buien. Morgenavond is er zelfs kans op onweer. Minimumtemperatuur vannacht circa 15 graden. Maximum morgen rond 23 graden. Bij een matige, later af en toe vrij krachtige zuidenwind. Woensdag begint juist met bewolking en enkele buien. Later op de dag zijn er meer opklaringen. Er is dan 20 graden. En ook op donderdag en vrijdag wisselvallig.

0: het nieuws van 6 uur.
1: Jeroen van Kam met het NWS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een eind aan het staakt-het-vuren. Persbureau Tasnim schrijft dat ook de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. Nederland stopt per direct met het terugsturen van Libanese asielzoekers. Asielminister Van den Brink heeft dat besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Komende 6 maanden worden er geen besluiten genomen over aanvragen van Libanezen en wordt er ook niemand teruggestuurd. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. En ook Libanezen die eerder een aanvraag deden in een ander EU-land vallen buiten de regeling. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Gemeente Borger-Odoorn, waar Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. Amerikaanse rapper, die zich nu Ye noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Volgens het CEO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. Ye ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Wanneer het kort geding dient, is nog niet bekend. Het weer, het is vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met regen, kans op onweer en er verandert aan de temperatuur weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: en arbeid. Heen wachten met meer luid. Eerst het wagen als zo in te kriegen. Dan mijn vrouw, half mijn lijf bedrijf.
1: Freddy!
0: Half mijn lijf bedrijf.
1: Freddy!

0: nieuws van 7 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een einde aan het staakt-het-vuren. Persbureau Tasnim schrijft ook dat de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. De komende 6 maanden worden geen Libanese asielzoekers meer teruggestuurd en er worden ook geen besluiten genomen in asielaanvragen. Dat heeft asielminister Van den Brink besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. De komende 3 nachten kunnen 150 asielzoekers voor wie geen plaats is in Ter Apel overnachten in het Drentse tweede Exloërmond. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Rotterdam gaat de strijd aan met femicide. Vandaag is de samenwerkingsagenda Aanpak Femicide Rotterdam gelanceerd. Daar spreken de gemeenten, professionals en maatschappelijke organisaties af om de aanpak van vrouwenmoord gezamenlijk te versterken, zegt burgemeester Schouten.
2: Wij gaan nog beter samenwerken met alle partijen die er zijn. En dat betekent dat we ook veel meer gaan richten op signalering. Want als je signaleert dat er iets niet goed gaat, dan kun je natuurlijk het uiteindelijke vreselijke eind, ja, de femicide zelf hopelijk voorkomen. We gaan gewoon eigenlijk een soort aanpak creëren waarin alles mogelijk is om maar te zien hoe we vrouwen nog beter kunnen beschermen.
1: Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Openbaar Ministerie laten zien dat grofweg elke 8 dagen een vrouw wordt gedood. Meestal gebeurt dat door een partner of ex-familielid. Het weer, vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Blik op Sport met Jens Stakens.
3: Goedenavond.
4: Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that,
3: Yeah. I like this one.
4: What?

0: Blik op sport. Blik op sport.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Blik op Sport van maandag 1 juni van het jaar 2026. Wat gaan wij de komende twee uur doen, behalve muziek draaien? Nou, we kijken naar de dag van vandaag in het verleden. En wat opvalt is dat er veel clubs zijn opgericht, zowel binnen als buitenland. Daarna gaan we kijken naar het amateurvoetbal. We zitten nu in de fase van de nacompetitie. Maar we blikken ook nog even terug op de laatste speelronde in de eerste klasse H in het Pinksterweekend. Want vorige week maandag waren we er niet. En daarvoor kunt u luisteren naar de bingo op deze zender samen met Radio Westerwolde. Goed, daarna gaan we ook nog naar het zaalvoetbal. We hebben hockey, we hebben... Dan moet ik even stiekem kijken. Honkbal en korfbal natuurlijk. En nog wat nieuwtjes erbij. Dat is de komende twee uur. En het wordt steeds rustiger. De zomervakantie komt er ook aan. En dat betekent dat veel sporten inmiddels al afgelopen zijn. En veel competities hun of het einde naderen. Goed, dat dus gaan we straks ook nog allemaal over hebben. En natuurlijk zijn wij straks ook even... tijdelijk van de zender af, tijdelijk even met vakantie. Wordt wel een vrij lange vakantie, zoals ik het zien kan. Maar goed, daar straks veel meer over. We begonnen deze eerste uur met Janet Jackson en Got Till It's Gone... samen met Q-Tip en Joni Mitchell. En wij gaan verder met de volgende. En dat is Vanilla Fudge. Dit is You Keep Me Hanging On.

Je hoorde Vanilla Fudge en You Keep Me Hanging On. En die kennen we natuurlijk al veel beter van Kim Wilde, die daar in de jaren 80 daarmee ook een grote hit scoorde. Goed, je luistert naar het TVGO, Blik op Sport. Het is

20. In 1950 werd in Oostenrijk SV Austria Salzburg opgericht. En in 1962 wordt Rode JC opgericht in Kerkrade na een fusie tussen Roda Sport en Rapid JC. En in 1977 was de oprichting van profvoetbalclub SC Heerenveen als afsplitsing van Heerenveen. Het Nederlandse voetbalelftal stuit in Amsterdam op 1 juni de voorbereiding op het EK voetbal 1988 met een 2-0 overwinning op Roemenië. En Rinus Israël die zal deze 1 juni van 1988 niet vergeten, want hij werd ontslagen als trainer van Feyenoord. En in 1992 spelen Kazachstan en Turkmenistan de eerste voetbalinterland uit de geschiedenis van beide voormalig Sovjet-republieken. Het onderlinge duel eindigt in een 1-0 overwinning voor Kazachstan. En in 1997 wint Amsterdam de landstitel in de Nederlandse hockeyhoofdklasse door in de tweede wedstrijd van de finale van de play-offs na strafballen te winnen van hockeyclub Den Bosch. In datzelfde jaar gaan we naar België toe, want daar werd de Belgische voetbalbeker gespeeld tussen Germinal Ekeren en Anderlecht. En Germinal Ekeren wint voor het eerst in de clubgeschiedenis de beker. Ze wonnen namelijk met 4-2 van Anderlecht. En in 1998 werd de voetbalstadion van FC Utrecht omgebouwd tot hockeyarena. En daar heroveren de Nederlandse mannen hockeyploeg de wereldtitel door Spanje in de verlenging van de finale van het WK hockey te verslaan. 3-2 werd het en de golden goal werd gemaakt door niemand minder dan Teun de Nooijer. En in 1998 speelt het Nederlandse voetbalelftal in Eindhoven een oefenduel tegen Paraguay en wint met 5-1 door 2 treffers van Mark Overmars. En in 2006 speelt Claudio Soares, record international, tegen Nederlands 178ste en laatste interland voor het Mexicaanse voetbalelftal. En kijk even onder andere wie er jarig zijn. Nou, onder andere oud-Formule 1-coureur, maar ook tegenwoordig analist. Martin Brundle is vandaag jarig. Hij is vandaag 67 geworden. Oud-Belgische voetballer Peter Maas. Hij is vandaag 62 geworden. Een van de grote tennisters die België kende samen met Kim Kleisters. Zij is vandaag ook jarig. Dan hebben we het over Justine Henin. En zij is vandaag 44 geworden. En de Nederlandse wielrenster Amy Pieters is 37 geworden. Hij speelde onder andere in Neighbours, zong ook met Kylie Minogue. En vandaag is hij 58 jaar geworden. Ik heb het er niet meer dan over Jason Donovan. En hij had ook een grote hit met dit nummer, Too Many Broken Hearts.

0: Jason Donovan en Too Many Broken Hearts bereikte in 1989 in elk geval het podium in de top 40. Want de platen behaalden namelijk de derde plaats. En stond ook behoorlijk wat weken in de lijst. Om precies te zijn, 11 weken. En hij heeft toen... toen hij daar allemaal zong, een contract getekend bij de platenmaatschappij Stock, Aitken en Waterman. En daar kwamen vele artiesten weg. En wat ik al zei, hij zong ook met Kylie Minogue. En samen zaten ze in de soapserie in Australië van Neighbours. En in 1989 verliet hij Neighbours dus ook en ging films spelen. En hij ging zelfs zingen. Dus ja, succes heeft hij in elk geval gehad. We gaan naar het amateurvoetbal. En daar zitten we nu in de fase dat we in de nacompetitie zitten. Dus dat betekent dat er wat promotie-degradatie-duels stonden. Maar die konden niet eerder beginnen totdat de laatste speelronde in bijvoorbeeld de divisies en in de eerste klasse H werden afgewerkt. En we gaan eens even terug naar het Pinksterweekend. Dan gaan we naar 23 mei toe. Daar speelde Blauw-Wit 34 tegen Oranje Nassau 1-0. Lac-Frisia 1883 tegen Winsum 2-1. Broekse Boys Buiten Post 1-1. Biekwik 1887 tegen Drachtse Boys eindigde in 7-3. Flink werd er ook gescoord bij GSC Groningen tegen ASV Dronten. Dat werd 4-8. Velocitas 1897 tegen Surhuis de Vier 2-0. En Heerenveense Boys tegen WVV werd 0-3. En dat was een belangrijke overwinning voor de ploeg van Gerard Wiekens. WVV heeft zich namelijk wel gehandhaafd in de eerste klasse H. Eindigt op de 10e plaats met 29 punten uit 26 wedstrijden. Lac-Frisia stond alvast als kampioen met 57 punten uit 26 wedstrijden. Gevolgd door Velocitas 1897 en Biekwik 1887. Beide hadden 53 punten uit 26 wedstrijden. GSC Groningen stond al een tijdje vast als degradant en Surhuis de Vier en Winsum moeten via een omweg zich gaan plaatsen voor de nacompetitie. En die nacompetitie is eigenlijk wel een beetje begonnen. Afgelopen weekend, dan gaan we naar de zaterdagduels toe. En dan beginnen we voor promotie naar de derde klasse toe. Daar speelde in elk geval SVBO, Onzwerder Boys en Bargeres voor een plekje in de finale voor promotie. SVBO verloor van Nagelen met 2-5 en heeft dus geen kans meer op promotie. Sios tegen Onzwerder Boys, dat werd 2-2 en daar moesten penalties genomen worden en Onzwerder Boys heeft die penalty-serie gewonnen. En Bargeres won van Elim met 4-1. Dan gaan we naar promotie naar de vierde klasse toe. En onder andere Geo en SV Mussel kwamen afgelopen weekend in actie. Geo speelde tegen BSVV en won met 4-2. En SV Mussel die speelde tegen Angerslo en dat werd 2-2. Ook daar moesten penalties aan te pas komen. Maar Mussel redde niet en speelt dus ook volgend seizoen in de vijfde klasse. Dan gaan we naar de zondag toe, de zaterdag-zondag van de eerste klasse naar de vierde divisie hier toe. Daar werd in elk geval een uit- en een thuiswedstrijd gespeeld. Eerst op een woensdag speelden Velocitas 1897, Biekwik en Broekster Boys en afgelopen zaterdag waren de returns. Velocitas 1897 speelde tegen Winterswijk in de eerste wedstrijd op 27 mei. Op die woensdag werd 1-1. Biekwik 1887 speelde dan tegen Dato 0-0. En Broekster Boys tegen Longa 3-0. Dan afgelopen zaterdag. Velocitas 1897 won van Winterswijk met 2-0. En houdt zicht op promotie. Longa tegen Broekster Boys werd 2-2. En Deo tegen Biekwik 1887 3-2. En daardoor heeft Biekwik 1887 geen kans meer om te promoveren. Dan gaan we naar de derde klasse toe. Daar speelden Gieten, Noordster en Sellingen voor een plekje naar de tweede klasse toe. Gieten die speelde tegen Olympia en dat verloor met 5-1. Noordster speelde tegen Trapel 96, maar verloor met 2-1. En Sellingen speelde thuis tegen EMMS en dat werd 0-1. En dat betekent dus dat Gieten, Noordster en Sellingen eventueel tegenstanders zijn komend seizoen van onder andere Heiligelee en MOVV. Voor promotie naar de derde klasse toe, of handhaving in de derde klasse, was het een wedstrijd tussen derde klasse Actief en SPW, dat de periode pakte. En Actief won met 5-2. En dat betekent dat SPW gewoon volgend seizoen in de vierde klasse speelt. Makkingen tegen Buinen 2-1. Buinen blijft ook vierde klasse. En ASVB heeft nog steeds kans om zich te handhaven. Want het won namelijk van Fios met 4-1. Dus ja, spanning desondanks wie er op zich handhaaft en wie degradeert. Komende weekend is er dus weer een volledige programma voor de na-competitie. En volgende week maandag natuurlijk gewoon de uitslagen in deze uitzending van Blik op Sport. Wij gaan zometeen van de mannen naar het vrouwenvoetbal. Maar dat doen wij eerst naar Alanis Morissette. Want zij viert haar verjaardag ook. Zij wordt namelijk vandaag 52. En ze gewoon een bedankje. Thank you.
1: RTV Go.

0: Alanis Morissette uit het jaar 1998. En Thank You. Ze had ook nog onder andere een grote hit met Ironic. En het begon allemaal met You Oughta Know. We gaan naar het vrouwenvoetbal. En daar hebben we ook een aantal wedstrijden. Ook een wedstrijd die werd afgelast. Maar we beginnen eerst even met 23 mei. Want daar speelde MOVV vrouwen 1 in de vierde klasse 3 tegen Lycurgus vrouwen 2. Dat werd gewonnen met 2-1. En Gorecht tegen Zuidhoorn 5-0. Dan twee dagen later, op 26 mei, Amasitja VMC vrouwen 2 tegen de Knickerbockers vrouwen 7, 2-4. Dan op de 27e mei de Heracliden MOVV, die werd afgelast. En afgelopen zaterdag VVS MOVV werd ook afgelast. En Lycurgus vrouwen 2 tegen VV Pekla werd 5-3. Hebben we de volgende stand. Groen-geel aan kop met 61 uit 22. VVS op plaats 2 met 49 uit 19. VV Pekla derde met 48 uit 22. En dat is ook meteen de top 3 dat meteen vaststaat voor de eindstand. Want er staan nog twee wedstrijden voor komende woensdagavond op het programma. Wel allemaal onder voorbehoud. In Midwolda om 7:15. Op sportpark van MOVV. De MOVV vrouwen 1 tegen de Knickerbockers vrouwen 7. En VVS die speelt dan thuis tegen Amasitja VMC vrouwen 2. Maar die wedstrijd wordt niet gespeeld in Oostwold. Maar in Groningen op sportpark Koendersborg begint die wedstrijd om 19:30. MOVV is hekken sluiten met 10 uit 19. Dan gaan we naar de vijfde klasse 7. Dan beginnen we weer op 23 mei met Annen tegen Veendam 1894 vrouwen 3. En Annen verloor een wedstrijd. Want dat was nog ongeslagen, had nog geen wedstrijd verloren. Veendam 1894 vrouwen 3 dacht, weet je wat, die gaan wij eens even een nederlaag geven. En dat werd een 1-4. WVV tegen VV Pekela vrouwen 2 0-3. En DVC Appingedam vrouwen 3 tegen Assen vrouwen 3 11-0. Dan op 27 mei Muntendam tegen Pekel de Boys 2-2. En WVV tegen Veendam 1894 vrouwen 3 werd 6-2. En dan afgelopen zaterdag speelde Heiligelee tegen Assen vrouwen 3 en dat werd 3-0. Annen stond alvast als kampioen. 41 punten uit 16 wedstrijden. Pickle the Boys is tweede met 32 uit 15. Veendam 1894 vrouwen 3 op plaats 3 met 29 uit 16. WVV vindt het terug op plaats 4 met 26 uit 15. Heiligelee op plaats 5 met 25 uit 14. Dan het programma. De spelende vrouwen van Heiligelee komen de woensdagavond tegen DVC Appingedam vrouwen 3 op het sportpark burgemeester Welleman in Appingedam. Met die wedstrijd om 19:30. En komende zaterdag om 14:00 op sportpark Rutger Oldeboom in Nieuwe Pekela Pekel de Boys tegen Heiligelee. En om 14:30 hier in Winschoten aan de Stikkelaan op het sportpark van WVV. WVV vrouwen 1 tegen DVC Appingedam vrouwen 3. Dat is dus allemaal onder voorbehoud. Dan gaan wij toch maar eens even naar het G-voetbal toe. Met natuurlijk ook Bato daarin. Dat speelde afgelopen weekend ook. Want het Pinksterweekend was eigenlijk lekker rustig voor de G-voetballers van Bato. En Bato die speelde afgelopen zaterdag tegen Drentina en won met 3-5. Bato staat daarin tweede achter Broekstewalden. En blijft ook gewoon tweede, want Broekstewalden wint dan. Want ze hebben 25 punten uit 9 wedstrijden. Bato staat tweede met 22 uit 9. En Heerenveense Boys staat derde. Maar die heeft maar slechts 9 punten uit 8 gespeelde wedstrijden. Dan gaan we nog naar het programma voor komende weekend. Dat is er dus niet. Dat betekent dat het dus ook de eindstand is in het G-voetbal. Zometeen gaan we nog even kijken hoe het met Nieuweschans en Oldamster Boys gingen. Maar ja, we zitten een beetje in het voetbalsfeer. Ik heb zometeen een koekoek met Wesley Snijder en Rafael van der Vaart. Natuurlijk met John de Bever en Wilfred Gené. Maar ja, zullen ze in Amerika ook weten, als Nederland daar komt, dat er ook dit gedraaid wordt?
1: Sensation.

0: John de Bijver en Wilfred Genij samen met Wesley Snijder en Raphaël van der Vaart. Hoe de WK-versie van Koekoek. En Amerika zal ook kennis maken. Als ze al geen kennis hebben gemaakt. Ik ga er toch wel vanuit dat die Amerikanen toch wel weten. Dat we left gaan en right gaan. Als de Engelsen dat al weten, dan weten de Amerikanen dat ook wel. De snollebollekers hoor je als eerste met links en rechts. We gaan naar het voetbal van de reserveklasse. Met daarin Nieuwe Schans en Old Amsterdam Boys. Nou, Nieuwe Schans die stond op het punt om kampioen te worden. Twee wedstrijden winnen en dan zijn ze kampioen. Maar ja, op papier klinkt dat allemaal makkelijk. Maar in de praktijk moet dat allemaal gaan werken. En dan moet er ook nog een beetje alles mee zitten. Want onder andere WVV 3 maakte nog wel kans op de titel. ZSC maakte ook nog wel kans op de titel. Dus we gaan eens even kijken hoe dat allemaal ging. En we gaan dus terug naar het Pinksterweekend. En dan zien we daar dat Bato 2 speelde tegen WVV 3. En Bato 2 won de wedstrijd met 3-1. Nieuwe Schans speelde diezelfde middag tegen laagvlieger SJS 4. En won met 0-6. Vier dagen later, op woensdagavond, wordt gespeeld Ter Apel 96-2 tegen Wildervank 4. 0-3. Dan afgelopen zaterdag ZSC 2 tegen Ter Apel 96-2, dat werd 5-0. SJS 4 tegen VVS 2, 0-6. En Nieuwe Schans speelde thuis tegen WVV 3. En dat werd echt heel duidelijk voor deze wedstrijd. Alleen overwinning op WVV 3 was voldoende om de kampioenschaal in ontvangst te nemen. Ja, en dat ging toch niet zoals het wezen moet. En ja, kampioenswedstrijden zijn altijd een wedstrijd apart. Dat hebben we afgelopen zaterdag ook gezien met de Champions League finale tussen Arsenal en Paris Saint-Germain. Maar uiteindelijk gebeurde daar bij Nieuwe Schans ook. Want WVV kwam zelfs terug tot 3-3. En daar werd dus de opdracht heel makkelijk. Gewoon één keer scoren en je bent er. En 5 minuten voor tijd werd er nog een penalty gegeven voor de thuisclub. En dat werd 4-3. En dat betekent dat Nieuwe Schans zich in de reserve vijfde klasse de titel pakte door met 4-3 te winnen van WVV 3. Maar dat was nog niet alles, want het nieuws werd nog mooierder. Want komend seizoen keert Nieuwe Schans na 4 jaar afwezigheid terug in de A-categorie voetbal. En dat betekent weer mooie derbies en aantrekkelijke wedstrijden in Oldambt en omstreken. Nou ja, en als je dan een beetje logisch gaat nadenken. Maar ja, goed, wat wij logisch vinden, weet ik niet of de KNVB dat allemaal logisch van ons vindt. Dan zou je onder andere komend seizoen spelen tegen VVS, tegen Scheemda, tegen Westerlee, tegen Nieuwolda en misschien ook wel BNC. Dus wat dat betreft wordt het een hele mooie vijfde klasse op de zaterdag. Maar de indeling moet er allemaal komen en dat zal wel ergens in juli zijn dat die indelingen bekend worden gemaakt. Maar in elk geval zien we dus Nieuwe Schans weer terug in de A-categorie, waar ze dit seizoen nog uitkwamen in de B-categorie. Stand nog even gewoon bijgepakt. Nieuwe Schans is kampioen met 37-16. Bato 2 tweede met 34-16. En ZSC 3 kan nog tweede worden bij winst op WVV 3. Zij hebben 33 punten uit 15 gespeelde wedstrijden. Old Amsterdam Boys kwam de afgelopen 2 weken niet in actie. Maar wel werden de volgende wedstrijden gespeeld. Op zondag 24 mei Harkstede 2, Muntendam 2, 5-0. Farfum 3, Siddeburen 3, 2-2. Hoge Zand 2, ZNC 3, 4-4. Dan 4 dagen later op de donderdag Farmsum 3 tegen Kwiek 2, 5-2. WO 3, Muntendam 2, 3-3. Dan de wedstrijden van gisteren. Hoge Zand 2, Muntendam 2, 0-4. ZNC 3, NEC Dassel 2 maakte een mooie ochtend ervan. 12 keer werd er gescoord. beide 6 doelpunten. En dan krijg je als eindstand 6-6. Farfum 3, Frombos 2, 2-4. NEC Delfzijl koploper, 56 uit 21. Kwik 2, tweede met 42 uit 21. WO 3 op plaats 3 met 34 uit 20. Oldamster Boys vinden terug op plaats 6. Met 28 punten uit 21 gespeelde wedstrijden. En speelt komende zondag tegen Muntendam 2. In die wedstrijd op Sportpark Zuiderstraat in Muntendam begint om 10 uur.
1: Dit is RTV.

Ja, Fast Car, Jonas Blue en Dakota uit het jaar 2016. En wij kennen dit nummer beter van Tracy Chapman uit de jaren 80 met Fast Car. En mag dit wel een modernere versie zijn, maar toch heb ik, persoonlijk moet ik dan zeggen, heb ik liever toch die van Tracy Chapman. We gaan naar zaalvoetbal toe. In de tweede klasse 4 stond een anderhalve week geleden nog een topper op het programma tussen DRS 5, Juffrouw 4 en WMC. Dat werd gewonnen door WMC met 2-4. Afgelopen vrijdag de laatste wedstrijd die gespeeld werd tussen Omlandia en DRS 5, Vrouwen 7, 1-7. Er staat dus in deze klasse geen wedstrijden meer op het programma, dus dan kunnen we al de conclusie gaan trekken dat WMC Vrouwen 1 eerste is met 24 punten uit 8 gespeelde wedstrijden. DRS 5, Vrouwen 4, tweede. Ook 24 punten, maar dan uit 10 gespeelde wedstrijden. En Futsal Winsum, Vrouwen 2 op plaats 3, met 9 punten uit 7 wedstrijden. Dan gaan we naar de tweede klasse 3, waar ook een topper op het programma stond tussen DRS 5, Vrouwen 5 en WMC Vrouwen 2. Die werd vorige week woensdag gespeeld. Dat werd 2-2. En afgelopen vrijdag werd het afgemaakt door de vrouwen van WMC Vrouwen 2. Het kampioenschap werd binnengehaald met wel ietsjes meer moeite tegen DRS 5, Vrouwen 12. De hekkensluit, het werd namelijk 4-3. Dat betekent dus dat we daar ook een eindstand van hebben. Dat de vrouwen van WMC Vrouwen 2 eerste zijn geworden met 25 punten uit 10 wedstrijden. Dan op de tweede plaats is nu Farmsum met 21 uit 10. En DRS 5, Vrouwen 5 op plaats 3 met 19 uit 9. Maar zij spelen woensdagavond nog tegen Futsal Bedum. En bij winst is DRS 5, Vrouwen 5 tweede geworden. Maar goed, dat is allemaal afwachten of die wedstrijden worden gespeeld. Dan gaan we naar de vierde klasse 11 met Borgeren tegen ACV 4, 10-4. Schattenberg 2 tegen LTC 6, 14-6. En ACV 7 tegen Bellingwolde 2, 4-5. Dan de wedstrijden van afgelopen vrijdag. Leo tegen Zuidlaren 3-0. En Bellingwolde 2 tegen Schattenberg 2, 2-8. Schattenberg 2 is koploper 51 uit 20. Gevolgd door Leo met 50 uit 21. Borger op plaats 3 met 46 uit 20. Westerlee staat vijfde, Westerlee 1 met 39 uit 22. En Westerlee 2 weet dat al een tijdje dat ze hekkensluiter zijn met 4 punten uit 22 wedstrijden. En wij gaan verder. En dit zijn de Pet Shop Boys. En dit is Go West.

Dit was ook een grote top 10 hit voor de Pet Shop Boys uit het jaar 1993 en Go West. Ze hebben nog andere hits met onder andere Suburbia uit 1986. What Have I Done to Deserve This uit 1987. Western Girls hadden ze ook nog. En It's a Sin natuurlijk ook uit het jaar 1987. En Always on My Mind. En ga zo maar door. Zelfs nog een hit met Dusty Springfield. En dat kende de titel What Have I Done to Deserve This. Dat waren dus grote hits van de Pet Shop Boys. Gaan we terug even naar het amateurvoetbal. Komende weekend dus veel finales voor promotie, degradatie. En als we stiekem toch een beetje vooruitkijken, zien we in elk geval dat we veel veranderingen weer plaatsvinden. Vooral clubs die met prestatievoetbal dus in de A-categorie stoppen en zich concentreren op het B-categorie. En sommigen van de zaterdag weer, of van de zondag weer naar de zaterdag heen gaan. Ja, is het allemaal een beetje koffiedik kijken hoe het allemaal gaat. Maar stiekem, en je mag er eigenlijk wel een beetje vanuit gaan dat we volgend seizoen bijvoorbeeld op de zaterdag een Winschoterse stadsderby krijgen tussen WVV en Bato. Dat zou toch geweldig zijn. En veel derbies dus in de vijfde klasse met onderhandeling, wat ik al zei, Nieuweschans, Scheemda, VVS, Westerlee, Nieuw-Wolda, noem het allemaal op. Maar dat is allemaal koffiedik kijken, want bij de KVB weet je het af en toe nooit. Ik heb dat ook wel in het verleden meegemaakt, dat Nieuweschans ineens ingedeeld werd samen met BSC in een Drentse klasse. Dus dat kan ook allemaal. We gaan nog één plaats draait naar de klok van 8 uur. Dit is Matthew Wilder en Break My Strike.

0: het nieuws van 8 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian zegt hoogst verbaasd te zijn. Hij vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild. Vandaag bleek dat er inmiddels 2 studenten uit Gaza onderweg zijn naar ons land. Het Openbaar Ministerie eist 30 jaar cel tegen een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot. Man van 58 schoot de vrouw en haar twee jaar geleden dood in haar woning. Dat vertelt deze verslaggever van Omroep West.
2: De moord op de 38-jarige Parel Ramlakhan lijkt een typisch geval van femicide. Want hij wilde een relatie met haar en zij wees hem af. Daarna werd ze doodgeschoten in de portiek van de flat waar ze allebei woonden, in het bijzijn van haar jonge zoontje.
1: De man wordt daarom ook verdacht van poging tot doodslag op het 4-jarige zoontje van de vrouw en 3 buurtbewoners die de getuigen waren van de schietpartij. Een stel uit Den Bosch wordt verdacht van seksueel misbruik van hun 2 pleegkinderen. 2 mannen, allebei van 33, hebben volgens justitie ook expliciete beelden van ze gemaakt en verspreid. Tegen beiden is vandaag 4 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie zegt ervan uit te gaan dat de 2 pleegouders zijn geworden om hun seksuele fantasie te kunnen bevredigen. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Gemeente Borgen-Odoorn, waar Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af naar graad of 15. Morgen is bewolkt met soms stevige buien. Een kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Blik op Sport met Jens Stakens.

0: Blik op sport. Blik op sport.
1: Welkom bij het tweede uur van Blik op sport van maandag 1 juni alweer van het jaar 2026. Wat gaan wij de komende uur doen? Nou, we hebben nog wat uitslagen van hockey, honkbal en korfbal. En er is ook zomercompetitie voor het darten. Nou, welke ploegen dat daaraan meedoen, hoor je in deze uitzending nog van Blik op Sport. En natuurlijk muziek met onder andere One Hit Wonders. En dit was er al eentje van. Alleen deze werd toch wel weer vertolkt door diverse artiesten. Waaronder Luna, Sarah Brightman, Belle Perez met Voicemail en Haggard. Hier hoog de La Luna. Het gaat namelijk over een Roma-vrouw die de maan smeekt om een Roma-man te kunnen trouwen. De maan antwoordt dat zij de man kan krijgen op voorwaarde dat het eerstgeboren zoon de maan toekomt. De vrouw vindt een man en krijgt vervolgens een albino-kind. De Roma-man wil niet geloven dat het zijn zoon is, omdat de huid van het kind wit is in tegenstelling tot de huid van een Roma. Hij denkt daardoor dat zijn vrouw hem met een andere man bedrogen heeft. Uit woede doodt hij haar, waarna het kind achterlaat op de top van een heuvel. Hierna is de maan, die zich als pleegmoeder over het achtergelaten kind ontfermt. Als het kind huilt, maakt de maan een wiegje door een halve maan te worden. Als het kind rustig slaapt, is de maan ook tevreden en straalt het dan helemaal, waardoor het volle maan is. Higo de la Luna van Meccano. We blijven een beetje in de jaren 90. We gaan ook helemaal terug naar de begin jaren 90. En toen kregen we dit nummer. Ice, Ice, Baby.

0: het nieuws van 10 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is vanavond een dode gevallen. Twee mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Steekpartij was rond 19:30 vanavond. Politie is in grotere talen aanwezig en onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in het pand in Heerhugowaard. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen op Israël te stoppen. De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie hij geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. De politie schrijft in een verklaring dat er veel vooraf ging aan het filmpje, vertelt verslaggever Annabel Zandbergen.
2: Ze kwamen af op een melding van vernieling en dreiging en mogelijk zou de man met een broodmes in een ruimte zitten. De politie wil de vrouw op afstand houden, maar ze luisterde niet en daarom greep de agent in. Als hij wist dat de vrouw zwanger was, had hij dat op een andere manier gedaan.
1: Al dus de politie die de zaak zegt te onderzoeken. De Canadese politie heeft in de buurt van Toronto voor miljoenen dollars aan nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen, waaronder twee valse wereldbekers. Verder werden onder meer 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken gevonden. De straatwaarde van de spullen wordt geschat op 3,5 miljoen Canadese dollar. Twee mannen zijn opgepakt. En dan nog het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen is bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. En het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: het nieuws van 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een protest tegen de komst van een noodopvang in Wijk bij Duurstede is vanavond uit de hand gelopen. Railschoppers gooiden met stenen en vuurwerk naar de politie. Over 2 weken moet een noodopvang in een sporthal opengaan. Er zullen de komende 2 maanden maximaal 75 asielzoekers worden opgevangen. Wijk bij Duurstede ving een paar jaar geleden ook al eens asielzoekers op in de sporthal. Toen leidde dat tot problemen rondom de opvang. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heer Hugo Waard is een dode gevallen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Er is veel politie en onderzocht wordt wat er precies is gebeurd. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat hij contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De agent die in een AZC in Zeist geweld gebruikte tegen een zwangere vrouw zegt dat hij niet wist dat ze in verwachting was. Anders had hij anders gehandeld, zei hij. 2 weken geleden kwam de politie naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde weg te gaan en werd hardhandig weggetrokken waarna ze viel. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Het weer vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, soms stevige buien en kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go, non-stop.

0: Tot na het nieuws van 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er wel zouden komen. Trump zegt ook dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de militante organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals bitcoin. Het is nu duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. In wijk bij Duurstede is een protest tegen de komst van een noodopvang uit de hand gelopen. Er werd met stenen en vuurwerk naar politieauto's gegooid. De demonstranten zijn tegen de komst van asielzoekers in een sportcomplex. Een paar jaar geleden zaten er ook al asielzoekers. Toen werd door omwonenden geklaagd over overlast. En op Roland Garros heeft Arina Sabalenka de kwartfinales bereikt. De Belarussische nummer 1 van de wereld won in 2 sets van Naomi Osaka uit Japan. Het was de eerste vrouwenpartij in 3 jaar tijd in de avondsessie op het gravel van Parijs. En sinds de introductie van de avondwedstrijd 5 jaar geleden waren er 60 mannen en slechts 4 vrouwenwedstrijden. Volgens de organisatie is dat omdat mannenwedstrijden meestal langer duren en toeschouwers een apart duurder toegangsbewijs moeten kopen. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe deze nacht. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en ook kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: nieuws van 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven naar zogenaamde terugkeerhubs te sturen. Dat zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet zou moeten ingaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen een jaar om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De tegenstanders zijn bang dat het in de praktijk gevangenissen zijn en waarschuwen voor mensenrechten schendingen. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Het bedrijf, sponsor van voetbalclub Feyenoord, heeft alle activiteiten gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Klanten die kunnen nu niet bij hun cryptomunten. Over een paar weken moet duidelijk worden of dat alsnog mogelijk wordt. En twee voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. En in Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje-opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt uiteindelijk af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: tot na het nieuws van 2 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim 2 maanden na de verkiezingen is de Deense premier Mette Frederiksen erin geslaagd om een centrumlinkse coalitie te vormen. Ze kan zich nu gaan opmaken voor een 3e termijn als premier. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen en morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. Nooit eerder in de Deense geschiedenis duurden de coalitieonderhandelingen zo lang, in totaal 69 dagen. De partij van Frederiksen deed het slecht bij de verkiezingen.